Reggae Veteran, Everton Blender, voeren ons bak helemaal tot 1999. Roots uit de album Rootsman Credential. I love Ja Ja. I love Ja Ja. And coming up, Fantan Moja with Thanks and Praises. And once again, we salute the great Fantan Moja. Some pass away. En ze zijn bezig voorbereiden te treffen voor de begrafenis van deze great, great, great son of reggae music. En wat is Fantan?

pamflet big of de ronde, gewoon fake pamfletten. With de oproep voor doneer money in verband met een begrafenis voor van Tamoja. Dus a family kon een statement de man dacht nee. A family de bezig voor doe alle de voorbereiding. En te on time de omelden. Wanneer en

And we are give thanks to Sisla Kalanji, Gaidu for us. And this one is One Slice of Mount Zion. Joseph Culture Hill. And in here Rastafari Bowie Hensrefi. I Abdri Mansion Wataki. Dri Organisasi. Demoro Dri Bigi Organisasi. En dat na de naya bingi, de pasai ebita bingi dron. Ja, maar alle rasta mij doen toe, maar de man dat voornamelijk. En ik heb de wans aan etai de man edeso, na nga tulban. De man dat na bobo, de bobo shanti, ashanti. En die hebben 12 tribe of Israel. En dat na Amoro Bigi en georganiseerde organisatie worldwide. En zonder voldoende de trouwen te kort. Maar we proberen voor Hora Unity. In Stranai Abarastafari Federatie Suriname. Onder leiding Dolu en Drapi op Aladdin Mansion. Aladdin 3 Oso de Insee. Vertegenwoordigd.

Jacquore, the sweet singing Jacquore, Before I Leave, Not Going Nowhere. And coming up, Hector Roots Lewis, voormalige percussieman van Chronix. En ook toe, hij is ook te zien in de Bob Marley movie. En Amman de Bisa gebouw aan solo carrière. En this one is Ups and Downs. Hector Roots Lewis.

Hill of St. Anne. This one is the legendary Stephen Ragamali. Een ode aan St. Anne. Een geboortedistrict voor de legendary Robert Nesta Marley.

0: Wim FM. You just can't live in that negative way. So make way for the positive day. Vrijdagavond, 9 uur, Wit Bra. Wasansa langa, noka sweetie. En wasansa sweetie, noka langa. The Reggae Jam on Wim FM. FM.
1: Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
0: Dit is Wim FM. 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.

0: Goedenavond, lieve luisteraars. Het weekend heeft zich weer aangemeld en het is vrijdag 24 juli 2026. Je bent natuurlijk nog lekker afgestemd op deze mooie zender 91.7 Lim FM. Mijn naam is Sylvana en ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie en productieve week achter de rug hebben. Ik zei het al, het is vrijdag en dat wil zeggen dat het weer de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10. In dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste pokoes op dit moment in Swedish Ranang te horen. Nou, heb je net aangeschakeld? Welkom erbij. En luister jij via het internet, dan doe je dat op www.limfmcu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Het is tijd om lekker te genieten van alle mooie en toffe hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music. Voordat wij van start gaan met de nieuwe lijst, dus de lijst van deze week, weet je dat ik altijd eerst even een recap doe van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: Nou, de vorige week hadden wij op nummer 10 Guaso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Op nummer 9 stond Let Me Be van The Second Voice. Op nummer 8 hadden we Is It Love van Tyla. Op nummer 7 stond Ira Star met Tornado. Op nummer 6 Valjan featuring Shensia met My Turn. Op nummer 5 stonden Bigaluga en Nano met Two Face. Op nummer 4 hadden we Frenna met Starlight. Op nummer 3 Wiz Khalifa samen met Machine Gun Kelly, Girl Next Door. Op nummer 2 stond Kankan 3 met Konami. En onze nummer 1 van de vorige week was Psycho met Checkmate. Ja, dat was de recap van onze top 10 van de vorige week. Nou, wil jij weten wie deze week eruit is? Wie nieuw op de lijst is of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, dan moet je gewoon lekker blijven luisteren.
3: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
0: Zo, dan is het echt tijd om te beginnen met de lijst van deze week. Jullie weten dat wij 9 van de 10 keer altijd een nieuwe pokoe op de lijst hebben en dat is deze week ook weer het geval. Nou, als ik zeg deze meneer is truly living the star life, dan weet je meteen dat ik het over niemand anders dan Frenna heb. Hij gaat heel hard met deze nieuwe tune en ik mag je zeggen dat het een banger is. En het mooie ervan is dat hij het niet alleen doet, maar samen met Odile en Wizkid. Een te gekke combinatie gewoon. Nu op nummer 10, op de Phenomenal Top 10, Coca Buddy van Frenna, Odile en Wizkid.

0: number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 10 van deze week. Nieuw op de lijst. Coca Buddy van Frenna, Odile en Wizkid. Deze twee gasten komen helemaal van plek nummer 3. Dat wil zeggen dat ze maar liefst 6 plekken achteruit gaan. Op nummer 9 deze week. Wiz Khalifa en Machine Gun Kelly met Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: gewoon classic ass.
1: Dat is onze nummer 9 van deze week. Machine Gun Kelly en Wiz Khalifa met Girl Next Door. Een plek vooruit voor de Second Voice. Ze staan deze week op nummer 8 met Let Me Be.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week. Let Me Be van The Second Voice. Star is deze week niet vooruit, maar ook niet achteruit gegaan. Ze staat nog steeds op nummer 7 met Tornado.

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 7 van deze week. Tornado van Ira Star. Je bent nog steeds lekker afgestemd op deze mooie zender 91.7 Lim FM. En je luistert nog altijd naar de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. Nou, stationair op nummer 6 deze week, My Turn van Valiant featuring Shensia.

0: is onze nummer 6 van deze week ook een pokoe die niet vooruit en ook niet achteruit is gegaan. My Turn van Valjan featuring Shansia.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
0: Tyla stond 2 weken lang op nummer 8. Ze gaat deze week 3 mooie plekken vooruit en staat op nummer 5 met Is It Love.

0: I know all a man a bad man, so man a Satan. You hurry, pick up your goddamn self now. Two gangsta focus.
1: Yo, Elsa for the lorry. You see me?
2: Yo, Nano.
3: Hit music belongs here. On your number one station.
4: Dat is onze nummer 4 van deze week. Two-Face van Bigaluga en Nano. Nou, dan zijn we intussen beland bij de top 3. Maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10 deze week, nieuw op de lijst, Coca Buddy van Frenna, Odile en Wizkid. Op nummer 9, Girl Next Door

0: nummer 6, My Turn van Valjan featuring Shensia. Op nummer 5, Tyla met Is It Love. En Bigaluga en Nano staan op nummer 4 met Two Face.
1: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
0: Dan gaan we lekker verder met de nummer 3 van deze week. Nou, hij heeft de top 3 behaald. Laten we kijken wat hij ervan zal maken. Op nummer 3 deze week, Frenna met Starlight. 1, 2...

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: That is also number three van deze week, Starlight van Frenna. Nog een pokoe die niet vooruit en ook niet achteruit is gegaan. Stationair op nummer 2 deze week, Konami van Kankan 3.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 2 van deze week, Konami van Kankantri. Lieve luisteraars, het is nu de hoogste tijd voor mij om aan jullie te vertellen wie wij deze week op nummer 1 hebben. Nou, ik mag je vertellen dat hij zijn plek heeft weten te behouden. En hij is echt nog niet ready om het af te staan. Voor de derde week op een rij, de populairste pokoe hier op Lim. Op nummer 1, Psycho met Checkmate.
2: De number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable.
4: Number 1.
5: Number 1.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 1 voor de derde week. Checkmate van Psycho. Je hebt het gehoord, onze nummers 1 en 2 zijn ongewijzigd. En als er een nieuwe pokoe op de lijst is, wil dat zeggen dat er ook een lied uit de lijst is. Uit de lijst deze week, Kwaso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Ze stonden in totaal 8 weken op de lijst, waarvan 2 weken op nummer 1. Dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie allemaal ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood. Vanavond om 12 uur kan je naar de herhaling luisteren. En als je dat ook mist, kan jij morgen om 1 uur ook naar de herhaling luisteren. Have an amazing weekend, guys.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: عن فيجي يا الموني.
1: This is a Lim FM production.

0: sein. Gott segnen.
1: Rantangi, masyarakat, fudiu-diu pikin, aokasi disi, fucarna bosko pukong, ena bosko putakso, inet rehsal, van het

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag zaterdag. God.

Geliefden, goedemorgen. Dit is het programma Word of God. En ik ben pastor Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. Deze morgen wil ik vanuit mijn hart een lied met u zingen, of voor u zingen, of over u zingen. En ik hoop dat het u tot zegen mag zijn.

Weet u, geliefden, Psalm 91 zegt: Gods vertrouwen in gevaren. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Heere, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. Psalm 91 is een psalm van bescherming. Het is een psalm die ons aangeeft dat wanneer er gevaren zijn en we de schuilplaats van de Allerhoogste zijn en in zijn schaduw verblijven, pardon, dat we mogen weten dat hij een toevlucht voor ons is, een vesting en een God op wie we mogen vertrouwen. Vandaar dat ik deze ochtend ook het lied in mijn hart kreeg om voor u te zingen, met u te zingen en over u te zingen. God van trouw. God is trouw. Hij is trouw tot in alle eeuwigheid. Nog voor wij weten eigenlijk dat we in een gevaar terechtkomen of dat er een situatie, een crisis zal ontstaan waarbij we misschien alle hoop zullen verliezen of niet weten welke kant we uit moeten gaan, is de Heere daar. Weet hij er al van? En hij beschermt ons. Want vers 3 zegt, hij is het die ons redt van de strik der vogelvangers, van de verderfelijke pest. Hij is het die ons beschermt met zijn vleugelen. En onder zijn vleugelen vinden wij een bescherming en een toevlucht. En zijn trouw is schild en panzer. We hebben niet te vrezen voor de verschrikkingen van de nacht, voor de pijl die des daags vliegt, voor de pest die in de duister rondwaart, voor het verderf dat op de middag vernielt. Al vallen er duizenden aan onze zijde en 10.000 aan onze rechterhand, tot ons zal het niet genagen. Het is belangrijk, lieve mensen, en daarmee wil ik u bemoedigen deze morgen, dat u de Allerhoogste God tot uw schutse, uw redding, uw bescherming stelt. Dat u vertoeft in de schaduw van de Almachtige. En weet u, door Jezus Christus kunnen we bij hem vertoeven. Want als we iedere morgen opstaan, onze ogen openen en beginnen te danken voor de nieuwe dag, beginnen te bedanken voor de dag, voor de bescherming, te beginnen te bedanken, dan is hij het die bewaart. Dan is hij dat wanneer we 's morgens op straat gaan of bezig zijn, dat je plotseling hoort, loop niet daar of ga niet daar. En dan denk je, hé, wat is het? U praat daar. Maar dan is het de geest van de Allerhoogste God die ons wil leiden. En die plotseling in ons gedachten brengt om een andere weg te kiezen. En later hoor je waarom. Omdat er op die weg misschien iets was dat u dat onheil over u zou kunnen brengen. Maar wanneer God zegt dat we in de schuilplaats van de Allerhoogste zijn, dan is hij het ook die ons bewaart. En dan zegt hij ook, we hebben niet te vrezen voor de verschrikkingen van de nacht, voor de pijlen die destijds vliegen, omdat hij zijn engelen gebiedt aangaande ons om over ons te waken. Hij laat ons gevaren zien en ervaren, omdat hij een God van liefde is, een God van genade. Jezus Christus is het die gekomen is om de mensheid te redden. Maar toen de Heere terugging, heeft hij ook gezegd, ik zal u niet als wezen achterlaten, maar ik zal de Heilige Geest geven als een trooster en die zal altijd met u zijn. Het moment dat we het besluit nemen om de Allerhoogste God tot onze prioriteit te maken, in zijn schuilplaats te vertoeven, dan mogen we weten dat de Allerhoogste God zijn engelen gebiedt om over ons te waken. En zelfs, al zouden we de Heere niet tot onze schutse maken, maar vanwege het feit dat hij een God van liefde is, een God van trouw is. Gods woord zegt, de Bijbel zegt, hij laat de zon opgaan over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Zelfs mensen die op een of andere wijze misschien God niet willen dienen, niet naar de Heere willen omzien, ook hen, ook over hen laat hij de zon opgaan, ook over hen is zijn genade daar.
ook over hen wil hij zijn liefde uitstorten. Maar de vraag is, willen we het accepteren? Willen we zien, willen we begrijpen, willen we erkennen dat hij God is? Dat hij liefde is en dat hij genadig is? Willen we dat? En daarom is het zo belangrijk, lieve mensen, dat we weten dat de Allerhoogste God onze schutse is. En dat hij ons behoedt en bewaart. Al zou er in ons leven iets gebeuren waarvan wij schrikken, God weet er iets ervan. En daarom zegt Jacobus 1 ook, met de verzoekingen doet hij de uitkomst komen. Maar kennen wij hem? Het is belangrijk dat we een relatie hebben met deze Jezus, met de Heilige Geest. Het is belangrijk, lieve mensen, dat we tijd nemen elke dag om met de Heer te praten. Zeker voordat we de deur uitgaan naar ons werk. Maar ook als we op ons werk zijn. Ook als we op straat zijn. Dat we met hem kunnen praten. Omdat God naar het hart kijkt. Omdat hij overal is. Gods woord zegt: Gods oog gaat over het ganse rond der aarde. Om in ieder bij te staan. Wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Gaat uw hart uit naar de Allerhoogste God deze ochtend? Het is belangrijk dat we het besef hebben dat hij bestaat, dat God bestaat, dat Jezus op deze aarde geleefd heeft en dat hij de Heilige Geest voor ons heeft achtergelaten om ons te behoeden, om ons te leiden, om ons te dragen en te schragen. Mag ik met u bidden? Vader, we willen u danken deze morgen voor wie u bent. We zeggen u dank u wel, Heer, dat we gezamenlijk als natie op dit moment voor uw troon van genade mogen komen. We danken u, lieve Heilige Geest, dat we mogen weten dat we niet alleen zijn, maar dat u met ons bent. U beschieft ons niet en verlaat ons niet. Maar we danken u, Heer, dat u ons wederom wakker schudt. Om ons erbij te bepalen, Vader, dat u er steeds bent. En dat we steeds in alle ootmoed tot u mogen naderen. Omdat u onze schuld, omdat u onze schild en onze vesting bent. Zo danken wij u voor uw bescherming. We danken u voor uw woord. We danken u, Heer Heilige Geest, dat we mogen weten dat we in uw schuilplaats zijn. En dat we mogen vernachten in uw schaduw en dat u onze toevlucht en onze vesting bent, de God op wie wij vertrouwen. Zo dank ik u deze morgen, Heiland, dat ik dit woord mag vrijzetten over uw volk, over de natie Suriname en dat de zegen van u, de Allerhoogste God, op een ieder mag rusten. In Jezus' naam. Amen. Geliefden, ik groet u vanuit deze plaats. Ik ben pastor Ingrid Kortstam en ik zeg God bless you en tot de volgende week. Amen.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

Mariorca, you muchacha fiagentu, and bus. No, you roof that.

0: Bonfu Sabi, ala satrapakana na Lem FM, kulturu leri. Fanaf tuyuru we leri fumakandra. Sabi, leri, en prati kulturu leri na Lem FM, danga share.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: stel op, want if you want one professional junta, na een browser in deniman. If you ready for start na a new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na na de moro nyong tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
2: Ga je binnenkort op vakantie? Of shop je graag online, maar heb je nog geen creditcard? Dan is dit jouw kans. Vraag voor 1 augustus een DSB Easycard aan en profiteer van een exclusieve actie. Profiteer van een exclusieve actie. 1 jaar geen jaarlijkse kaartkosten en geen transactiekosten.

Goedemorgen, beste kijkers en luisteraars. Welkom bij het jongerenprogramma op Lim FM 91.7. Dat is als u luistert via de radio limfmsu.com, als u luistert via internetradio en limfmsu als u kijkt via Facebook. Vandaag is zaterdag 25 juli en vandaag zullen wij weer eens praten over onderwerpen, zaken, problemen die jongeren raken. De onderwerpen voor vandaag zijn als volgt. De impact van AI en social media op de ontwikkeling van jongeren in Suriname. En het tweede onderwerp is Suriname biedt onvoldoende toekomstperspectieven voor jongeren. En daarom zijn zij genoodzaakt hun leven in het buitenland op te bouwen. Nou, twee interessante stellingen en of onderwerpen waar wij ons vandaag over zullen buigen. Startende bij het eerste onderwerp. De impact van AI en social media op de ontwikkeling van jongeren. En als we kijken naar jongeren zijn natuurlijk personen in de leeftijdsklasse. Je kan zeggen tot 25, 26 jaar. In principe zijn er verschillende definities van wat wij onder jongeren verstaan. Maar als wij ons even focussen op dat kader, tot en met 25, 26 jaar. En als we dan kijken naar de ontwikkeling van jongeren, zeker met de komst van AI in de afgelopen periode, dan moeten we eigenlijk wel enige voorzichtigheid betrachten. Zeker als we merken dat artificial intelligence en de meeste mensen kennen het als ChatGPT. Een van de bekendste, maar er zijn zoveel andere, zoals Gemini, die is van Google. Je hebt ook

DeepSeek, dat is ook eentje. Je hebt ook Cloud. Dus er zijn een aantal van die artificial intelligence of kunstmatige intelligentie applicaties die worden gebruikt door jongeren voor eigenlijk verschillende doeleinden. En eigenlijk niet alleen jongeren gebruiken deze applicaties, ook ouderen, volwassenen, ook professionals gebruiken deze applicaties om het werken gemakkelijker te maken. Snap je? Deze applicaties kunnen eigenlijk heel wat doen. Weet je, je kunt een opdracht intypen, je kunt een vraag stellen aan deze applicaties en die geven je dan een antwoord erop. Wil je een brief opstellen, dan kan deze applicatie dat doen. Wil je een som berekenen, kan zo'n applicatie dat doen. Wil je iets weten uit het verleden, kan deze applicatie dat ook doen. Dus zo heb je verschillende doeleinden waarvoor deze applicaties gebruikt kunnen worden. En het mooie van deze applicatie is, deze applicaties leren constant. Dus hoe meer vragen er worden gesteld aan deze applicaties en antwoorden er worden gegeven, dus hoe meer je ermee werkt of hoe meer ze gebruikt worden, wordt er eigenlijk constant, wordt zo'n applicatie een beetje wijzer. En natuurlijk de grote technologische maatschappijen die achter deze applicaties zitten, in simpele termen uit te leggen, die onderwijzen deze applicaties ook. Ze sturen heel veel informatie in deze applicaties. Denk maar aan heel wat boeken over het verleden, de geschiedenis, heel wat sommen, rekensommetjes, computerprogramma's. Dus in principe zijn ze deze applicaties aan het scholen. En hoe meer ze gebruikt worden, hoe slimmer ze worden. Snap je? Dus ik weet nog in het begin, toen deze kunstmatige intelligentie applicaties toegankelijk werden voor het breder publiek, want ze waren er eigenlijk al. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar toen ze voor het eerst aan het begin toegankelijk werden voor het breder publiek, waren ze niet zo slim. Dus als je, geef maar een gek voorbeeld. Als je bijvoorbeeld dan zo'n applicatie zou vragen van wat is 1 plus 1? En die applicatie zou dan bijvoorbeeld zeggen 1 plus 1 is 3. Dat is natuurlijk fout. Maar door de tijd heen zijn ze deze applicaties verder gaan verscherpen, waardoor ze iets slimmer zijn geworden. Dus nu geven ze gewoon als antwoord 2. Dus dat is in de loop van de tijd wel gebeurd. Dus ze zijn heel erg slim en toegankelijk voor het breder publiek. Dus om dan terug te komen op de jongeren. Ga me dan focussen op de studenten, want daar wordt ChatGPT bijvoorbeeld ook heel veel gebruikt. Als zij bijvoorbeeld een opstel moeten maken. Weet je, vroeger zou je er dagen over doen, je inlezen in bepaalde onderwerpen om een opstel te maken. Ik weet nog, in mijn periode, dan ging je op Google en dan gingen we vaak genoeg naar Wikipedia. Om daar de informatie op te zoeken. Nou ja, nu is het ook een beetje achterhaald trouwens, Wikipedia. Omdat ieder bijna zo'n beetje aanpassingen kan brengen aan teksten. Dus het is niet heel erg vertrouwelijk. Maar punt is, we gingen op Google en toen zochten we het onderwerp op. Gingen we ons inlezen. Verschillende zaken zochten we zo op. We bestudeerden het. En zo pakten we de belangrijkste deeltjes eruit en maakten dan met onze eigen creativiteit zelf een tekst. We zetten alles zo in elkaar en deden we allemaal, ik zal niet zeggen handmatig, want natuurlijk gebruik je een computer. Ik wil het bijna niet eens een primitieve manier noemen, maar als je het vergelijkt met de manier waarop het nu gebeurt, we zijn nu stappen verder. Maar goed, dat gebeurde er vroeger, dus je moest wel enige tijd erin gaan stoppen. En doordat je tijd erin stopt, word je ook een beetje wijzer, toch? Want ik ken het is geen gezegde, maar
Ik weet, een van mijn docenten, die zei dit vaak. Een student die leert het best door zelf te onderzoeken. En doordat wij zelf op onderzoek uitgingen over bepaalde onderwerpen, zo werden wij wijzer. Want het bleef je bij natuurlijk, toch? Als je zelf gaat onderzoeken, dan blijft dat je bij. Dus dat deden we. We dragen toch wat, heel wat kennis over bepaalde onderwerpen. We zetten het toen in elkaar en zelf alles handmatig intypen. Bepaalde dingen copy-paste je wel zo'n beetje. Maar veelal intypen en je maakt het tot je eigen. Maar wat we nu zien, bij een opstel bijvoorbeeld, is dat je, zeg maar wat, moet de opstel gaan over de geschiedenis van Suriname. Wat je kan doen, je schrijft dan, je downloadt zo'n applicatie. Veelal is het ChatGPT. En dan typ je dan je opdracht in de applicatie. Dus je toest bijvoorbeeld in, kun je een opstel maken van 500 woorden over de geschiedenis van Suriname. En wat die applicatie dan doet vervolgens, hij neemt je opdracht. Hij gaat dan eigenlijk in zijn, ik roep het een database aan informatie door. Hij gaat het net af en dan zoekt hij de beste en geschikte informatie. En dan maakt hij voor jou dan een zo'n opstel van 500 woorden. En dat gebeurt allemaal binnen een minuutje zelf. Ja. Soms kan het iets wat langer duren hoor, maar meestal is het veelal is het binnen een minuut. Heb je dan je opstel van 500 woorden. Dus waar het enkele jaren geleden nog 2, 3, 4, 5 dagen zou duren om een opstel in elkaar te zetten, duurt het nu maar 1 minuut. Dus je begrijpt dat dat heel veel makkelijker is. En dat daarom studenten, jongeren, gauw geneigd zijn om daar om dat aan te grijpen. Dus, en wat je dan daarbij mist, is dat dat proces van zelf onderzoeken, zelfkennisverrijking, dat proces ontbreekt dan. Dus de studenten die dan gebruik maken van ChatGPT slaan dat proces over. Dus... En eigenlijk is zo'n opstel, zo'n opdracht, is veelal bedoeld. Zodat studenten zelf op onderzoek uit kunnen gaan. Bepaalde competenties zelf gaan ontwikkelen. Competenties zoals, vaardigheden hoor. Zoals onderzoeken, analyseren, evalueren, vergelijken. Snap je? Dus... die competenties, die ontwikkeling van die competenties, mist zo'n student die gebruik maakt van ChatGPT of andere AI-applicaties. Dus daar begint het al een beetje mank te lopen. En niet alleen bij opstellen gebeurt dat hoor. Je kan het tegenwoordig ook gebruiken bij simpele rekensommetjes. Je kunt bijvoorbeeld die ook gewoon een foto maken. En zo'n applicatie die lost het gewoon voor je op. Ja, zonder dat je verder hoeft te denken over de som. Je maakt een foto. Je hoeft hem al helemaal niet te begrijpen, die som. Maar je maakt gewoon een foto en zo'n applicatie die lost het dan voor je op. Wat je dan krijgt is dat studenten hun hersenen minder geneigd zijn om harder te werken. Snap je? Je moet je hersenen trainen als je slimmer wilt worden. En met de komst van ChatGPT onder andere gebeurt dat in principe weinig. Er zijn wel methodes om dit tegen te gaan. Toch zo kun je... Op een van de eerste manieren is, als je gewend bent om ChatGPT te gebruiken, kun je wel zien, gelijk of merken, dat bepaalde teksten zijn gegenereerd door ChatGPT. Ze hebben bepaalde kenmerken. En zeker ook als je studenten kent, als bijvoorbeeld docent. Je weet hoe iemand praat, hoe iemand schrijft. Want I don't know, je is toen een student. Je zit meestal al een kwartaal met zo'n student. En je weet
wat de studenten zijn of haar kwaliteiten zijn. Dat kan je wel zien bij bijvoorbeeld een dergelijk opstel dat door ChatGPT is opgesteld of gemaakt. Dat niet overeenkomt met wat de student de vorige repetities heeft gepresteerd of hoe de student is in de klas. Je gaat bijvoorbeeld woorden tegenkomen die misschien niet eens worden gebezigd door zo'n student. Het komt bijvoorbeeld niet eens voor in de vocabulaire van zo'n student. Dus dat zijn enkele zaken, zo op enkele manieren althans, om op te merken dat zo'n student dan ChatGPT heeft gebruikt. Andere manieren zijn dan ook weer, je hebt ook van die applicaties die kunnen scannen en kunnen nagaan welke bronnen of hoe de student zo'n opstel heeft gemaakt. En het kan dan ook verifiëren als een student dan gebruik heeft gemaakt van ChatGPT. Dat heb je ook. Een ander ding is bijvoorbeeld ook bronvermelding. Bij bepaalde opdrachten op school moet je de bron vermelden. En als je iets hebt gegenereerd met AI en je dan een bron moet vermelden, is dat soms moeilijk. Maar tegenwoordig kun je dat ook omzeilen als je ChatGPT vraagt om ook de bron te vermelden, dan doet hij dat ook. Dus het wordt moeilijker met de dag. Die ChatGPT applicaties die worden alsmaar slimmer. En de studenten die blijven, ja, ik zal niet zeggen ze blijven dom, maar hun ontwikkeling die loopt minder hard. En ook als we kijken naar de afgelopen jaren in het Surinaams onderwijs, hebben we ook kunnen zien dat het niet altijd vlekkeloos is verlopen. Zeker de COVID-19 periode heeft een hele grote invloed gehad op het Surinaams onderwijs. Scholen die lagen stil. We waren simpelweg niet voorbereid op zo'n pandemie. De gevolgen waren direct merkbaar. Studenten, zeker van de lagere school, leerlingen van de lagere school, die liepen meteen een achterstand op. Die gevolgen zijn tot nu toe merkbaar. Ze hebben gelijk een achterstand opgelopen, doordat de scholen dicht waren, doordat er afstand onderwijs gegeven moest worden. Snap je, leerkrachten waren ook niet voorbereid daarop, niet getraind daarvoor. Dus het was een beetje een help-jezelf situatie op dat moment. We hebben op een gegeven moment ook de implementatie gekregen van doorstromen. Dat heeft ook heel wat roet in het eten gegooid. We hebben na die periode ook niet goed weten te herstellen, snap je? Er is wel moeite gemaakt, doorstromen bijvoorbeeld is gestopt. En alhoewel het doorstroombeleid eigenlijk een goede bedoeling had, want in het buitenland, in bepaalde landen, is er wel sprake van een doorstroombeleid en daar doen leerlingen het heel goed. Maar in Suriname is dat niet heel goed gelukt. Ik denk dat eigenlijk een taak is voor het ministerie van Onderwijs om na te gaan te evalueren hoe dat beter moet. Maar de afgelopen jaren hebben we een beetje damage control gedaan om eigenlijk de studenten, onze jongeren, eigenlijk op te krikken op het niveau waarop zij moeten zijn. Want er zijn nog steeds leerlingen op de lagere school, en dat heb ik me laten vertellen door onderwijsdeskundigen, die niet kunnen lezen en rekenen. Dus dat is wel een kwalijke zaak. En als je zaken als ChatGPT erbij krijgt, dan maakt dat de situatie nog erger. Dus dat is geen positieve ontwikkeling. Maar als we over positief praten, ChatGPT en AI, kunstmatige intelligentie, kan wel positief aangewend worden. Snap je? Zeker als we kijken naar de toekomst. De wereld gaat richting kunstmatige intelligentie. Natuurlijk zijn er bedreigingen, maar er zijn ook opportunities. Als we kijken naar bijvoorbeeld zaken die geautomatiseerd zullen worden. Bepaalde zaken zullen, bepaalde diensten althans, zullen niet meer verleend worden door mensen, maar door kunstmatige intelligentie, door computers. Computers zullen bepaalde diensten overnemen, bepaalde banen. Maar natuurlijk,
als computers zulke zaken overnemen, dan heb je wel mensen nodig die deze apparaten onderhouden. Dus daar zit een stukje opportunity voor mensen om zich te scholen in een kunstmatige intelligentie. Daarnaast helpt kunstmatige intelligentie ook om bepaalde werkprocessen te optimaliseren, te verbeteren, te versnellen. Dus je moet wel weten hoe je dat kan implementeren in je werk, in een bepaald beroep. Als ik toch even nadenk, ben je ambtenaar en moet je, een lijst produceren met mensennamen en gegevens, waar je dat toen handmatig moest invoeren, kun je nu gebruik maken van kunstmatige intelligentie om dat sneller te doen. Dus daar liggen er enkele opportunities. Maar natuurlijk moet je weten hoe je dat moet gaan implementeren. Want het is niet 1, 2, 3, al het al implementeren. Nee, je moet duidelijke afspraken maken hoe dat te implementeren. Ik ben vergeten om te vermelden aan het begin van dit programma. En ik kijk dan even op mijn telefoon, want ik verwacht twee gasten. Alhoewel die er nog niet zijn. Ze zijn onderweg, heb ik begrepen. Ze zijn er nog niet. Maar ik verwacht twee gasten, die komen zo meteen eraan. En met hun zal ik dan verder praten over deze twee onderwerpen. Als ik ze toch even snel voor me haal. Het eerste onderwerp, de impact van kunstmatige intelligentie en social media op de ontwikkeling van jongeren in Suriname. En de tweede stelling, Suriname biedt onvoldoende toekomstperspectieven voor jongeren. Daarom zijn zij genoodzaakt om hun leven in het buitenland op te bouwen. Blijven we toch even bij het eerste onderwerp. Kijken we dan naar het tweede gedeelte. Social media. Social media. Eigenlijk hebben we al heel veel erover gezegd. Maar dringt het bij bepaalde delen en zeker de doelgroep jongeren nog niet door wat allemaal de gevaren kunnen zijn van social media. Social media die is al heel lang met ons en bepaalde jongeren zijn geboren met social media. Hebben op heel vroege leeftijd al zo'n account gehad op een bepaald platform. Denk maar aan Snapchat, Instagram, Facebook. En als je daarmee opgroeit, word je eigenlijk gelijk blootgesteld aan de wereld. En dan de ongefilterde wereld. Dus je krijgt alles te zien. Ook de regenbogen en maneschijn. Maar ook de andere kant van de wereld. Denk maar aan seks, drugs, alcohol, geweld. Je wordt dan aan al die zaken blootgesteld. Snap je? Dus social media kan goed zijn. Zeker als je als persoon, als mens, als jongere in contact wil staan met familieleden, vrienden, kennissen, schoolgenoten, dan is social media wel een heel goed middel om dat te gebruiken. Maar aan de andere kant zijn er ook gevaren. Maar als we toch even blijven bij het positieve, je ontdekt de wereld sneller, de wereld wordt kleiner voor je, weet je. Je kunt nu bellen met iemand in Nederland, in Duitsland, in Japan. Je kunt vrienden maken over de gehele wereld. Je krijgt nieuws sneller, informatievoorziening wordt sneller, efficiënter en beter. Weet je, als iets gebeurt in de Verenigde Staten, is het binnen een mum van tijd, staat hij op Facebook bijvoorbeeld. En dan kun je dat waarnemen. Je hoeft bijvoorbeeld niet meer naar het nieuws te kijken op televisie, buitenlands nieuws bijvoorbeeld, om bepaalde zaken te weten. Nu kun je dat alles ook vinden op social media. Ben je fan van, ik zeg maar wat, sommige jongeren zijn geïnteresseerd in, ik zeg maar, auto's, kleding, merken. Snap je? En dat alles kun je op social media ook vinden. Dus het heeft wel zijn voordelen. Je kunt ook communities opbouwen op social media. Denk maar aan mensen die een interesse hebben, gemeenschappelijke interesses hebben. Ik haalde daarnet een voorbeeld van auto's aan. Zeg maar wat hoor. Bijvoorbeeld op Facebook heb je van die groepen waarbij
met een bepaald specifiek onderwerp, bijvoorbeeld. Ik zeg maar een drag race groep. Dus jongeren die op Facebook zijn, die gaan zich dan aansluiten bij zo'n groep. En die komen dan in contact met mensen met dezelfde interesse. En zo kunnen ze van gedachten wisselen, kennis delen, verder werken aan gemeenschappelijke doelen, projecten, etc. Dus social media heeft zijn voordelen. Kijken we dan naar jonge ondernemers. Die hebben in de meeste gevallen niet heel veel geld, middelen beschikbaar, financiële middelen beschikbaar om zichzelf te promoten. Maar door middel van social media kun je dat op een goedkopere manier doen. Het is laagdrempelig. Je hebt niet heel veel nodig. Je hebt misschien alleen een telefoon nodig om te filmen en voilà. Je kunt dan eigenlijk je product al promoten op social media. Waar dat vroeger moest gebeuren op de televisie of via de radio, de traditionele media, etc. Kun je dat nu doen op social media, via social media. Zo kun je heel veel meer mensen bereiken. Toch, je kan de hele wereld bereiken. De hele wereld gaat open voor je. Dus dat zijn enkele voordelen van social media. Ook informatievoorziening, ook veel mediabedrijven gebruiken social media. Ook de overheid gebruikt social media om mensen te bereiken. Dus de hele wereld gaat open. Het is makkelijker, het is sneller. Het zit in je telefoon natuurlijk. Dus er wordt gretig van gebruik gemaakt. Maar dat heeft ook een keerzijde. Want mensen die heel veel social media gebruiken, weet je. Je kunt bepaalde negatieve zaken gewoon dus gaan ontwikkelen. En dan denk ik aan bijvoorbeeld FOMO. FOMO, dat is FOMO, is een afkorting. Ik ben de exacte naam ben ik even kwijt, maar het komt erop neer. Is fear of missing out of being let out. Dus wat ontwikkeld wordt eigenlijk, is een negatief ding hoor, is dat mensen die te veel social media gebruiken, een bepaalde angst ontwikkelen om buitengesloten te worden of bijvoorbeeld informatie te missen. Bepaalde mensen die willen bij alles op de hoogte zijn. Van alles op de hoogte zijn. Bij de nieuwste trend, de nieuwste ontwikkelingen. Kijk maar naar Facebook. Soms zijn er 2, 3, 4, 5 ontwikkelingen in één dag. En bepaalde mensen, het is zodanig in hun brein, in hun systeem, hun gedrag geïmplementeerd dat ze moeten de Moussab Alassani. En als ze één ding niet weten, worden ze een beetje gek. Als ze even hun telefoon hebben, worden ze gek, want ze moeten op Facebook zijn om te weten wat er gaat gebeuren. Of wat is gebeurd, of welke nieuwe trend er is. Van wie wordt er nu een grap gemaakt? Soort lafoudé, soort nieuw takide. Dus ze moeten van alles op de hoogte zijn. En het is een bepaald gedrag dat zich door de jaren heen is gaan ontwikkelen. En het heeft een negatief effect, omdat het een verslaving creëert. Toch? En het is, je hebt verschillende verslavingen. En eigenlijk hoeven we niet te diep daarop in te gaan, want een verslaving is over het algemeen slecht. Ja, het is slecht. Dus je krijgt minder tijd voor andere zaken, want als je de hele tijd op social media zit, wanneer krijg je tijd om eigenlijk de belangrijke dingen in het leven te doen, of de simpele dingen hoor. Ik denk maar aan huishoudelijke taken. Als je de hele tijd daar zit, of om vaat te wassen, of om te studeren, kijken we naar jongeren. Wanneer krijg je dan de ruimte daarvoor? Snap je? Wanneer krijg je bijvoorbeeld, als je kinderen hebt, wanneer krijg je dan ruimte voor je kinderen? Wanneer maak je tijd vrij voor ze als je de hele tijd op social media zit? Dus dat zijn enkele nadelen van social media. En als we ons toch beperken tot jongeren, ik zei het aan het begin al, dat gedeelte van blootstelling.
Je jongeren worden op vroege leeftijd eigenlijk al blootgesteld aan informatie die nog niet voor hun bestemd is. Snap je? Je kan nu op Facebook gaan en je kunt daar videomateriaal, foto's tegenkomen van mensen die vermoord worden. Alles wordt daar geplaatst. En dan zul je wel zeggen, ja, maar Facebook heeft toch community-richtlijnen. Ja, dat klopt. Facebook heeft community-richtlijnen. Maar die zaken worden nog steeds daar geplaatst. En wat doet Facebook bijvoorbeeld? Ik praat dan... ze hebben dan zo'n manier om... afbeeldingen, hoe zegt men dat ook met een mooi woord, die een beetje afstotend zijn, te blurren. En dan gaat Facebook je dan vragen, wil je naar die afbeelding kijken? En dan mag je dan zelf kiezen. Je mag dan klikken, want alles staat daar voor je, netjes geregeld. Als je toch naar die afbeelding wil kijken. En als je ja klikt, dan ben je dan op zo'n afbeelding en dan kan je zien wat daar staat. En zo heb je vele hoor. Er zijn zelf pagina's die zich hebben gecommitteerd om videomateriaal te posten waarbij mensen worden vermoord. En elke dag wordt er dan zo'n nieuwe video vertoond. En snap je wel wat dan de impact is op zo'n kind als hij wordt blootgesteld aan zulk materiaal waar mensen worden vermoord? Welk gedrag het motiveert. Dus even bij watching, dan kan een probleemgedrag ba. En hij komt dan zo zulke beelden tegen. Dan snap je waarin het kan resulteren, toch? En kinderen bijvoorbeeld in de puberteit, die willen van alles doen en bijhoren. Dus het kan fatale gevolgen hebben. En daarnaast heb je ook... hoe zeg je dat? Facebook-pagina's. Niet alleen op Facebook hoor. Je hebt tegenwoordig heel wat platformen. Maar ik focus me sterk op Facebook. Heb je ook pagina's die seks promoten? Denk maar, ik weet nog, een paar maanden geleden was er een hele live van een aantal uren. Waarbij een vrouwspersoon eigenlijk zonder kleding. Te zien was op video. En heel veel mensen, ook in het buitenland, die keken ernaar. En het was gewoon live. En Facebook heeft het gelaten. Dus zo'n jongere, zo'n kind die op Facebook zit, die komt deze beelden dan tegen. En kinderen houden van experimenteren. Dus je snapt wel welke richting het op kan gaan. Toch, want even als je was aan het op Facebook en het kan onschuldig zijn, kan je misschien scrollen gewoon, want je hoeft bepaalde pagina's niet eens te volgen. Het kan gewoon op je tijdlijn verschijnen. Dus if zo heb je dit op Facebook en scrollt, weet je, een beetje onschuldig en ik kom zoiets tegen en op loekoe. En misschien zegt hij niet aan een of ander ouder dat hij dat is tegengekomen. En ik kan het ook gaan experimenteren. Dus het kan zeker consequenties hebben. Ik kijk dan even als mijn gasten er dan al zijn. Even kijken. Laat me even kijken, pap. Nee, ze zijn nog onderweg. Even kijken. Nope. De gasten zijn nog onderweg. Dat gaat op dit moment niet lukken. Maar ja, blijvend bij social media. Je hebt nog andere platformen, zoals Snapchat bijvoorbeeld. Daar plaatsen mensen ook heel wat zaken. Zaken die niet bestemd zijn voor minderjarigen. Ja, zaken die niet bestemd zijn voor minderjarigen worden daar geplaatst. En je hebt dan ook zoiets als streken. Daar kunnen verschillende mensen video's, afbeeldingen voor elkaar versturen. Die gelijk verwijderd worden eigenlijk. Maar then again, kinderen kunnen worden blootgesteld aan die zaken die niet goed zijn voor hun ontwikkeling. Blijven we nog toch even bij social media.
ja, de tijd die erin gaat. Heel veel jongeren zijn, op social media. En het kan een verslavend effect hebben. Snap je? Waar ze de tijd zouden moeten gebruiken om te studeren. Zo vinden ze het nu leuker om, om met vrienden te chatten, te appen, te bellen. Of op Facebook te scrollen of te streken. Of om een nieuwe post te plaatsen op Instagram. Of om een brief te lezen op Facebook of op X. Ja, toen werd het Twitter, toen was het Twitter. Die tijd gaat er ook wel zitten. Er kan ook gedragsverandering plaatsvinden. Dat zei ik daarnet al. Zoals FOMO, voor fear of missing out. Ja, dat is een angstig gevoel. Dat wordt opgebouwd. Waarbij jonge mensen, of ja, mensen over het algemeen, bang worden om bepaalde informatie te missen. Daarnaast kan het ook ongewenst gedrag stimuleren. Denk maar aan de verschillende personen die actief zijn op social media. Je hebt daar rappers, je hebt daar criminelen, je hebt daar bekende mensen. Maakt niet uit. En al die mensen zijn vrij in het plaatsen van hun content. En ja, natuurlijk heeft Facebook richtlijnen, zoals ik daarnet zei. Maar niet altijd worden die richtlijnen adequaat toegepast. Dus, en de richtlijnen zijn ook een beetje blurry. Want iemand die staat met een wapen wordt niet verwijderd van Facebook. Snap je? Dus je hebt dan ook van de verschillende muziekvideo's die gepost worden, geplaatst worden. Waarbij men eigenlijk geweld promoot. En iemand die niet beter weet, een jongere dus die niet beter weet, kan dat makkelijk gaan overnemen. Dus die zaken heb je en daar zouden we voorzichtig mee moeten zijn. Dus, en ik weet, bepaalde ouders, het is soms moeilijk om, om die telefoon weg te halen. Want een nieuw verschijnsel, ik zal niet zeggen nieuw, zit al een aantal jaren, is dat jonge kinderen al op jonge leeftijd, denk maar aan peuters, kleuters, worden opgevoed met zo'n tablet. Dat wordt gegeven met de bedoeling dat zo'n kind zich dan stilhoudt. En dat zo'n kind eigenlijk rustig blijft, niet gaat huilen en niet te veel aandacht gaat zoeken. Maar wat kreeg op een gegeven moment? Zo'n kind ontwikkelt dan een verslaving voor die tablet. En het kan ook negatieve gevolgen hebben, zeker voor zijn verdere ontwikkeling. Natuurlijk, het heeft ook positieve zaken, want je hebt van die leerrijke programma's. Die kinderen leren tellen, die kinderen leren spreken, bepaalde woorden leren uitspreken, spellen. Basiszaken bijbrengen bij kinderen. Dat alles is er. Maar als die controle ontbreekt, want dat gebeurt vaak genoeg, kan zo'n kind makkelijk belanden op verkeerde sites of pagina's die geen informatie weergeven die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van zo'n kind. Dus dat heb je. Dus we moeten voorzichtig zijn, inderdaad. Het kan niet genoeg benadrukt worden. We zien dan in het buitenland, en ik kijk dan naar Frankrijk, waar het parlement heeft besloten om social media eigenlijk te verbieden voor kinderen jonger dan 15 jaar. En dat hebben ze gedaan om de negatieve invloed van social media op de jeugd. Soms moet het zo. Zeker als we ook kijken naar de school, waarbij elke student met een telefoon rondloopt. En die telefoon is misschien goed om contact te maken met je ouders hier en daar. Of om snel een sommetje op te zoeken. Of om een onderwerp even na te trekken op internet. Maar daarnaast is er ook social media die de aandacht afleidt. Want waar bepaalde studenten zouden moeten opletten in de klas, zijn ze misschien op WhatsApp. Waar ze een som zouden moeten maken, zijn ze misschien op Snapchat. En een ander fenomeen ook, is ook dat studenten nu
eerder een foto maken van het bord, van het schoolbord, in plaats van de sommen op te schrijven in een schrift. Snap je? En ik hoor bepaalde mensen al zeggen, maar je moet dan meegaan met de technologie. Maar onderzoek heeft ook uitgewezen dat als je sommetjes opschrijft, als je zaken opschrijft van het bord, dat je die sneller onthoudt in plaats van een foto te maken. En ik praat uit eigen ervaring. Meestal gaan we niet terug naar die foto. Die foto wordt gemaakt en blijft ergens in een galerij hangen. In de foto's app hangen. Maar pas dicht bij de repetitie gaan we op zoek naar de verschillende foto's. Dus dat heb je natuurlijk ook. Het is inmiddels bijna 11:15. Ik kijk even als mijn gasten er al zijn. Even kijken als mijn gasten er al zijn. Nee, mijn gasten die zijn er nog niet. Nou, we gaan dan verder met de tweede stelling. Kijken we naar de tweede stelling. Want eigenlijk moet ik niet over alles praten. Want als mijn gasten komen, moeten ze ook de ruimte hebben om het onderwerp verder te bespreken. Want ik moet ook alles aan doen. Er is er geen stof meer om over te praten. Kijken we dan naar het tweede onderwerp. Suriname biedt onvoldoende toekomstperspectieven voor jongeren. Daarom zijn zij genoodzaakt om hun leven in het buitenland op te bouwen. Nou, goed. Even kijken. Even kijken. Nou ja, Suriname biedt onvoldoende toekomstperspectieven. Nou, het hangt er vanaf hoe je kijkt naar die stelling. Natuurlijk, elke stelling heeft voor- en tegenargumenten. Natuurlijk, wat wijst de praktijk en de realiteit uit? Je kan optimistisch zijn, maar ja, je hebt ook mensen die pessimistisch of ja, realistisch zijn. Maar als je het aan mij vraagt, de toekomstperspectieven die zien er redelijk uit. En dan is dat gewoon optimistisch bekeken. Maar natuurlijk, iedereen heeft een andere mening. Toekomstperspectieven voor jongeren om hier in het land op te bouwen. Nou, kijk. Als je over opbouwen praat, denken de meeste jonge mensen aan een huis bouwen, een auto kunnen kopen, verder studeren en een goede baan vinden om vervolgens mijn leven goed voor te zetten, snap je? Een gezin op gezin zich stichten en al dat soort zaken. Als we bij het begin beginnen, denk maar aan een huis bouwen. Wat kost een stukje perceel nu in Suriname? Wat kost een perceel in Suriname? Dan kijk je al gauw tegen de 20.000 dollar of euro's aan. En de meeste salarissen die sluiten niet aan op die prijzen. 15.000 tot 20.000 euro, dat is veel. Voor iemand die nog op school zit of die pas de school heeft afgemaakt. Weet je moet dan nog gaan werken of misschien moet je nog de school betalen. Want ook studeren kost veel. Als je tot de middelbare school studeert, valt dat nog redelijk mee. Maar zodra je verder gaat, zie je dat je veel meer moet gaan neertellen. Zeker voor de particuliere bacheloropleidingen. Daar moet je veel meer gaan neertellen. Veelal in dollars. Kijken naar de verschillende scholen. UNASAT, FAR, ABC, Janssen en Partners. Daar moet je al in dollars en euro's betalen. Bepaalde zijn goedkoper dan de andere. Er zijn mogelijkheden. Maar natuurlijk, je begrijpt. Als je op jonge leeftijd, ik zeg maar wat, 20 jaar, 21 jaar, al zelfstandig probeert te leven, kan het best zwaar worden. Ja, dan het is bijna onmogelijk om op zo'n jonge leeftijd op eigen benen te staan.
Je bent nog steeds afhankelijk van ouders. Terwijl in het buitenland jongeren op leeftijd van 18, 19 eigenlijk al zelfstandig wonen, werken, naar school kunnen gaan. Zelf een uitkering krijgen van de staat ter ondersteuning. Weet je, om zo'n jongere te motiveren om de school verder af te maken en zijn krachten te geven in het opbouwen van die maatschappij. In Suriname zien we echter een ander beeld. Snap je, als je een huurhuis moet betalen, de meeste huurhuizen, die zijn al vanaf 200, 300 euro. Een salaris, het gemiddeld salaris, is 15.000 SRD uit mijn eigen observatie. Let wel, het kan daar lager zitten of misschien zelf hoger. Maar het gemiddeld salaris is 15.000 SRD. Als je de huur moet betalen, 200 euro... 200 euro, snelle berekening, maar laten we nemen, maal 40, dan kom je op 8000 SRD. 15.000 min 8000 SRD, dan resteer je nog 7000 SRD. En dan moet je daarmee nog zorgen dat je de school betaalt, dat je eet, dat je internet hebt, dat je drinkt. Dat je kleine dingetjes koopt voor jezelf, zoals okselstiek, toiletpapier, tandpasta, zeep, shampoo. Je moet je haren knippen en al dat soort zaken. Nou, 7000 SRD, die is gauw op. Je moet vervoer nog betalen. Dus dat geld, dat sluit dan niet aan. Snap je? En als je dan nog moet gaan bedenken dat je daarnaast ook moet, gaan sparen voor een perceel, kan dat ook best moeilijk worden. Want van waar hou je geld over om nog te sparen? Kan je wel sparen? Ja, nee, je kan niet sparen. Je kan sparen als je echt tijdberig gaat leven. Maar het wordt een moeilijke klus, een moeilijke opgave. En het wordt dan zeker een stressfactor. En als je daarnaast ook nog de school hebt, is dat alles moeilijk te combineren. En dan praten we nog steeds over het verkrijgen van een perceel, of het kopen van een perceel, hoor. Want percelen zijn gewoon duur. Je moet hard werken ervoor en goed sparen. Ja, want ik kan ook wat drang aan mij. Ik vind het sparen, door harmonie. Dus dan heb je dat ook. Je wilt een auto kopen. Dat gaat misschien wat makkelijker. Je kan starten met de tweedehands. Je kan een lening proberen te zoeken. Nou, bij de bank of in een bankfinanciering. Dus dat gaat wat makkelijker. Maar then again, je gaat ook moeten sparen en keihard moeten werken. Dus bepaalde leuke dingen die ga je dan achterwege moeten laten. Dus if you be qua alle day, if you be qua feest alle day of elk weekend. Als je elk weekend bij het VAT zat. Of bij Revive in Torarica. Of bij Boca. Of Dibor. Of Colors. Of Old Garage. Of bij Club Next. Ja, Karkong. Dan ga je het niet halen om te sparen voor die auto die je zo graag wilt. En dan komt dat stukje bijkijken van prioriteiten stellen. Nog maar, aan de andere kant, het zijn nog steeds jongeren. We praten nog steeds over jongeren. En ook hun hebben eigenlijk, want ik hoor ze al zeggen op de achtergrond, we hebben ook het recht om te leven en om te ontspannen. Want in een Karoko, Guascoro, daar ontspan je niet. Nou, dat is een verkeerde combinatie. En dat zal op termijn werken aan jouw mentale weerbaarheid. Dus ontspanning is zeker nodig, maar ontspanning kost ook geld. En ammonie dat je hebt van nodig voor bouw op in alibi. En voor bouw op in alibi, dat doe je om het alleen maar makkelijker voor jezelf te maken. Toch? En als je dan kijkt naar de vele uitdagingen, en dan praten we over het kopen van een auto. Toch? Je gaat sparen. Je gaat elke dag, elke maand dan dollars aan de kant moeten zetten om dan een bankfinanciering te forceren om vervolgens een auto te kunnen kopen. En dan komt dat ander aspect. Toch, want we praten over een toekomstbeeld, toch? Gezin stichten.
Nou, jezelf onderhouden kost heel veel. Daarnaast moet je dan ook een partner vinden. En dan kunnen jullie wel... en dan volgt natuurlijk een kind, toch? Zo maken we dat rijtje af. Of dat is het verloop, althans. Ja, misreft naar Abib Tjengete. Maar kinderen verzorgen of opvoeden, althans. Het kost wel wat. Het gaat niet in je koude kleren zitten, toch? Al vanaf de zwangerschap gaat het je kosten. Want dan moet zo een dame naar controle gaan. Ja, zo'n dame moet dan voorbereidingen beginnen te treffen. Even op je app kinderkamer. Dan moet je zoiets gaan inrichten. Even een app kleren. Dan moet je dat ook nog gaan kopen. En het is... Het komt wel eens voor dat familieleden en vrienden helpen daarin, hoor. Maar ik denk niet dat dat eigenlijk het normaal moet zijn. Ik denk dat we allemaal moeten werken om zelfstandig te zijn, toch? Gewoon om tambouw, familie en vrienden, et cetera. We moeten proberen om zelfstandig te worden in het leven. Dus op een gegeven moment, ja, Abif, treffen de voorbereiding. Zeker als je een kind wilt hebben in deze tijd, toch? Je moet kleren kopen, kinderspulletjes kopen, speeltjes, kinderbedje, laken, hoesje, alle die soort staan moet je kopen. Een papfles in aanloop naar dat kind, toch? Dus als je dat... En vrouwen, die moeten dan ook aparte kleding voor zichzelf gaan kopen, toch? Zwangerschapkleding. Ik weet niet te veel daarover, maar... De voorbereidingen worden wel getroffen. En die voorbereidingen kosten ook allemaal geld. Komt dat kind natuurlijk. En dan moet je dan verder voor zorgen dat het kind te eten heeft. Dat kind op tijd naar de dokter gaat. Dat kind voldoende spulletjes heeft. Zoals babyolie en poeder en... Al dat soort zaken, speeltjes en zo. Dus dat alles kost geld. Ik weet niet hoeveel een blik melk, babymelk nu kost. Pap, die dingen waren al toen de tijd al 200 SRD voor een blik. Ik kan het mis hebben. Misschien is die prijs nu gewijzigd. Maar het was rond die prijs, ja. Dan heb je dat. En dan moet je kind natuurlijk ook nog naar school gaan. Dan komen er ook extra kosten bij. Dus, en als je zelf in het leven nog niet hebt opgebouwd... dan kan het een hele uitdaging zijn, een hele klus... om dat voor elkaar te krijgen. En zo lees je nou, heb je het niet in handen, want zo lees je Blitching Kong onverwacht... Dan zit je gelijk voor die uitdaging. En dan kan het best lastig zijn, toch? Zeker in een economie zoals die van Suriname. Waarbij zaken gewoon duur zijn. Of althans het salaris van de meeste mensen niet toereikend is. Om een bepaalde basisbehoefte te voorzien. Dus dat zijn allemaal uitdagende zaken. Kijk ik dan toch even terug naar de tijd. En mensen, jullie mogen ook appberichtjes sturen, hoor. Want misschien heb ik iets overgeslagen. Of misschien zeg ik iets juist anders. Dan mag je ook uw inzichten met mij delen. Maar ik kijk even hoe ver mijn gasten zijn. Ze zijn er nog niet. Dus we kijken dan even naar de appberichten. Maar als u iets wilt delen met ons, mag dat altijd. Laat me kijken. Hier, pap. Nee, pap. Nee, we gaan toch even verder. Ja, over toekomstperspectieven gesproken. Natuurlijk,
is eigenlijk de roep van het buitenland, die is aantrekkelijk, want daar heb je meer mogelijkheden om jezelf verder te oriënteren. Maar laten we ons toch even beperken. Laten we blijven bij Suriname. Want daar heb je ook dat stukje van de arbeidsmarkt, die goed moet aansluiten op de studie van jongeren. Want je kan studeren en studeren kost geld, zoals ik daarnet al zei. De meeste hbo-scholen in Suriname die vragen al in valuta. Voor opleidingen, voor simpele bacheloropleidingen, wordt al heel veel geld gevraagd. En ik zeg veel, omdat dat geld vaak genoeg niet rijmt met het salaris dat de mensen ontvangen. Dus dat is relatief veel. Want Kadefi betaalt naar buitenland, daar is het makkelijker om zo'n bedrag te betalen. Want daar verdien je dat geld wel. Maar in Suriname verdienen we dat geld niet, toch? Dus dat is al duur. Dan moet je nog heel wat andere zaken bij betalen. Denk maar aan schoolboeken. Denk maar aan vervoer. Al dat soort zaken moet je bij betalen, zelf bij betalen. Maar goed, waarop ik wil komen is dat die arbeidsmarkt soms niet goed aansluit, toch? Want je kan heel veel betalen voor een studie. Maar als je dan bent afgestudeerd, waar ga je werken? En ja, de meeste opleidingsinstituten die zorgen wel voor een stageplek. En dan ligt het dan aan jou om dat verder uit te werken en op te pakken. Maar als dat niet lukt, ga je dan werken in een bepaalde sector waarvoor je helemaal niet gestudeerd hebt. En soms al heb je gestudeerd voor een bepaalde sector, word je dan ook niet betaald naar de internationale maatstaven voor zo'n sector. Snap je? Dat zijn enkele uitdagingen waarmee de meeste mensen, de meeste jongeren, de meeste studenten ook zitten. Ik weet nog, in mijn periode, we zaten ICT. En op een gegeven moment, na die studie, zijn heel wat studenten in hele andere branches gaan werken. Hele andere branches. Simpelweg omdat er, de vraag is er wel. Maar het is niet wat ze hadden verwacht qua betaling enzovoorts. Heel wat zijn ook vertrokken naar het buitenland voor een betere betaling, betere ontwikkeling, toch? Qua studie ook, voorzetting van een studie. Want niet alles is ook beschikbaar in Suriname. Dus je bent dan genoodzaakt om te vertrekken naar het buitenland. Maar ja, als je die roep is aantrekkelijk, toch? Zeker als er zaken daar beschikbaar zijn die in eigen land niet beschikbaar zijn. En ik denk bijvoorbeeld aan, je had toen zo'n studententoelage van 1000 SRI op maandbasis. Dat is op een gegeven moment ook gestopt. Wat de exacte reden is, is vooralsnog onbekend. Bepaalde praten dan over, bepaalde mensen die praten dan over een verkiezingsstunt. En we willen niet geraken in die politieke sfeer. Maar dat is wel jammer als er politiek gespeeld wordt met de behoeften van jongeren. Snap je? Want dat is wel een goed ding. Een goed initiatief. Want met dat geld stimuleer je wel dat jongeren de school blijven bezoeken. En zeker als tegen de achtergrond dat heel wat van de Surinaamse bevolking niet hooggeschoold is. En met hooggeschoold bedoel ik, heel veel mensen hebben hun middelbare school niet afgemaakt. En zijn ook niet verder gegaan naar de universiteit. Dus op een gegeven moment kun je een gebrek krijgen aan kader. En dan heb je brain drain nog aan de andere kant. Dus je gaat dan, dan afhankelijk worden van buitenlands kader. En die moet je dan duurder gaan betalen. En daarbij komt ook dat andere aspect. Dat buitenlands kader in principe geen gevoel heeft voor het land. Over het algemeen, toch? En dat ze eigenlijk ook, daarnaast zien we ook het fenomeen dat als zulke mensen voor je komen werken, dat een deel van het geld gewoon teruggaat naar het buitenland.
Dus die zaken moeten we wel gaan voorkomen. Ik heb begrepen, mijn gasten die zijn er bijna. Ze zijn er bijna. Dan kunnen we even verder babbelen met de gasten. Over deze twee onderwerpen. Dit is nog steeds Lim FM

de olie- en gassector die opkomende is. En we denken in 2028 dat we dan de eerste olie uit de grond zullen pompen. En dan daarmee gelijk gepaard de eerste inkomsten zullen krijgen. Maar voor 2028 moet er voorwerk gedaan worden. Zeker als we de jongeren van Suriname ook bij willen betrekken in die sector. Snap je? En waarom is dit belangrijk? Het is belangrijk, want if we know, trek de jongeren van Suriname erbij. En als je de zaken niet in place brengt, dan zullen de meeste banen in die sector ingevuld worden door buitenlanders. En zoals ik dat daarnet al zei, buitenlanders hebben heel, over het algemeen heel weinig gevoel voor het land waarin zij werken, toch? Gastarbeiders of vijfwankarding, expats, hoe je ze ook wil noemen. Heel veel geld gaat terug naar hun land van oorsprong. Daar wordt dat geld dan geïnvesteerd en niet in Suriname. En natuurlijk, de buitenlanders, op een gegeven moment ga je ook een scheefgroei krijgen van die samenleving, want dan heeft de buitenlanders verdient moro dan de reguliere bevolking, de rest van de bevolking, om het maar even zo te zeggen. Dan krijg je een scheefgroei, waarbij eigenlijk je degradeert de burgers voor je ekikondre op financieel gebied, toch? Want als bij de buitenlanders komt, je mag het opschrijven, maar de meeste zaken zullen duurder worden. Want die buitenlandse maatschappij die gaan goed betalen in dollars. We zien het al in Guyana. Dus om tikken de lessen voor dappen. De fouten die ze hebben gemaakt, die moeten wij niet opnieuw gaan maken. Dus dus dat ga je ook krijgen. Dus wat er nu moet gaan gebeuren is dat jongeren zichzelf zodanig moeten gaan positioneren dat ze ook in aanmerking kunnen komen voor die banen. En als ik de berichten zo volg, zullen er bij kan 5.000 tot 6.000 nieuwe banen geschapen worden. Oké. Ik word even gebeld door een van de gasten. Momentje.

Yes, dat waren mijn gasten. Nou, goed. We zijn gebleven bij het invullen van banen van de olie- en gassector door Surinaamse jongeren. Ja, dus jongeren moeten zich zodanig positioneren om in aanmerking te komen voor die banen. En hoe doe je dat? Je moet dan studierichtingen uitkiezen die aansluiten op die banen. Dus als er wordt gevraagd naar het technisch personeel, dat Nono D in Lukuba voldoet aan technische studie, dan ga je bijvoorbeeld naar LTS, Minusap, als het nog zo heet, want door de jaren heen ik is alle soorten naamsverandering. Maar dan ga je naar LTS, dan ga je naar NATIN, PTC, dan ga je naar ADEC en dan doe je geologie. Dat zijn de technische richtingen die aansluiten op de olie- en gassector. Daarnaast heeft Staatsolie ook zo'n in samenwerking met het NATIN en het ministerie van Onderwijs zo'n richting op het NATIN, zo'n oil and gas richting, toch, waar jongeren speciaal worden opgeleid voor die industrie, voor die sector. Dus dat heb je natuurlijk ook. Ook heb je daarnaast enkele particuliere bedrijven, toch? Ja, in hoeverre je ze moet vertrouwen, kan vertrouwen, dat is voor ieder om na te gaan. Maar je hebt ook van die particuliere bedrijven die zich inzetten om mensen op te leiden voor die sector. Dus als je zo een flyer tegenkomt of zo'n post van zo'n dergelijk bedrijf, ga onderzoeken. Probeer om zo'n studie te volgen, zodat je ook in aanmerking kan komen voor zo'n baan. Toch? Daarnaast heb je ook dan de toeleveringsbedrijven die heel belangrijk zullen worden. Dus, en dat is dan voor de jonge ondernemers.

0: der nemers, ik zeg maar wat, if een bedrijf op bijvoorbeeld eten van Odo, nyang van Odo, dan moet je als bedrijf je zodanig kunnen opschalen of je moet in staat kunnen zijn om daaraan te voldoen. Toch? Dus zo kun je jezelf ook voorbereiden. Want je gaat bepaalde certificeringen nodig hebben om te kunnen leveren. Want ik begrijp, zijn bedrijven, zijn internationale bedrijven met internationale standaarden. Dus door eens wat los gaan. En dat kan soms een beetje lastig zijn. Voor startende ondernemers, zeker als je pas in het vak zit of pas in de sector, daar moet je nog heel veel verkennen. Toch? Staatsolie was ook gestart met zo'n Blue Wave programma. En ik weet niet wanneer de volgende editie is, maar het is zeker aangeraden voor jongeren, voor jonge ondernemers althans, om zich in te schrijven voor zulke dingen. Toch? Want er gaat geld gemaakt worden, maar natuurlijk moet je kennis hebben om ook mee te kunnen profiteren, mee te kunnen eten. Want het gaan de slimste zijn onder ons die mee zullen eten. En ik zie mijn eerste gast al. En Boeshoera. Yes, zit mijn tweede gast, die komt eraan. En met hen zullen we dan verder praten over deze twee onderwerpen. Ik heb heel veel al gezegd. Maar deze gasten zullen dan verder van de Maitakasan met een mooi woord elaboreren op hetgeen ik al gezegd heb. Ik heb heel veel al gesproken. Nou, het gaat prima. We zijn live. We zijn live. En ik laat me even kijken. De technische man komt zo meteen de camera wat beter voor je regelen. Zodat je goed in beeld komt. Ik wacht dan even op de andere gast. Is hij er al? Oh, hij komt eraan, heb ik begrepen. En we hadden het daarnet over toekomstperspectieven in Suriname. En dat jongeren genoodzaakt zijn om hun leven elders op te bouwen. Natuurlijk, de overheid die komt met mooie initiatieven. Of die lijken althans op het eerste gezicht mooi. Snap je? Zo heb je bijvoorbeeld het woningbouwprogramma. Zo heb je op de Anton de Kom Universiteit ook zo'n campus voor studenten. Die geen huisvesting hebben om die studenten ook te accommoderen. Zo heb je ook de NOB, toch? De Nationale Ontwikkelingsbank. Die staat aan de Koppenamenstraat tegenover NIS. Daar kan je ook terecht voor leningen, financiële middelen, om je studie voor te zetten, toch? Je krijgt ook wel lening, want ik zei daar het al. Studeren aan een hbo-instelling, aan een hbo-instelling kan best duur zijn. En de prijzen zijn al in US dollars en euro's. Dus if you know about money, kan je bij de NOB terecht om dat geld te verkrijgen. Je hebt AHP, Affordable Housing Project van de overheid ook. Dan kan je dan ook in aanmerking komen om eigenlijk huisvesting te regelen voor jezelf. Nou, mijn gasten die zitten er al. Laten we ze dan toch even introduceren. Pap. We beginnen bij... jullie hebben beide groen aan, dus ik kan niet zeggen... De mevrouw in het groen, maar... Boeshoera. Yes. Mevrouw Hasselbank, stel je netjes voor.
1: Nou, goedemorgen iedereen. Mijn naam is Boeshoera.
0: Yes.
1: Boeshoera Hasselbank. Ik ben een jonge, ambitieuze dame. Ja, vrijwilliger. Ik doe vrijwilligerswerk. Ik ben ook ambtenaar. En daarnaast ik heb een passie voor werken met kinderen, werken met jongeren. En daarom ben ik ook hier.
0: Yes, nice. En Benito.
2: Ja.
0: Benito Anipa is het, hè?
2: Ja, ja.
0: En je had ook zoiets naast je naam, Manomi Vergita staan.
2: Ja. Ja, goedemorgen Suriname van mijn kant. De naam is Benito Atipa. Ik ben de man die de daad bij het woord voegt. Ik geloof in het heelal, ik geloof in het universum. Ik geloof dat wij mensen, dat wij hier op de planeet zijn om naam en ziel waar te maken. Dank u wel.
0: Yes, nee, nice. Ik heb vanmorgen eigenlijk met een takasan zo, maar de onderwerpen zijn met jullie gedeeld. Kijken we naar het eerste onderwerp. De invloed van social media.
2: Mm-hmm.
0: En kunstmatige intelligentie, AI, mm-hmm. op de ontwikkeling van jongeren. Benito, we beginnen bij jou. Wat is jouw historie dat? Hoe kijk je ernaar?
2: Nou, de invloed van social media. Ik zou zeggen, feitelijk ligt het aan hoe jij als individu ermee omgaat. Ja, sorry hoor. Ja, ik denk dat het daaraan ligt. Want als we het zo moeten bekijken, jongeren, ja, dankjewel. Ja, hangt er vanaf hoe jij als individu ermee omgaat. Want uiteindelijk bepaal jij hoe jij ermee omgaat en wat jij ermee wil bereiken. Ik bijvoorbeeld, ik ben ook een jongere, maar ik maak ook gebruik van die dingen, van die nieuwe technologieën. Maar ik probeer het op een goede manier te maken, wat uiteindelijk zou leiden tot iets wat in ieder geval te maken heeft met positiviteit. Begrijpt u? Dus indien ik het woord zou moeten delen daarover, kan ik best wel zeggen dat jij als individu, dat jij verantwoordelijk bent, hoe jij ermee omgaat. Uiteindelijk moet jij ervoor zorgen dat het positief afloopt op een of andere manier. Dus dat is het, als het aan mijn vrouw.
0: Yes. Mm. En Bushura? Bushura, mijn god. Ik ga nog zeker 2 weken nodig hebben om die namen goed uit te spreken. Ja. Maar natuurlijk, jij studeert ook nog, hè? Gebruik je AI wel eens op school?
1: Ik wil echt zeggen nee hoor, maar ja.
0: Ja,
1: ja, ik gebruik het. En weet je, kijk, AI is niet meer weg te denken. Heel veel dat ontwikkeld wordt, heeft een deel van AI. Ik ga niet zeggen dat het per se gestimuleerd wordt binnen opleidingen, binnen onderwijs. Maar het is niet per se verboden. En ik denk dat wanneer we het hebben over werken met AI, bijna zouden we niet meer kunnen zeggen, je moet het niet gebruiken. We moeten ons gaan focussen op hoe moet je het gebruiken. Want het verschil gaat liggen in hoe. Toch? En refereren naar de school. Sommigen, op mijn niveau, ik doe een masteropleiding in HRM.
0: Oké.
1: Er wordt je geleerd. En zo toevallig, bij elke module, hè, leggen ze je uit, ze benadrukken hoe je het moet gebruiken. Sommige mensen zijn gewend om hun onderwerp, je gaat gooien in ChatGPT of gooien in Copilot, gooien in Gemini. Mm-hmm. En dan ga je gewoon pakken wat het je geeft. Maar dat is niet hoe je het moet gebruiken. Mm-hmm. Je moet ook verifiëren. Dan je moet ook verifiëren wat het je geeft. Er zijn manieren hoe je vraag kan stellen. Dat om te checken van oké, is wat het me geeft werkelijk wat ik nodig heb? Je moet ook gaan denken. Het is niet gewoon, je stopt het daar zo.
0: En klakkeloos overnemen.
1: En klakkeloos overnemen. En dan pak je zo eerst het verslag en dan lever je het in. Nee. Nee. Het is makkelijk, het is gunstig, maar we moeten echt gaan focussen. En zeker die jongeren en iedereen die studeert. We moeten echt gaan focussen op hoe ik het gebruik, hoe we het gebruiken. En niet vergeten dat we, het vervangt niet je denkvermogen. Het vervangt het niet. Het kan het alleen helpen aanscherpen. En daarom moet je meedenken. Je moet het niet alleen voor je laten denken.
0: Nou,

0: Award, omdat ze dat stukje van zelf onderzoek, analyseren, eigenlijk overslaan en dan gelijk grijpen naar het makkelijkste.
1: Ja, oké. Er is ergens een beetje waarheid in wat je aangevoerd hebt, maar dan kom ik toch terug in die hoe. Because ja, AI is een beetje, het helpt ons het voorwerk doen met het analytische. Het heeft het gevaar waarbij het misschien de creativiteit van de jongeren van ons weghaalt. Maar daarom zei ik meedenken. Het gaat je geven wat je vraagt. Maar je moet ook even zelf weten van oké, maar is dat werkelijk wat ik wil hebben? Is dat de richting waar ik wil opgaan met mijn thesis? Met je verslag of met je speech of whatever. Is dat de boodschap die ik echt wilde overbrengen? En dan als dat het niet is, dan ga je verder nadenken en je gaat samen denken. Als we naar AI kijken, eraan denken en ervan uitgaan van ik ga AI het werk voor me laten doen, eigenlijk zijn we al verkeerd bezig.
0: Oké.
1: We moeten het samen doen. Je moet het niet voor je laten doen.
0: Ja, Benito.
2: Ja.
0: Gebruik jij AI ook wel, want je bent ook hogeschool.
2: Nou, om eerlijk te zijn, feitelijk, kijk, ik vind dat het eigenlijk, je mag het gebruiken, maar het ligt eraan hoe jij het gebruikt. En feitelijk, wat je feitelijk eruit haalt. Bij een simpel voorbeeld, ze heeft het daar net aangehaald. Bijvoorbeeld, je zoekt een bepaalde informatie, wat nodig is, wat je feitelijk nodig hebt, maar je moet. Wat ik mis in het hele gebeuren van ChatGPT en al dat soort dingen. Kijk, men gebruikt zijn of haar tijd niet genoeg om te filteren. Mm-hmm. Van, is dit echt van toepassing? Bijvoorbeeld, is het nodig en is het echt van toepassing? Filteren, onderzoeken en zelf analyses maken en al dat soort dingen. Gaan analyseren, onderwerpen. Mm-hmm. Analyseren, al dat soort dingen, alvorens je klakkeloos overneemt. Maar dat mis ik. Uh-huh. En zelf bij hoogdeskundigen is het feitelijk te zien dat ze gebruik maken van die dingen, maar het is gewoon letterlijk. Dan zelf analyses maken en vervolgens onderbouwen en al dat soort zaken. Filteren, goed filteren. Ik leg nadruk erop, goed filteren. Omdat uiteindelijk dat het beste is. Dan alleen bijvoorbeeld klakkeloos overnemen en al dat soort dingen. Dus ik zeg van, kijk, dat wat u daarnet ook zei. Ik vind ook van feitelijk. Het is namelijk zo dat
0: maar
2: de jongeren.
0: Ga je even corrigeren hoor. Je mag gewoon je zeggen hoor. Mijn oren zo.
2: Migado. Ja. Mijn oren. Mijn oren. Maar ja, het is een paar iets. Maar ja, daar komen we straks. Oké.
0: Ja. Ik ben nog jong, dus.
2: Ja, misabie.
0: Dan ben ik aan barbacoa.
2: Mis. Ja. Ja, dus dat is dat ding eigenlijk, Jamal. Dus. Jongeren worden feitelijk lui om te onderzoeken.
0: Mm-hmm.
2: Kijk, een simpel voorbeeld. Toen ik op de lagere school zat, had je nog niks van AI en al dat soort dingen. Ik denk jij ook.
0: Mm-mm.
2: Nee, zelf op de middelschool niet, toch?
0: Ook niet.
1: No.
2: Vanaf middelbare school, eigenlijk vanaf die examenklas na ten, mi begi verstaan, mi begi isabi, toch?
0: Mm-hmm.
2: Maar feitelijk, jongeren worden lui om zelf onderzoek te doen.
0: Mm.
2: Een simpel voorbeeld. Op de Milo school in de vierde klas, om meteen goed, wanneer je zover was om feitelijk een verslag in orde te maken, zou je zelf onderzoek gaan doen en al dat soort dingen. Ik kan me nog heugen, ik ben zelf helemaal naar coronie geweest, want ik had de onderwerpen volgens mij tatakoling in de vierde klas. Migwa coronie, migona ascoro, pama borstbeelden, al dat soort dingen. Dus. Het gevoel om zelf op stap te gaan om te onderzoeken, dat is beter. Die informatie is beter en waardiger dan dat je het gewoon gaat overnemen van het internet. Laten we eerlijk zijn. Begrijp je? En dat kan je meer vertellen. En beter vertellen ook. Maar gewoon, ik tik wat informatie bijvoorbeeld van AI en ze filteren niet, geloof me, ze stoppen het gelijk. En
1: dus
2: bam.
1: Weet je dat, ik vind het heel mooi dat Benito dat aanhaalt. Want hij sprak en ik had nadenken en ik dacht, wacht even. Als ik werkelijk zou moeten reflecteren op mijn onderzoeksvaardigheden, is het werkelijk ook gewoon gekomen door echt die dingen in de praktijk uitvoeren. En dan, daar kan misschien ook het gevaar een beetje liggen in AI te veel gebruiken. Het ontneemt jongeren de vaardigheid om te kunnen onderzoeken. Mm-hmm. Toch? Want als mensen...

0: We hebben een neiging om gemakzuchtig te zijn. We willen, hoe makkelijker het is, hoe efficiënter, des te beter. Dus ik snap dat wel. Ja. Maar als we gaan kijken naar die vaardigheid die ermee gepaard gaat, dan ja, misschien moeten we het ook een beetje variëren. Want er is iets dat de ervaring je meegeeft dat AI je niet een bij kan brengen.
1: Ja, nou. Dan hebben we dat. AI natuurlijk heeft dat zijn gevaren, maar ook zijn voordelen. Ja. En dan hebben we ook nog dat andere gedeelte, social media. En social media, dat hebben we al heel lang hoor. Ik weet. Niet nu, Anouas of no?
2: Nee.
1: Maar Benito, wat zijn voor jou de voordelen van social media?
2: Ja, nou, social media is een platform waar mensen hun ideeën, hun inzichten kunnen delen met de wereld. Begrijpt u? En als ik over mezelf moet praten, hoe ik het ervaar, kan ik best wel meegeven van, kijk, ik ervaar het goed. Ik deel mijn inzichten, ik deel mijn ideeën op het platform. Mm-hmm. Met de bedoeling om anderen te mogen inspireren, vooral. Dat is het allerbelangrijkste. Dus voor mij werkt het goed als ik het vanuit een ander bril zou bekijken op die manier. Dus ik zou best wel zeggen, ik ervaar het goed. Want uiteindelijk ligt het aan jou als individu.
1: De gebruiker.
2: Precies, hoe jij het gaat gebruiken en wat jij ervan gaat maken. Dus that's it.
1: Ja, en
2: er valt hier niet echt veel te praten daarover. Want al wist media moet ik, voor mij is het goed uiteindelijk als ik alleen ben. Bepaal ik hoe ik ernaar kijk en hoe ik het gebruik.
1: Yes. Ja, ja, brochure, ik zie je ook vaak op social media.
0: Ik zie
1: Snapchat nog. Ik zie soms een story langskomen.
0: Sommige plekken ben ik
1: Ja, Facebook zie je vaak genoeg in een blazer.
0: Of
1: groene blazer, als ik het goed heb.
0: Die groene blazer is bekend van de Rotary Club van Paramaribo. Ik ben fellow bij de Rotary Club van Paramaribo. Het is een serviceclub waarbij we projecten doen voor de samenleving. En ook gewoon jong leiderschap wat stimuleren, helpen vormen. Mm-hmm. En we doen heel veel projecten. Dus ja, dat snap ik als jullie zeggen dat in die hoedanigheid jullie me vaker
1: zien.
0: Yes. Maar dus ik luister en kijk, wat ik als eerst wilde delen, we moeten niet vergeten als mensen, we moeten niet vergeten hoeveel impact wat we consumeren heeft op ons zijn als persoon.
1: Because
0: dat is hoe ik kijk naar social media. Ik heb gekeken verleden, ik was volgens mij vanaf 2011 ben ik op Facebook. begin met Messenger en zo.
1: Toen was het anders.
2: Je was ook niet te vaak
0: erop. Volgens mij was ik toen nog vaker erop dan nu. Dus volgens mij vanaf kom worden druk. Het is zo druk met advertenties en dit en een heleboel toxic stuff. En ik denk in mezelf, liever niet. Want ik heb geleerd, maar ik heb ook gemerkt, zeg van, alles waar je zelf mee voedt, beïnvloed je. Het beïnvloedt je onbewust. En dan laat alles een bepaald merkteken. En je denken, je neemt het mee. Het helpt je denken vormen. En dan denk je van, oké, maar hoe draagt dit bij aan mijn ontwikkeling? Hoe maakt dit me beter? Om even te blijven op Facebook, want dat is wat hier zeker in Suriname veel meer gebruikt wordt, denk ik. Wanneer je online bent, wanneer je zo zit achter je telefoon, hebben we gewoon de neiging om te denken van, het lijkt alsof heel Suriname op Facebook is. Wanneer 5 mensen of 6 mensen iets hebben gezegd, je hebt iets scroll to the release, je hebt hetzelfde bericht gezien, je krijgt de indruk alsof heel Suriname denkt dat. Iedereen denkt dat. Maar dat is nog niet iedereen. Dat is nog niet geheel Suriname. En je moet wel het onderscheid kunnen maken in, er is een wereld daarbuiten. Er zijn nog meer mensen daarbuiten. Niet omdat het alleen daar wordt gezegd, wil zeggen dat het per se een norm is of het is. En zo kijk ik ernaar hoor. Ja. En ik ben heel bewust. Ik ben echt bewust. Ik ben bewust. Ik probeer nu. Nu hebben we die. We hebben een smart telefoon die smarter zijn, right?
2: Ja,
0: dus
2: ja.
0: Dan kan ik kan meten hoeveel uren ik op social media ben.
1: Oh, ja.
0: En dan
1: ja,
0: soms
1: geeft
0: het me signalen van hé, deze week ben je te veel op Facebook geweest.
1: Ja, ja, ja, ja, die signalen.
0: Ik heb te veel gescrollt. Dus dan probeer ik een beetje minder te zijn. En echt ook de kwaliteit met mensen en die interpersoonlijke relaties stimuleren. En minder daar te zijn. Dat is nog de. Want soms in de avond, weet je. Ik kijk naar reels en al die dingen. Ik heb het ook. Maar ik ben bewust dat soms pak ik mezelf van Boy Bushura. Je zit echt al een uur hier te scrollen, hè?
1: Yeah.
0: En dan gooi ik de telefoon en dan ga ik iets anders doen. Praat met mijn broertjes of met mijn moeder gaan. Een telefoontje maken of zo. Dat is ook heel belangrijk.
1: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Mm-hmm. Maar de kinderen eigenlijk, hè? Mm-hmm. Jonge kinderen. We praten nog steeds over de jeugd, hoor. Mm-hmm. Jonge kinderen die worden vaak genoeg ook gewoon blootgesteld aan alles dat daarop verschijnt.
0: Ja.
1: En aan het begin zei ik het al. Je hebt de mooie dingen. Leuke dingen, educatieve dingen.
2: Precies.
1: Maar dan heb je ook content die bijvoorbeeld geweld stimuleert.
2: Yeah.
1: Drugsgebruik, alcoholgebruik. Wat is jullie opvatting daarop? Benito, ik begin dan met jou.
2: Ja, nou, om het woord te delen daarover. Kijk, om eerlijk te zijn, daar hebben we het over jonge kinderen, ja. Jonge kinderen, kijk, het is namelijk zo, ik denk dat het begint bij de opvoeding thuis. Ik denk dat ouders, jonge kinderen die gaan vanuit beneden 16 jaar.
1: Mm-hmm.
2: Ja, toch? Ik denk dat ouders feitelijk erop moeten toezien dat ze feitelijk, dat ze de toegang beperken voor jongeren. Begrijpt u?
1: Mm-hmm.
2: Desnoods is er sprake van elk, ja, ik ga controleren wat mijn kind doet of wat voor een filmpje ze bekijkt op zijn of haar mobiel of op een of andere manier. Maar geloof me, het is echt afleidend en kinderen vooral, ze kiezen sneller voor het negatieve. Wat ik heb opgevallen.
0: Ik denk als mensen gewoon in general.
1: Ja,
2: ja, maar kinderen meer. Kinderen meer. Jij gaat nog een beetje evalueren als en filteren van.
0: Ja.
2: Maar kinderen meer. Begrijpt u? Dus dat is het zo een beetje. En het is ook te zien. Ik heb zelf neefjes, als het ware. Het is ook te zien van. Soms kijk je, soms je loopt verder mee doen. Maar je ziet dat die minder positieve dingen meer aandacht trekt dan die positieve dingen.
1: Maar wat zie je nu gedrag?
2: Nou, om eerlijk te zijn, het gedrag gaat gepaard met wat ze zien. Om eerlijk te zijn. Het is heel simpel, Jamal. Het is heel simpel. Dus
1: het
2: begint bij de opvoeding. Ik denk de ouders vooral, want het is taak van de ouders om erop toe te zien van wat doet mijn kind. Ik zie dat hij of zij telkens op zijn mobiel, zijn of haar mobiel scrollt. Wat doet hij? Waarmee is hij bezig? En al dat soort dingen. Want ik geloof dat uiteindelijk het aantal tijd wat een kind, waarmee een kind bezig zou kunnen zijn op een mobiel, om dat te vergelijken met de tijd waarmee hij of zij bezig zou zijn met zijn of haar schoolwerk. Ik denk dat meer weegt, begrijp je?
1: Ja.
2: Precies, dus dat is het zo'n beetje.
1: Ja, nee, brochure.
0: Ja. De ouders, de opvoeding. Kijk,
1: jullie zelf hebben geen kinderen, hè?
2: Ik ben vader.
1: Oké. Ik heb het zo aan de spot gevraagd.
0: Nee, dus.
1: Ik dacht van, misschien weet je wat er.
2: Ja.
0: Nee, ik heb neefjes. Ik heb neefjes, ik heb broertjes. Ik ben een oudste kind.
1: Oké.
0: Zo. Zie je allemaal opgeleerd. Dus je ziet de ontwikkelingen.
2: Ook.
0: Ja, maar de ontwikkelingen met zich meebrengen. Om even verder te borduren op wat Benito heeft aangegeven in de opvoeding. En basically kom ik terug op. We moeten bewust zijn wat we consumeren. En met kinderen nog meer. En nog voorzichtiger ook gewoon. Want op basis van de fase waarin ze zijn, misschien een beetje pedagogiek, die kinderen. Wanneer ze opgroeien, je hebt een fase waar ze ontdekken. En volgens mij tot, ik weet niet of het is 12 of 16 jaar, je leert je identiteit nu gaan vormen. Je ontdekt, je gaat consumeren, je gaat pakken. Je gaat pakken, je gaat opnemen en dan ga je kijken om dat je eigen te maken. En dat vormt een beetje wie ze zijn. Dus alles waar ze aan blootgesteld worden. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Bewust, onbewust nemen ze het mee.
2: Yeah, yeah.
0: Dus wanneer het komt op kinderen, ja, moeten we voorzichtiger zijn, mm-hmm, waar we ze aan blootstellen. Mm-hmm. En ja, die ouders zouden meer een daarop kunnen toezien, mm-hmm, wat ze toelaten en wat niet.
2: Maar ze kunnen maar dan niet alleen.
0: Weten we ook wat het klimaat eigenlijk nu is voor ouders in de samenleving. Als ze niet 2-3 banen hebben. De druk is soms
1: ja,
0: veel.
1: Ja.
0: Toch? Het is zwaar, ja, ja, ja, om echt te controleren.
2: Mm-hmm.
0: Die apparaten bieden wel de mogelijkheid. Sommige applicaties kan je, mm-hmm, parental control, no?
2: Ja, ja,
0: dingen,
2: ja, ja,
0: toch?
2: Ja, ja.
0: Om bepaalde dingen te blokkeren en
2: ja,
0: zo.
2: Ja.
0: Ik ben niet van mening dat goed genoeg of veel of genoeg gepromoot wordt.
1: Ja.
0: Moeten we dat ook gaan doen? Het kan beter.
2: Beter. Ja, dat kan
0: toch? Maar dat kan ons helpen. Ja. Waar misschien die ouder niet kan, die applicatie al die beperkingen om die kinderen een beetje in binnen bepaalde lijnen te houden.
2: Ja.
0: Maar waar het niet kan, dan wil ik het bijna brengen naar een favoriet part van mezelf, is die kinderen, is in die buurorganisaties, die kinderen, mm, andere mogelijkheden geven om zich te expressen.
2: Mm-hmm.
0: andere mogelijkheden geven om bezig te zijn. Want alleen op social media zijn, alleen scrollen en kijken,
1: mm-hmm,
0: vorm ik ze niet goed genoeg. Dat,
2: ja,
0: alleen is
2: nee,
0: genoeg.
2: Nee, het is niet genoeg.
0: Ze moeten andere vaardigheden leren. En ze kunnen dat het best leren wanneer ze naar buiten gaan. Wanneer ze met andere kinderen bezig gaan zijn. Andere leeftijdsgenoten in contact gaan komen.
2: Aan
0: dingen bijdragen die groter zijn dan zichzelf.
2: Mm-hmm.
0: Dan helpen we ze echt vormen in de burgers die we ook gewoon nodig hebben in Suriname.
2: Ja.
1: Ja. Ja. En dan als we dan overstappen naar de tweede stelling,
2: mm-hmm,
1: of althans onderwerp. Suriname biedt onvoldoende toekomstperspectieven. Jongeren zijn daarom genoodzaakt hun leven in het buitenland op te bouwen.
0: Ja.
1: En ik weet, jullie zitten beide, ik hoor daar een masteropleiding, mm-hmm, maar ik denk, mm-hmm, dat jij ook een HBO-studie doet. Dus,
2: ja,
1: wat zijn jullie plannen? Benito?
2: Mijn persoonlijke plannen?
1: Ja.
2: Nou, om eerlijk te zijn.
1: Of je gweet toe?
2: Nee, mijn no gweet man. Kijk.
0: Ben je toen nog maar gweet? Nou, mijn no gweet. Hier.
2: Nee, kijk.
1: Is geen schande hoor.
2: Nee. Mijn no gweet, mijn no gweet. Kijk. Behalve dat ik van het land houd, heb ik ergens het gevoel van. Ik ben niet een type die zou zeggen van, het gaat nooit meer goed komen. Begrijp u? Ik denk dat het aan Surinamers zelf ligt. Surinamers zelf bepalen als het goed komt of niet. Begrijpt u? Dat het nu niet goed of dat het nu minder goed gaat, betekent niet dat het in de toekomst nooit goed zal gaan. Maar daar komen we wel weer erop neer van hoe zijn we in staat om die veranderingen te brengen? Wat gaan we allemaal moeten doen? En wat kan beter, wat gaat minder nu, wat kunnen we veranderen en hoe kijken we naar de toekomst. Om eerlijk te zijn, om al die dingen te evalueren, op een lijn te zetten, kan ik best wel zeggen dat het uiteindelijk aan de Surinamers ligt.
1: Mm.
2: Begrijpt u? Maar ik...
1: Ja, goed. Nee, is goed. Ik bedoel, je maakt je ogen helemaal dicht.
2: Oh, ja. Dus dat is het zo'n beetje.
1: Maar je denkt wel dat het goed komt?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat het feitelijk, ja, het komt wel goed.
1: Zie je toekomst hier in Suriname?
2: Ja.
1: Overbodige vraag eigenlijk.
2: Nou, ik zie mijn toekomst wel in Suriname.
1: Nou, goed.
2: Ja.
1: Dan de persoon die naast jou zit, zij is bezig met haar master, dus ze zit ook op toekomst hier zitten. Wat geeft je hoop?
0: Dat is wel een mooie vraag. Wat geeft me hoop? Ik liep naar, we kwamen naar hier zo en ik zei altijd aan boy, soms voel ik me moedeloos.
1: Ja.
0: Maar moedeloos wanneer ik kijk naar hoe bepaalde dingen nu gaan en die systemen. Dus wanneer ik kijk naar de samenleving, ik kijk naar de samenleving als een samenstelling van systemen. Dat is het.
2: Mm-hmm.
0: Er zijn systemen in place,
2: mm-hmm,
0: die ons laten opereren en, mm-hmm, doen wat we doen, hoe we dat doen.
2: Mm-hmm.
0: En dan mijn mening, ik heb naar een paar systemen gekeken hoe dingen werken en ik denk van oké, they don't benefit us. it didn't enough. Didn't benefit us enough. It werkt niet goed genoeg voor ons. Mm-hmm. Voor ons als jongeren, maar ook gewoon voor ons als Suriname. Bepaalde dingen doen we jaar en dag op dezelfde manier. Dezelfde manier. Maar wat voor andere resultaten biedt het? Als ik kijk naar... kijk, mensen, de mens, kijk hoor, heeft basislevensbehoeften, right? Als je voeding, onderdak en onderwijs. En dan kijk ik naar, oké, de ontwikkelingen op die primaire behoeftes hier zo voor ons. Hoe ziet het eruit? En dan, ik heb een boy. En dan kan ik me moedeloos maken.
2: Yeah, yeah.
0: Ik kan me moedeloos maken. Yeah. Maar dan kijk ik naar, oké, er is hoop. Er is hoop. Yeah. Maar, dan moeten we wel meer, ja, die hoop komt met die bewustwording. Die bewustwording dat als samenleving we het anders moeten willen. We moeten genoeg, er moeten genoeg mensen opstaan en het andere afdwingen van leiders. Want leiders gaan je geven wat je wil. En als het nou voor mij niet is, als het voor mij niet voordelig is of niet is wat ik wil, wil niet zeggen dat het niet is wat de rest wil. We leven in een democratisch land.
2: Yeah.
0: Als de meerderheid dat wil, gaat dat het zijn. Dan ben ik misschien in de minderheid. Maar het is wel democratisch besloten dat dat de richting is. Dus wat moeten we anders gaan doen? We moeten elkaar meer gaan. Wat? Er moet meer bewustwording komen in. Hey, we moeten anders gaan denken. We moeten niet meer tevreden zijn wanneer mensen ons een vis geven. We moeten afdwingen dat onze leiders ons gaan leren. Om te hengelen. Leer ons te hengelen.
2: Yeah.
0: We willen niet meer afhankelijk zijn. Mm. Ja, en als je goed kijkt naar die jongeren. Goed naar die jongeren. Ergens schreeuwen we dat al een tijdje.
2: Mm.
0: Misschien zijn er niet genoeg mensen die dat schreeuwen. En als we niet genoeg die onafhankelijke zelfstandigheid afdwingen, dan gaan mensen ons afhankelijk blijven houden. Ik wil dat je me versterkt, zodat ik zelfstandig kan zijn. Ik wil een huisvesting hebben. Ik wil sterk zijn om zelf te kunnen voorzien in mijn voeding. Toch? Mijn onderdak, mijn onderwijs. Ik wil mogelijkheden hebben, zodat ik kan move, zodat ik beter kan bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname.
1: Ja, dat mis je.
0: Dat mis ik. Dat mis ik. En we moeten als jongeren, het is een breed platform, als jongeren moeten we onze leiders daarop attenderen. We moeten ze aangeven, ongeacht welke leiders, we moeten aangeven, we willen niet meer afhankelijk zijn. Ik wil niet afhankelijk gehouden worden. Help ons zelfstandig zijn. Bouw die systemen die ons zelfstandig maken. Vorm die systemen die ons onafhankelijk maken. En dan gaan we allemaal sterker worden als landen en dan gaan we kunnen creëren. Ja. Want omdat we niet zelfstandig genoeg zijn, niet onafhankelijk genoeg zijn, dan kan ik niet creëren voor anderen.
1: Ja.
2: Nee.
0: Dus dat is waar voor mij die verandering moet komen. En als we echt daaraan kunnen gaan werken, heb ik meer hoop. Ik heb een beetje hoop, maar heb ik meer hoop.
1: Ja, Benito, je hebt nooit gedacht om weg te gaan. Denk je dat je het beter zou hebben met de diploma's die je hebt in het buitenland?
2: Dat is een mooie vraag. Dat is wel een mooie vraag. Ja, om eerlijk te zijn en realistisch te blijven, wel.
1: Mm-hmm.
2: Om eerlijk te zijn, kijk, het buitenland, het is de realiteit. Het is de keiharde realiteit dat het buitenland meer mogelijkheden of meer kansen biedt. Mm-hmm. Dat weten we allemaal, begrijpt u? En dat we vandaag aan de dag als Suriname mindere kansen bieden aan jongeren vooral, vergeleken met het buitenland, is het feitelijk door onszelf te doen als Surinamers. Waarom ik dat zeg? Kijk, om zo te beginnen. Suriname bestaat voor ongeveer 93% uit bos.
1: Mm-hmm.
2: Begrijpt u? Kijk, we zouden meer kunnen doen. Mm-hmm. Met name, een simpel voorbeeld. We hebben een tekort aan productiebedrijven, Jamal.
1: Mm-hmm.
2: Begrijpt u? En behalve dat, kijk, het is niet zo verzekerd voor jongeren. Een simpel voorbeeld. Een student vanaf de basisschool, vervolgens op Milo, weet ik veel, middelbare school, gaat naar school met de bedoeling om zijn of haar best te doen. Ik doe mijn best. Oké, wanneer ik ben afgestudeerd wil ik een baan. Maar de garantie is er niet echt. Want ik ken vele mensen bijvoorbeeld met universiteitsdiploma, FAR-diploma, maar die werken gewoon normaal in een bij een pompstation of al dat soort. Ik ken die mensen, begrijp je? Dus het systeem moet zodanig geregeld worden, zodat het automatisch zo is bijvoorbeeld. Als ik een diploma heb, als ik ben afgestudeerd, moet ik een baan vinden. Maar dat missen we hier. Of het hoeft niet zo te zijn van als ik geen netwerk heb, dat minima veno auroko.
0: Ja, dat ook.
2: Het hoeft niet zo te zijn, begrijpt u? Want hoeveel mensen gaan netwerk kunnen hebben? Sommige mensen zijn terughoudend. Ja, maar nou, babbeltum zeggen, maar niet dat die slecht is, maar begrijpt u? Soms is het een papliep, begrijpt u? Dus dat is het zo een beetje. Precies, dus dat is het zo een beetje. Jamal.
0: En dan wil ik toch aanvullen met, los van dat je de zekerheid moet hebben om een baan te kunnen vinden, creëren. Wat kunnen we zelf creëren? Want we weten dat misschien, ik betwijfel het hoor, dat er niet genoeg plek is voor iedereen in die systemen die er nu zijn. Maar wat kan gecreëerd worden? Hoe versterken we mensen om werkelijk die arbeidsmogelijkheden te creëren? We willen veel meer kansen creëren voor jongeren hier, right? Wat ontwikkelen we? Sinds jaren en dagen praten we over omloko. Om mijn fabriek op Abino. Omdat we zo even kijken, kassafels. Wat doet fabriek?
2: Ja, verschillende dingen.
1: Ja.
0: Nee.
1: Is er niet, hè?
0: Moeten meer gaan creëren. Gaan bieden. Meer perspectieven bieden, zodat jongeren ook hier zo hun tijd en hun kennis willen gaan investeren aan de opbouw van Suriname.
1: Ja, en wat zeg je omgeving, hè? Want ik weet, toen ik op de Mulo school zat, op een gegeven moment zijn heel wat van medestudenten vertrokken. Hoe zit het met jouw omgeving, jouw directe kring, jouw vrienden?
0: Ja, misschien verdeeld hoor. Ik ken mensen die zijn weggegaan. Omdat, als het beter is aangeboden en daar biedt hun meer zekerheid. Want aan het einde van de dag willen we allemaal beter zekerheid hebben, right? En dan gaan ze weg. Maar ik heb aardig wat kennissen die zeggen van, hey, ze hebben hoop in en ze willen bijdragen aan de groei en de ontwikkeling hier in Suriname. Ook gelet op onze perspectieven nu met oil en gas en de spin-off die het gaat hebben. Yeah. Het biedt mogelijkheden. Moeten we daarin nog begeleid worden? Ja, of course. In de type sector of toch alles gewoon technisch voorbereidend om ook te kunnen profiteren van de kansen die stroming gaat bieden. Moeten we daarin begeleid worden? Er zijn. Maar het is een beetje verdeeld. Het is een beetje verdeeld, eerlijk gezegd.
1: Alright. Nee. Nou goed, we gaan richting het einde, Benito. Is er nog wat dat jij wilt meegeven, zeker aan de jongeren van Suriname?
2: Ja, sowieso. Ik zou zeggen, jongeren van Suriname, word positief en blijf positief.
1: Oké.
2: En uiteindelijk ligt het aan jou als individu. Jouw leven ligt in jouw handen. En het is jouw verantwoordelijkheid als individu om ervoor te zorgen dat je wat ervan maakt. Maar natuurlijk in de positieve zin. Yes, dankjewel.
1: Oké. En Boshura?
0: Ja, voor mij, wat wil ik zeggen aan de jongeren? Ik wil zeggen, Je bent slim, je hebt kracht, je hebt talent. Je kan bijdragen aan de groei. We kunnen samen Suriname mooi maken. Maar laten we geloven in die droom, dat we het samen kunnen. Laten we onze leiders verantwoordelijk houden. Laten we beter afdwingen. Ja? Laten we beter afdwingen om echt die kans te creëren voor onszelf, om echt een leven hier te kunnen bouwen in Suriname. Ik wil zeggen, geloof in jezelf. Geloof in jezelf, geloof in je kracht. En hoe zeg je die ding? Werk aan jezelf in de zin van, doe kennis op. Versterk jezelf. Daar ligt mijn boodschap. Versterk jezelf in kennis en vaardigheden. Je kennis en je vaardigheden kan niemand van je weghalen. Men kan zoveel zeggen, zoveel doen. je kennis en je vaardigheid kan niemand van je weghalen. En we kunnen het alleen maar beter inzetten om onszelf en onze omgeving beter te maken.
1: Oh, oké. Okay. Nee, dat is nice. Zelfontwikkeling, hè? Competentieontwikkeling voor jezelf. En Benito natuurlijk. Positief ingesteld zijn.
2: Ja, dat zeker. Kan, moet ik nog wat bijvoegen?
1: Nee, het hoeft niet. Maar als je dat wenst, mag dat altijd. Nou goed, beste mensen, we zijn dan aan het einde gekomen van dit programma op zaterdag 25 juli. Het is bijna 12 uur, het jongerenprogramma op Lim FM 91.7, limfmsu.com. Dat is voor de mensen die luisteren via de radio. En Lim FM Su natuurlijk, dat is voor de mensen die kijken via Facebook. We gaan eruit voor wat betreft dit programma. En wij zien u natuurlijk bij de volgende aflevering. Ik heb gezeten met Benito Atipa en Boshura Hasselbank. We gaan eruit. Ik wens u een fijne dag verder. En natuurlijk blijft u afgestemd op Lim FM 91.7.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: nigga.
1: Rustig, dikke rustig, maar iedereen. Rustig, rustig. Omwika, man. Oei, omwika, waar omwika, man? Ruwaka dabe, ai, go. Hey, dik alasan, go go snel, dik alasan. Hey, wakti. Ik wil dat goed hebben. Oké, Arkino, tie je bek, wat ik in me. Ja, want daar heb ik wat voor maken te kussen. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met

0: Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawa straat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
2: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.
3: Ga je binnenkort op vakantie? Of shop je graag online, maar heb je nog geen creditcard? Dan is dit jouw kans. Vraag voor 1 augustus een DSB Easycard aan en profiteer van een exclusieve actie. 1 jaar geen jaarlijkse kaartkosten en geen transactiekosten tot en met 31 december 2026. Aanvragen? Dat kan snel en eenvoudig via www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.
2: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 25 juli. Snert met varkenspoot, gebakken vis met zoetzure saus, zuurkool met zoutvlees en kip en gestoofde kip. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFM7.com. Vandaag is zaterdag 25 juli. Zoals wij dat elke zaterdag doen, krijgt u vandaag de hoogtepunten van de afgelopen week in het nieuws gepresenteerd. 6 leden van de Raad van Commissarissen bij de TAS zijn voor de rechter gedaagd door de directeur Wendy Yapayou. De raad wordt beschuldigd van smaad en laster. De directeur is van mening dat haar goede naam en eer is geschaad door de raad. Uit de 7 leden is alleen Samantha Gadraj niet voor de rechter gedaagd. Afgelopen donderdag was de eerste zitting. Immanuel Schiek uit de

0: als volgt hierover.
1: We werden uiteindelijk gisteren gevraagd om toch schriftelijk te verweren, want wij hadden natuurlijk een mondeling verweer voorbereid. En ik zou dan mondeling pleiten, het volledig verweerschrift. Maar we hebben uiteindelijk dat toch op schrift gesteld. Maar natuurlijk is het een keihard verweer. We zijn ingegaan op alle opgebrachte punten door de eiser in deze. En we hebben naar mijn mening een heel sterke case naar voren gebracht, waarbij de rechter, als we procedureel kijken, geen andere mogelijkheid heeft dan om de vordering af te wezen. Of op zijn minst de eiser niet ontvankelijk te verklaren.
0: En heer Schiek, u zegt u hebt schriftelijk verweer, maar waren jullie fysiek aanwezig in de rechtszaal?
1: Ja, alle zes gedaagden waren fysiek aanwezig in de rechtszaal. En dat wij vonden ook gewoon principieel dat dat moest. Omdat je niet zes mensen zonder meer voor het gerecht kan slepen. En dat ze zich niet gaan tonen met een opgeheven borst en opgeheven hoofd. We houden onze rug recht. We maken ons niet druk, omdat we geen niks op onze kerfstok hebben. We hebben niemand iets misdaan. Het enige wat we hebben gedaan is ons werk naar eer en geweten. En alles wat we hebben gedaan is natuurlijk in het belang van Suriname en in het belang van de TAS. En daartoe zijn we natuurlijk bevoegd. En we hebben de rechter duidelijk gemaakt dat... Althans, in ons verweer hebben we duidelijk gemaakt voor de rechter dat een bestuurlijk conflict over toezicht en verantwoording niet gebracht kan worden naar een smaad- en lasterzaak, terwijl niemand gesmaad, gelasterd of beledigd is.
0: De verificatiecommissie op het IMEO 2 heeft misstanden ontdekt in het financieel beheer van de school. Ze trokken daarom afgelopen woensdag middels een persconferentie aan de bel. Ze werden hierbij ondersteund door het syndicaat voor onderwijsgevenden, WI Sastre. LIMFM was ook aanwezig en sprak met de voorzitter van het syndicaat, mevrouw Jolanda Kerdijk.
2: Er moet een onderzoek komen en als dat onderzoek is gedaan, moet je schriftelijk gaan rapporteren.
3: Ja.
2: De bevindingen moet je schriftelijk rapporteren.
3: Ja.
2: En als alles goed is, dan moet je dat ook duidelijk laten zien dat het goed is.
3: En ik hoor jullie zo praten, maar toch wil ik van u weten, wat zijn uw bevindingen ten aanzien van de communicatie vanuit het ministerie?
2: Slecht. Dat is slecht. Want als we zoveel brieven moesten schrijven voordat ze konden reageren, en ze hebben gereageerd. Wij hebben steeds de brieven geschreven. Ik heb steeds de brieven ondertekend. En als je reageert, dan richt je de brief aan mevrouw Baron. Ik weet niet waarom. Ik zou echt niet weten waarom.
3: Maar die brieven zijn vanuit het syndicaat
2: geschreven.
3: Ja.
2: En als ze terugschrijven, dan schrijven ze mevrouw Baron aan. Dus dat snap ik niet. We hebben die brief gezien en we dachten van oké, die brief van het syndicaat moet nog komen. Ik dacht van oké, we wachten op de brief. We hebben één dag gewacht en het is niet gekomen. Toen hebben we gereageerd.
3: Ja.
2: En we hebben gezegd dat is slordigheid. Van het ministerie verwachten we dat gewoon niet.
3: En wat was uw reactie?
2: Ze hebben niet gereageerd. Ze hebben helemaal niet gereageerd.
3: Ja. En dan toch om even terug te gaan naar de directeur van deze school. Hebben jullie ook geprobeerd om met hem te praten, om zaken uit te werken?
2: Nee, we hebben niet geprobeerd, omdat de mensen van de verificatiecommissie, ze zijn lid van de bond, de directeur niet, maar ze hebben ons wel uitgenodigd om te komen hier op school. En als we komen op de school, is de directeur er ook niet.
0: We spraken vervolgens ook met de adviseur van het syndicaat, Henk Jamaluddin.
4: Die verificatiecommissie is vanaf mei begonnen met controlewerkzaamheden. En op een gegeven moment hebben ze gerapporteerd aan afdelingen van het ministerie. Ze zijn teruggevloten door de onderdirecteur, waarbij is aangegeven dus dat ze de hiërarchische weg moeten bewandelen. Maar zij vonden het nodig om ook de andere afdelingen, financiële afdelingen, op de hoogte te stellen. En toen zij zagen dus dat ze geen genoegdoening hebben gehad. Want if one's on a play, als je dingen hebt ontdekt en dingen hebt gezien en je geeft aan de verantwoordelijken, met name het ministerie. En ze fluiten je terug. Wat ga je doen? Dan gaan ze hun vakbond benaderen. En zo hebben ze ons ergens derde week van juni hebben ze ons benaderd. En we zijn gestart, we hebben naar ze geluisterd. En toen hebben we gezegd, we nemen de zaak over. Zo hebben we, zoals ik daarnet bij mijn inleiding heb aangegeven, brieven gestuurd naar het ministerie 1, 2 met de ultimatum. Een derde, een vierde weer met de ultimatum. En er komt maar geen reactie. Uiteindelijk is het op het vierde schrijven een reactie gekomen van het ministerie, een slordige reactie. Als je kijkt naar hoe het is geformuleerd, et cetera, dan zeggen we heel slordig, maar we hebben gereageerd op het schrijven. We hebben gezegd, maar we hebben nog geen antwoord gehad op de vragen die we hebben gesteld. We hebben een aantal dingen gesteld, met name buiten functiestelling van de directeur, dat er onafhankelijk onderzoek dat werk gaat doen. We hebben niet geëist nog dat we vertegenwoordiger in die commissie plaatsen. Wel in ons laatste schrijven, dat is op basis van de reactie van het ministerie, van de minister. Op het laatste schrijven hebben we gezegd van je mag onderzoeken, maar even onderzoek naar boem. Dan neem je ons dat recht niet om te zeggen van dat we eisen dat we een onafhankelijk onderzoek zal worden verricht.
0: Meneer Emiel Bouwman, slechtziende, is het zat om te wachten op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Meneer Bouwman verklaarde tegenover Lim FM dat hij al bijkans 8 maanden wacht op zijn uitkering voor mensen met een beperking.
5: Ik heb al sinds vorig jaar november ingediend, alles mooi netjes. En ik kreeg steeds te horen, ik ga gebeld worden, maar ik word niet gebeld. En we zijn nu al op 8 maanden. Na 3 maanden moet ik weer gaan verlengen. Moet ik weer gaan lopen, dat zie ik niet. Dus dan wordt het een gekkemanswerk eigenlijk toch.
0: Maar meneer Bouwman, om een lees, ik ga naar een ministerische revue?
5: 2-3 keer.
0: En de man noem je pie?
5: De man noem je dat, ja, we zijn bezig met die dingen, we gaan je bellen. Maar ik ben iemand met een beperking, je kan me niet laten wachten toch. Laat die andere mensen die goed zijn te binnen, alles goed zijn. Laat die mensen wachten, help die mensen die eerst met een beperking zijn toch. Vooral iemand die niet ziet, aangewezen op hulp, toch, dat familie go move nu. Ik moet die stukken weer gaan maken over 3 maanden. Oktober moet ik weer gaan dingen gaan maken, stukken.
0: Mama, leg het eens om een boom uit, want kan dit eens maanden of zo een man begrijpen, zijn dat probleem eigenlijk? Bij het begin.
5: Dat ik tijdelijk eigenlijk 6 maanden moet je al geholpen worden. Zijn ze klaar met mensen met een beperking? Maar nu hoor ik steeds dat gewoon hoor. Andere mensen zeggen me, ik moet ook de mannen te kap en pas ziek bij te kap, money fee. Want dat money lopen op behoorlijk, betof.
0: En we takken ja Abraham money karta.
5: Ja, maar dit is nou mensen met een beperking. Dit is aan een gehoor. Ik ben een blind persoon, ik heb het ingediend omdat ik niet kan zien. Ik heb dat geld nodig toch. Ik moet mezelf onderhouden, ik heb een zoontje die ik moet verzorgen. Ik heb vaste lasten die ik moet afbetalen ook. Ik moet geld zetten voor licht en water, ik heb het geld toch nodig. Telefoonkosten, dan kom
0: bij. Sylvana Afonsoa, fractielid van de NDP, is niet te spreken over het vaak laat aanvangen van de openbare vergaderingen in de Nationale Assemblée. Daarnaast hekelt de volksvertegenwoordiger ook het feit dat het vaak genoeg voorkomt dat er een gebrek is aan quorum en dat daarom vergaderingen geschorst moeten worden.
6: Blik van Oussabi, dan een quorumvraagstuk naar Wansansa en hinder me in het parlement. Daarom me beschreef mijn briefje, Goji ADNA-voorzitter en tegen ADNA-voorzitter Takiluku. Tewe du ak broko fu akondre, uno muslu coalitie, nanga oppositie, suma etiken, suma no etiken. Maar alle ding 51 leden, aba verantwoordelijkheid dat de moest zorgen dat de opportak a vergadering moest begin, dat we moest maar begin aan a vergadering. Dus dat na mijn eerste reactie. En Fugomoro Fara, usap taki SD, abede so baka, taki ube apma vergadering. Baka volgens mij 2 uur. 10 uur moesten we, de vergadering is voor 10 uur uitgeschreven. Over 12 hadden we nog geen quorum. Dus je begrijpt dat de leden dat ik vroeg naar Uroko, ik denk de Uroko serieus. Je is donderdag zo lang, je wacht de trasma voor teken. Dan voor zijn vergadering op begin. Dan voor we beginnen aan alle dingen samen voor ze om ons doen in een vergadering. Dat voor ze denken, maar effectief werk daar. Go naar de man. En zo aan elkaar gaan door. En DNA, we zitten zodanig naar ons refi drapje takkie. We tak naar ons refi. Dinsdag naar donderdag, dus today in een wiki, dat wat openbare vergaderingen. En de openbare vergaderingen het begin 10 uur maanding. En zo lees je voor de openbare vergadering weer op huishoudelijke vergadering. En dat schrijft toe dit op dinsdag naar donderdag. Dat is de lid voor het parlement. Is op dat alle dinsdag naar donderdag. Het parlement is op huishoudelijke vergaderingen naar openbare vergaderingen. Zet je toren zodanig dat ik kan in een vergadering doen. Ik kan op tijd voor teken. Ik kan doen ouder ook gisteren. Dat is mijn epaïe. Daarom is mijn kosuheer die. Dat we het bron. Maar het eigen om de soort zijn. Dus dat is mijn apletia. En mijn tak is mijn maxikier. Tak leden no maxiki. Leden no ka op de bijzonderheden, et cetera. Alles maar is op een probleem dat in fase aan dat utaki. Maar structureel weer alle lezen dat een vergadering in Bigilati, Boelati ook toe, is niet goed.
0: Aan het begin van dit jaar is er een graafmachine gezonken in de Quarantainrivier. Bij laag waterstand is het bovenste gedeelte van de graafmachine zichtbaar. Bij een hoge waterstand is die geheel onder water. De machine vormt een gevaar voor opvarenden. LIM-FM heeft daarom getracht de maritieme autoriteiten Suriname, de MAS, naar meer informatie te vragen. We laten u horen Daphne Lekkevreur, hoofd PR bij de MAS.
7: Deze grafmachine is in januari gezonken. En het was gemarkeerd. Maar het bleek dat die markering dan niet meer zichtbaar was. Daar zijn we afgelopen weekend dan geweest om het dan weer te markeren.
0: En is alleen die graafmachine gezonken of zijn er nog meerdere zaken gezonken?
7: Nee, niet graafmachine. Dus wat wij nu, het bericht dat we hebben uitgebracht, is dan dat we die markering hebben geplaatst voor die graafmachine die gezonken is in de rivier.
0: Is het bekend hoe de graafmachine in de rivier is beland?
7: Zo, meestal wordt het onderzocht. Dus de eigenaar wordt dan opgeroepen om dan aan te geven wat er precies is gebeurd. Ik heb het rapport niet bij me, maar ik zou een navraag kunnen doen bij de collega's om precies te weten wat de eigenaar heeft aangegeven, hoe dat is gebeurd.
0: Afgelopen week is er een video op social media verschenen waarbij een vrouw die vermoedelijk slechter been is, getrokken wordt op een stoel om verplaatst te worden in het academisch ziekenhuis Paramaribo. Dit heeft bij delen van de gemeenschap onbegrip doen reizen. Latoya Boetius, hoofd PR bij het ACP, zei aan LIM-FM dat de situatie anders was dan is vertoond op de video.
8: We hebben dus de rapportage gehad na een kort onderzoek van het ombudsbureau dat dezezelfde patiënt of deze bezoeker, begeleider, die dus de patiënt op die stoel aan het voortbewegen is, die heeft eerder op de interne afdeling dus een rolstoel gevraagd. De mensen hebben daar aangegeven dat ze dus even een rolstoel gaan zoeken omdat ze op dat moment op de afdeling geen rolstoel hadden. Van de Bali-medewerkers heb ik ook begrepen dat zij dus de rolstoel hebben opgevraagd omdat, zoals ik aangaf, te checken bij een andere afdeling om even een rolstoel te lenen om dan de patiënt te laten verplaatsen van de ene plek naar de andere waar die naartoe moest gaan. Maar het was de familie die dus of niet wilde wachten of niet kon wachten. Ze hebben niet aangegeven wat de reden was, maar ze hebben dus ervoor gekozen om de patiënt zo op die stoel te verplaatsen van de ene naar de andere plek. Terwijl ze daarna dit stukje hebben opgenomen, op Facebook hebben geplaatst en daarna hebben ze toch wel een rolstoel ontvangen en dat hebben ze niet gedeeld op Facebook. Dus dit is wat ik tot nu toe heb gehad uit die rapportage. En ik dacht, het is ook goed om dat even weer met jullie te delen. Dat we dan nog steeds gaan onderstrepen dat we vragen van de mensen. Dat ze even melden als er iets fout zit. En dat we dus samen naar een oplossing gaan kijken. Maar dat ze de zaak ook niet gaan overdramatiseren. Maar het graag presenteren zoals dat precies in elkaar zit. Als ze misschien hadden aangegeven dat zij niet wilden wachten op een rolstoel. Dan zou dat ook wel anders worden geïnterpreteerd door alle mensen die dat filmpje hebben gezien.
9: Ja.
8: Op dat moment waren er dus niet. En er werd dus gevraagd aan een andere afdeling om de medewerking te verlenen. Zodat er toch een rolstoel zou komen op de afdeling. Om die mevrouw dus verder te begeleiden. En dat heeft ze daarna dus gehad. De ja. patiënt die op die stoel zat. Yes.
9: Ja, ja.
0: Zes leden van de Nationale Assemblée hebben onlangs overleg gevoerd met Gramang Bonofilanti van de Aucaners en andere vertegenwoordigers van het traditioneel gezag over het vaststellen van het grensprotocol tussen Suriname en Frankrijk. Om specifiek te zijn, Frans-Guyana. Stanley Bettersen, fractielid van de ABOP, die onderdeel uitmaakte van de delegatie, zei ons het volgende hierover.
10: Voor de gemeenschappen is er nog steeds heel veel onduidelijk van hoe zaken geïmplementeerd worden. Dus ik zal niet zeggen dat ze dat toejuichen. Dat is niet gebleken uit de gesprekken. Maar wel hebben ze zich uiteindelijk erbij neergelegd. En aangegeven dat ze hopen en ervan uitgaan dat beide landen hun rechten zullen respecteren. Dus van een situatie waarbij sprake is van één land, dat ik moet wel zeggen dat dat er niet is.
0: In welke fase bevinden we ons nu, heer Bettersen, om dit protocol te ratificeren?
10: Nu zijn we in de DNA, we hadden de eerste ronde afgerond voor het parlement. Dus nu zal de eerste ronde ingaan voor de regering. Dus de minister van Buitenlandse Zaken zal dan moeten antwoorden op de gestelde vragen. En van daaruit gaan we dan verder naar de tweede ronde, totdat we komen bij de stemming. Dus eenmaal traditionele gezag, althans gebeurde dat nog. De stemming moest hij dat alleen gedaan. Dan is er niets meer in de weg om het protocol dan verder te behandelen en aan te nemen.
0: De binnenstad van Paramaribo staat officieel op de UNESCO-lijst van bedreigde erfgoed. De plaatsing heeft onder andere te maken met de brand in de binnenstad vorig jaar, waarbij 5 gebouwen verwoest raakten. Daarnaast ook de bouw van het nieuw gebouw van de Nationale Assemblée. Volgens de UNESCO voldoet het gebouw van de Nationale Assemblée niet aan de gestelde voorwaarden. Rabin Parmisser, voorzitter van de commissie van het nieuw gebouw van de Nationale Assemblée, gaf aan dat er de afgelopen periode intensief is gecommuniceerd met UNESCO om dit te voorkomen.
11: Je weet nog, in het begin heeft minister openbare werken alles stilgelegd en terecht toe, gelet ons beide ervaringen. Dan moest er een evaluatie weer gemaakt worden, dat heeft een aantal maanden geduurd. En daarna hebben we met alle partijen gezeten. Ook een Zoom-meeting met betrokkenen van de UNESCO, de regio officer, die was in Jamaica, denk ik, van de Jamaica opereert hij. En we hebben alles op een rijtje gezet en we hebben hier met z'n allen, meneer Fouquet en hoe heet het weer, de architect, het parlement, de assembleeleden, openbare werken met cultuur, afdeling cultuur, de Nationale UNESCO-commissie, noem maar op, alle partijen, mogelijke partijen, hebben we hier in DNA vergaderd en we hebben een voorstel gelanceerd naar DNA. Ik ben met dat voorstel samen met de andere leden van de commissie bouw vergaderzaal naar de huishoudelijke vergadering geweest. We hebben alle plussen en minnen op een rijtje gezet en met alle plussen en minnen hebben we gezamenlijk kamerbrief, 51 leden, kamerbrief, een besluit genomen dat de bouw doorgaat, maar met dien verstande dat wij in nauw overleg met UNESCO de zaken doen. Zo is de hoogte ongeveer tussen de 13 en 14 centimeter omlaag gebracht. Dus dat ontwerp boven is aangepast van het dak, is omlaag gebracht. Blijft over de kanttekening die ze hebben, wat de omvang van het gebouw betreft. Nou, daar kunnen we weinig aan doen, anders moet het gebouw slopen. Dus wij denken dat we die risico moeten nemen, want anders zouden we ongeveer een jaar moeten wachten voordat de volgende grote vergadering van UNESCO komt, waar er besluiten genomen moet worden. En dat gaat ons enkele miljoenen kosten aan boete hier, aan de aannemer en noem maar op verder. Dus tegen zo'n achtergrond hoef ik u in zijn algemeenheid aan te geven waarom de stagnatie en de risico's die we genomen hebben.
0: Volgens Eddie Frenkel, director Downstream en Power bij Staatsolie, hoeven stroomgebruikers zich geen zorgen te maken over de waterstand in het Van Blommesteyn Stuwmeer bij de Avobakka krachtcentrale. Hoewel Suriname een droge periode tegemoet gaat, is Frenkel optimistisch over de opwekcapaciteit.
9: Na de waterstand de, hoe kan Harengo commit eind van jaar? Eind van jaar de december ten zo, dan normaal dat we kiezen op 10 alleen ten toch? En dat op 10 alleen ten, e fura meer bakka. Toch wat rekenen bakka. Maar, if op 10 alleen ten kon, dan we hebben we looking more fini dan if I defa no do dat we bakka opwekking. Toch? Dus dat we nu met zo voor stroom, like zou je met nu de. Maar dat na trajari. Voor afkotak van jaar is, hoe kan dan met 105 komt 110 megawatt zo met nu de.
0: En heer Frenkel, als het toch zo ver komt dat je om verlagen opwekcapaciteit, hoe gaan we dat opvangen? Van wie vangen ze dat op?
9: Lukono, als man moest verstaan, boom, zijn Staatsolie Power Company eigenlijk zijn nou Auroco, hoe Staatsolie Power Company in a hier zijn niet, toch? Voor a stroom, voor a kondre. Wie, like Staatsolie Power Company, uno er draaien toe de toe centrale zou abi. Dus a wanf ding, na sawe kari a termi centrale na sawe na dat hebben we ook poli toch a dat dena tot lifo se a raffinaderij funu na dat die we mek stroom we mek morolek 50 megawatt na dat die en na afobaka waterkracht centrale na dat we mek nono de 105 komit 100 nono ubung na a waterkracht dat van betaki. Maar even en na een thermische centrale, een wanse rokotap olie, dat na sowieso usorgu tak te adri tende, tak ala machine zou abi euroko. Toch? Dus wotan mekastro na een thermische centrale. Maar even a watra saka, dan a stroom fu afobaka, no de nofo moro, of a stroom komoro minder, dan aan ons Staatsolie Power Company abif doen ze niet, maar naar EBS. Want EBS na een bedrijf ze abif zorgen dat nog een stroom de gekondre.
0: Ine Apapu, lector op de Anton de Kom Universiteit, is onlangs benoemd op de Prins Claus leerstoel. De leerstoel gaat over gelijkheid en ontwikkeling. Apapu vertelt meer hierover in het volgende fragment.
12: Deze leerstoel is leerstoel voor ontwikkeling en inclusiviteit. En wat houdt een leerstoel in? Een leerstoel is eigenlijk een mogelijkheid om verder te specialiseren, onderzoek en onderwijs te doen in een specifiek vakgebied. In dit geval is het dan inclusief bestuur. De Prins Claus leerstoel wordt elk jaar toegekend aan veelbelovende wetenschappers. Dus in mijn geval is dat dus dat ik mag verder gaan specialiseren op het gebied van inclusief bestuur. En inclusief bestuur is niets anders dan dat verschillende groepen in een samenleving worden betrokken bij het bij beleidsformulering, maar ook bij besluitvormingsprocessen. En dat ze mee kunnen bepalen voor hun eigen ontwikkeling. Mijn leerstoel richt zich op zeg maar de Marokkaanse samenleving in Suriname. dat tegen de achtergrond. Eigenlijk is het een soort vervolg van mijn proefschrift. Want mijn proefschrift ging over duaal bestuur, waarbij ik heb gekeken naar de rol, dus de relatie tussen de overheid en het traditioneel bestuur in Suriname. En daarbij heb ik ook gekeken naar de betekenis van goed bestuur binnen die relatie.
0: De Vereniging van Ex-Militairen en Veteranen in Suriname hebben afgelopen dinsdag 21 juli bij de herdenking van de gevallen militairen tijdens de Binnenlandse Oorlog protest gevoerd nabij het monument. Volgens voorzitter Waldo Jameson gaat het niet goed met de groep. Hij gaf tegenover LimFM aan dat onder andere de financiële ondersteuning vanuit het ministerie van Defensie heel laag is.
13: We hebben gaandeweg 10 jaar onthullen monument en dit is de 10e keer. Maar het is ook 40 jaar geleden dat de Binnenlandse Oorlog zijn beslag had in Suriname. Ja toch? En betreffende de Binnenlandse Oorlog zeggen wij van we zijn niet genoegzaam herdacht. De nabestaanden zijn genoegzaam niet erbij betrokken. Wij als ex-militairen hebben niet genoegzaam privileges van de staat ontvangen. Dus we zeggen van oké, we zetten een stop achter al die malaise vandaag. Dat was het evenement of de zaken die wij vandaag hebben bewerkstelligd, dat wij de show in eigen handen hebben genomen.
0: En is dat succesvol gebleken?
13: Klaarblijkelijk is dat succesvol gebleken, omdat iedereen stil zat, aandachtig te luisteren wat ik als voorzitter te zeggen heb. Het gaat niet om ik hoor. Ik heb slechts verwoord de wensen en grieven van alle leden die zich verzameld hadden. Ik weet niet als er al ondertussen beelden zijn dat we het monument hadden bezet. Ja toch, de kranslegging kon geen voortgang hebben, maar we hebben met de mensen daar onze gedachten gedeeld. We hebben de minister in kwestie voorgehouden dat wij niet meer wensen deel te nemen aan een programma dat alleen maar mooie woorden, zoete woorden worden gebezigd. Maar laten we concreet zaken bespreken die ons brengen naar welvaart en welzijn van elk een. Maar niet dat we mooie woorden en dingen komen beluisteren van de minister en van de regering. Nee, we willen dat niet meer. Dus we vragen attentie voor al de zaken.
0: De minister van Defensie, Urakit Ramsaran, heeft de volgende dag tijdens het persmoment van de Raad van Ministersvergadering aangegeven dat de uitkeringen van de ex-militairen en veteranen met 100% worden verhoogd.
14: Tijdens de herdenking van onze gesneuvelde militairen tijdens binnenlands conflict heb ik dat mogen mededelen, omdat daar ook heel wat vragen werden gesteld vanuit de ex-militairen van wat er nog meer betekend zou kunnen worden voor hun. Heb ik mogen meegeven dat met de zegen van de president en de vicepresident dat de missieve uit is, de goedkeuring uit is om het werk dan te verzetten en het een proces is gezet voor de verhoging van de verschillende toelagen zoals de resocialisatietoelagen en de invaliditeitsuitkering, waarop zij dan recht hebben. De stappen die we hebben mogen nemen daar is één ervoor zorgen dat de problemen zoals het niet tijdig uitbetalen van de uitkeringen, ik noem het voor het gemak uitkeringen, de twee zaken, dat we dat hebben aangepakt, dat het zo goed als mogelijk tijdig dan wordt uitbetaald, zodat dat daar voor de ex-militairen, omdat zij erop rekenen, dan wat verlichting komt. Maar apart van verlichting moeten we even realistisch zijn als het gaat om de inflatiecijfers en dat we dan moeten kijken van kunnen de mensen wel uitkomen. Het is natuurlijk een hulpmiddel. En door middel van een hulpmiddel moeten we dan ervoor zorgen dat we wat verlichting kunnen brengen naar hun toe. En de verlichting bij deze vanuit het ministerie van Defensie hebben ervoor gezorgd dat we niet praten over 10%, 20%, 30% verhoging. Maar dat we meteen een verhoging hebben mogen implementeren en dat is goedgekeurd in de RVM voor 100% op de verschillende uitkeringen. Dat zijn nogmaals resocialisatie en invaliditeit.
0: Vakbondsleider Imro Edam is niet te spreken over het uitblijven van de nieuwe loonreeks voor het zorgpersoneel. Naar zeggen van Edam is de beloofde loonreeks een must. De beloofde loonreeks zou midden 2026 in werking treden.
15: En ik weet dat we geen genoegen zullen nemen met geen enkel ander verhaal.
0: En heer Edam, ik heb ook begrepen dat op dit moment zorgpersoneel, ik kies wel overbruggingstoelagen. Wat zegt het veld? Kunnen ze nog daarmee leven?
15: Nee, die overbruggingstoelagen, het was een toelage dat vooruitlopen naar die nieuwe loonreeks, dat we dat zouden moeten krijgen en we hebben het vooralsnog. Hier en daar is er een achterstand van een maand of twee, ik denk een maand. Maar overbruggen, die krijgen de mensen nog. Maar het is vooruitlopen dat die nieuwe loonreeks moet komen. Maar ik denk dat het nu wel tijd is dat die nieuwe loon moet. Het is een must nu. Nu moet het wel een feit zijn. Ja. En ik denk dat de minister dat wel duidelijk gezegd heeft. Ik hoop wel dat hij wel zich aan zijn woord houdt. Medio 26, ik heb het niet gezegd. Heeft het Breed in de media gezegd? Heeft het elke ogenblik dat hij in contact kon komen met de gezondheidszorg? Heeft hij dat duidelijk kenbaar gemaakt? En de mensen verwachten dat. En als bond, wij hopen als bond dat we geen strijd hoeven te leveren wanneer het zou gaan over die nieuwe loonreeks. Ja. Maar voor het geval het dat moet zijn, deze man die hier praat, zal geen moment en geen seconde achterwege laten om keihard strijd daarvoor te leveren. Omdat wij vinden dat het al te lang geschied is. Vanaf de vorige regering is men bezig geweest. En tot nu toe. En ik denk dat het geduld van de personeelsleden al opgeraakt is.
16: Ja.
0: Het minimumuurloon is per 1 juli verhoogd van 52 SRD en 47 cent naar 61 SRD en 25 cent. Raj Yadanasing, de onderminister van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, legde in gesprek met Lim FM uit hoe het nieuwe minimumuurloon is vastgesteld en opgebouwd.
17: De aanleiding is gelegen in de wetgeving dat er elk jaar, en dat is dan eind april, moet een nieuwe minimumuurloon worden gepresenteerd. En dat is dus ook geschied. Het is kort voor 1 april is dat gedaan. En dat is inmiddels een wetgeving is dat. Het wet minimumuurloon. Wet minimumloon dan. Wat er dan gebeurt is dat wanneer het wordt gepresenteerd gaat het naar de RVM. En ik heb dus ook toen gevraagd om de RVM ook de nodige verduidelijking te geven. Er zijn eigenlijk twee commissies hoor. Commissie armoedegrensbepaling en de commissie minimumuurloon. In ieder geval, die werken ook veel met elkaar samen. Dat er dan een gemeenschappelijke presentatie wordt gegeven voor de Raad van Ministers. Zodat het ook een heel stuk inzichtelijker voor ze is daarbij. En dat is zo geschied. En aan een gegeven moment als RVM daar klaar mee is, worden missieven doorgestuurd. En dan gaat de rest verder zijn beloop totdat het wordt gepubliceerd.
0: Was er enige discussie op het nieuwe loon?
17: Nee, niet van die aard dat het een significante wijziging zou moeten zijn. Nee, het was vrij duidelijk, vrij begrijpelijk. Je moet bedenken dat commissie armoedegrensbepaling die heeft een vrij brede impact in het geheel. En wanneer hun, zeg maar, hun werk aan het doen zijn, dan hebben ze zeg maar met ABS te doen. Er is een pakket van 300 producten waarbij ze de prijzen nagaan. Alles wordt berekend volgens een consumentenprijsindex. Die doen dan het voorwerk en dan zeg maar wanneer hun klaar zijn, neemt de commissie minimumuurloon dat gedeelte over. En dan gaan hun verder aan de slag erbij.
0: De organisatie van inheemsen in Suriname heeft onlangs een brief gericht naar de president. De organisatie vraagt in de brief aandacht voor de situatie van de Saramaka-rivier. 2 weken geleden werden bewoners van de verschillende dorpen langs de rivier geconfronteerd met massale vissterfte. In de brief heeft de organisatie de president een ultimatum gesteld van 2 weken om op te treden. We spraken de voorzitter van de organisatie van inheemsten in Suriname, Stanley Liu Angi, hierover.
16: We hebben het schrijven gericht naar de president, omdat het op dit moment niet echt een concrete plan van aanpak is uitgezet naar de desbetreffende dorpen toe. Heb ik het erover dat er de desbetreffende ministeries zijn niet eens gegaan voor oriëntatie. Dus er is geen move gemaakt van de ministers. We hebben zelf een meeting gehouden in Lararoek. We hebben het open gehouden voor de publiek. We hebben ieder uitgenodigd. En we hadden wel de melding gekregen van dat de minister van Justitie en Politie aanwezig zou zijn. We waren al dik tevreden om een minister te hebben binnen de meeting om de ergens van de zaak te zien. Maar het is niet gelukt. De minister is niet geweest. Kortom, geen enkele ministerie heeft aandacht getoond op wat er gebeurd is in district Para in het rivier Saramaka rivier. Toch? Niemand heeft zich druk gemaakt. Ik heb contact kunnen opnemen met de bureau van ons contact. Ik heb daar gesproken. Toch? Ik heb met de voorzitter van de Nationale Assemblée heb ik ook de zaken voorgehouden. Maar tot heden hebben we niet echt een minister gezien praten met de mensen. Het DC is gegaan. Ja, maar wat kan de DC doen? Als je te horen krijgt dat de commissariaten en de instantie die de mensen moeten helpen, geen financiële middelen hebben. De mensen hebben geen tools om te werken. Waar moet je gaan aankloppen? Is het bij de president.
0: Het district Komowijnen kampt de afgelopen periode met een hoge aantal gascilinderdiefstallen. In de resorten Meerzorg en Richelieu zijn de meeste gascilinders gestolen. Districtscommissaris Rajiv Ramsahai riep daarom bewoners op om hun gascilinders extra te beveiligen.
18: Ik kan u niet precies zeggen wanneer het is begonnen. Het was er altijd al, maar het was minder. Maar opeens heeft de politie eigenlijk meerdere meldingen gehad van gasbomdiefstallen. In de afgelopen week, 2 weken, zijn de aangiftes en noem maar op verdubbeld. En de politie heeft toen eigenlijk aandacht gevraagd van de burgerij ook om voorzichtiger te zijn en je gasbom niet zomaar buiten te laten. Want je begrijpt dat bepaalde mannen straat die de wakka en dus je gasbom de gwinnen. Dus het zou goed zijn als de mensen die hun gasflessen buiten hebben, dat ze het een beetje beveiligen middels een ketting en een slot. Alleen zodat ze geen dupe worden van diefstal.
0: Toen ik het aantal van 50 hoorde, dat 50 gascilinders zijn gestolen de afgelopen week of afgelopen periode, heeft dat me wel doen schrikken. Boekt de politie wel vorderingen met hun onderzoek naar de daders?
18: Jawel, alle zaken van gasbomdiefstallen zijn bij de recherche. De recherche is bezig ermee om alles uit te werken en om te kijken hoe zo snel mogelijk eigenlijk de daders kunnen opsporen en aanhouden. Maar natuurlijk, 50 lijkt te veel voor Meerzorg. Maar het gaat niet alleen om Meerzorg. Het gaat ook om andere delen van Komowijnen. Toevallig valt Richelieu onder resort Meerzorg. Maar is niet alleen Meerzorgcentrum, maar is ook Richelieu, Tamarijo, Marienburg. Dus wij vonden het ook nodig om vanuit het commissariaat aandacht te vragen van de burgerij om voorzichtig te zijn.
0: De medische zending heeft onlangs de post Tom Jumu weer bemand. De afgelopen periode werd de post door het personeel vermeden nadat zich een schietincident had voltrokken bij de post. Directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Rakesh Gaidar Sukul, zei aan Lim FM dat er gewerkt wordt om de situatie te normaliseren.
19: U kunt zich voorstellen dat wanneer zo'n incident voelt, dat mensen met heel veel vraagstukken zitten en dat ze kiezen voor een veilige optie. En dat was om ter plekke waar het incident zich voorgedaan heeft, dat daar men daarvan vertrok en vanuit een dichtbijzijnde post de dienstverlening continueerde. Maar ter plekke was er toen geen gezondheidswerkers om de dienstverlening te verlenen ter plekke. Dus er werd dan vanuit de bijpost de dienstverlening van Jumu aangedaan. Maar dus dat is in het begin. Er zijn een aantal gesprekken geweest tussen traditioneel gezag, de medische zending, de DC was er ook bij en het ministerie van Volksgezondheid was erbij ter ondersteuning. Er werd gezocht naar een oplossing om de dienstverlening te Jumu wederom te starten. En uiteindelijk is het toch nog gelukt, want de mensen die vertrokken waren, die kregen sowieso wat begeleiding vanuit MZ. En niet iedereen is terug op Jumu. Er zijn een paar gezondheidswerkers al terug op Jumu om de dienstverlening alvast ter plekke te starten.
0: Onlangs is er bij delen van de samenleving onbegrip ontstaan nadat bekend werd gemaakt dat straatventers niet langs het Onafhankelijkheidsplein, de Nationale Assemblee en de Waterkant mochten verkopen tijdens feest- en hoogtijdagen. We vroegen daarom de districtscommissaris Ruxana Ilhaibaks van Paramaribo Midden om een reactie.
20: Het is niet echt besloten, het is altijd zo geweest. Omdat het Onafhankelijkheidsplein, de Nationale Assemblee, het paleis en het kabinet en congreshaal, dat gebied is de veiligheidszone. En het is altijd zo geweest dat men rond de hoogtijdagen niet daar kan en mag verkopen. Op bepaalde dagen mag men wel. En dat is dan wanneer het kabinet van de president daarvoor toestemming heeft gegeven. Dus soms zijn er dan, als ik het een voorbeeld mag geven, soms is er iets op het plein. Dan heeft men eerst toestemming gekregen van het kabinet van de president. En met hun toestemming komen ze dan naar het districtscommissariaat om een vergunning aan te vragen. En wanneer wij zien dat de mensen toestemming hebben van het kabinet van de president, dan mogen zij dan bij onze vergunning halen. En waarom wij hebben dit eigenlijk benadrukt, of we willen meer duidelijkheid brengen, omdat het vaak voorkomt dat er toch personen zijn die, ondanks dat ze weten dat er geen vergunning is gegeven daar in dat gebied, of dat ze geen vergunning kunnen krijgen in dat gebied, dat ze toch verkopen. Dus daarom hebben we het extra benadrukt. Het is niet dat ze nergens mogen verkopen. Er zijn genoeg plekken in Paramaribo. Vanaf SMS Pier naar de andere kant mag er verkocht worden. Ze komen hier, ze vullen een formulier in en ze krijgen dan een plek.
0: Het Korps Politie Suriname heeft onlangs 2 nieuwe voertuigen in ontvangst genomen van de Nederlandse ambassade. De voertuigen zijn bestemd voor de speurhondenbrigade aan. We laten nu horen minister Harish Monorat van Justitie en Politie tijdens de overdracht.
21: We staan vandaag stil bij een gebeurtenis die verder reikt dan de overdracht van 3 voertuigen alleen. De hele show die u hier ziet voert uit een veel diepere behoefte aan samenwerking, 1 van vriendschap en eentje wat uit een bilateraal overleg is voortgevloeid, waarbij mensen de noodzaak hebben gezien om elkaar te moeten helpen in de strijd naar recht, in de strijd naar rechtvaardigheid, maar ook in de strijd, de simpele strijd van drugs en drugsgerelateerde vraagstukken. Vandaag bevestigen wij de kracht van partnerschap, de waarde van wederzijds vertrouwen en de gezamenlijke overtuiging dat veiligheid een verantwoordelijkheid is die landsgrenzen overstijgt. Namens het ministerie van Justitie en Politie spreek ik mijn oprechte dank en diepe waardering uit aan het ministerie van Justitie en Veiligheid van Nederland voor deze waardevolle schenking van heden 2 Isuzu D-Max voertuigen, maar één volgt nog heb ik begrepen, speciaal ingericht ten behoeve van de speurhondeneenheid van het Korps Politie Suriname. Deze schenking is een tastbare uiting van de uitstekende samenwerking tussen onze beide ministeries en getuigt van een gedeelde visie op het belang van sterke, professionele en goed uitgeruste veiligheidsdiensten. Onze bijzondere erkentelijkheid gaat tevens uit naar de Nederlandse ambassade in Paramaribo, die met grote betrokkenheid en toewijding heeft bemiddeld en deze samenwerking heeft gefaciliteerd. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van alle betrokkenen is deze schenking een werkelijkheid geworden.
0: Tot zover het nieuws. Bedankt voor het luisteren. Goedendag.

Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 25 juli: snert met varkenspoot, gebakken vis met zoetzure saus, zuurkool met zoutvlees en kip en gestoofde kip. We zijn gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Goedenavond, lieve luisteraars. Het weekend heeft zich weer aangemeld en het is vrijdag 24 juli 2026. Je bent natuurlijk nog lekker afgestemd op deze mooie zender 91.7 Lim FM. Mijn naam is Sylvana en ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie en productieve week achter de rug hebben. Ik zei het al, het is vrijdag en dat wil zeggen dat het weer de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10. In dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste pokus op dit moment in Swedish Ranang te horen. Nou, heb je net aangeschakeld? Welkom erbij. En luister jij via het internet, dan doe je dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Het is tijd om lekker te genieten van alle mooie en toffe hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music.
1: Lim Radio. Lim Radio.
0: Voordat wij van start gaan met de nieuwe lijst, dus de lijst van deze week, weet je dat ik altijd eerst even een

0: Op nummer 2 stond Kankan 3 met Konami. En onze nummer 1 van de vorige week was Psycho met Checkmate. Ja, dat was de recap van onze top 10 van de vorige week. Nou, wil jij weten wie deze week eruit is? Wie nieuw op de lijst is of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, dan moet je gewoon lekker blijven luisteren.
1: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
0: Zo, dan is het echt tijd om te beginnen met de lijst van deze week. Jullie weten dat wij 9 van de 10 keer altijd een nieuwe pokoe op de lijst hebben. En dat is deze week ook weer het geval. Nou, als ik zeg deze meneer is truly living the star life, dan weet je meteen dat ik het over niemand anders dan Frenna heb. Hij gaat heel hard met deze nieuwe tune en ik mag je zeggen dat het een banger is. En het mooie ervan is dat hij het niet alleen doet, maar samen met Odile en Wizkid. Een te gekke combinatie gewoon. Nu op nummer 10, op de Phenomenal Top 10, Coca Body van Frenna, Odile en Wizkid.

0: number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 10 van deze week. Nieuw op de lijst. Coca Buddy van Frenna, Odile en Wizkid. Deze twee gasten komen helemaal van plek nummer 3. Dat wil zeggen dat ze maar liefst 6 plekken achteruit gaan. Op nummer 9 deze week. Wiz Khalifa en Machine Gun Kelly met Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: classic ad-lib.
1: Dat is onze nummer 9 van deze week. Machine Gun Kelly en Wiz Khalifa met Girl Next Door. Een plek vooruit voor de Second Voice. Ze staan deze week op nummer 8 met Let Me Be.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week. Let Me Be van The Second Voice. Star is deze week niet vooruit, maar ook niet achteruit gegaan. Ze staat nog steeds op nummer 7 met Tornado.

0: number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 7 van deze week. Tornado van Ira Star. Je bent nog steeds lekker afgestemd op deze mooie zender 91.7 Lim FM. En je luistert nog altijd naar de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. Nou, stationair op nummer 6 deze week, My Turn van Valiant featuring Shensia.

0: Dat is onze nummer 6 van deze week. Ook op Pokoe die niet vooruit en ook niet achteruit is gegaan. My Turn van Valjan, featuring Shensia.
1: The music just feels so good. You're on the number 1.
0: Tyla stond 2 weken lang op nummer 8. Ze gaat deze week 3 mooie plekken vooruit en staat op nummer 5 met Is It Love.

0: I know all a man a bad man, so man a Satan. You hurry, pick up your goddamn self now. Two gangsta focus.
1: Yo, Elsa for the lorry. You see me?
2: Yo, Nano.
3: Hit music belongs here. On your number one station.
4: Dat is onze nummer 4 van deze week. Two-Face van Bigaluga en Nano. Nou, dan zijn we intussen beland bij de top 3. Maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10 deze week, nieuw op de lijst, Coca Buddy van Frenna, Odeel en Wizkid. Op nummer 9, Girl Next Door van Wiz Khalifa en Machine Gun Kelly. Op nummer 8 staat The Second Voice met Let Me Be. Op nummer 7, Tornado van Ira Star. Op nummer 6, My Turn van Valiant featuring Chelsea. Op nummer 5, Paila met Is It Love. En Bigaluga en Nano staan op nummer 4 met Two Face.
3: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
4: Dan gaan we lekker verder met de nummer 3 van deze week. Nou, hij heeft de top 3 behaald. Laten we kijken wat hij ervan zal maken. Op nummer 3 deze week, Frenna met Starlight.
5: 1, 2, 3.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: That is also number three van deze week, Starlight van Frenna. Nog een pokoe die niet vooruit en ook niet achteruit is gegaan. Stationair op nummer 2 deze week, Konami van Kankan 3.

0: hit music the last year on your the number one station.
1: Dat is onze nummer 2 van deze week, Konami van Kankantri. Lieve luisteraars, het is nu de hoogste tijd voor mij om aan jullie te vertellen wie wij deze week op nummer 1 hebben. Nou, ik mag je vertellen dat hij zijn plek heeft weten te behouden. En hij is echt nog niet ready om het af te staan. Voor de derde week op een rij, de populairste pokoe hier op Lim. Op nummer 1, Psycho met Checkmate.
2: De number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
4: Number 1.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 1 voor de derde week. Checkmate van Psycho. Je hebt het gehoord, onze nummers 1 en 2 zijn ongewijzigd. En als er een nieuwe pokoe op de lijst is, wil dat zeggen dat er ook een lied uit de lijst is. Uit de lijst deze week, Kwaso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Ze stonden in totaal 8 weken op de lijst, waarvan 2 weken op nummer 1. Dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie allemaal...

Dus kan jij morgen om 1 uur ook naar de herhaling luisteren. Have an amazing weekend, guys. Wees AUW voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig. En blijf vooral afgestemd op Lim FM.

0: Tega.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 25 juli, snert met varkenspoot, gebakken vis met zoetzure saus, zuurkool met zoutvlees en kip en gestoofde kip. We zijn gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
2: Bofu Sabi, ala Satra Bakana, na Lim FM, Kulturu Leri. Vanaf Tuyuru, we leren voor Makandra. Sabi, leri en prati Kulturu Leri, na Lim FM, Rangasher.
3: Odo di arkimang fulim FM. Mina misi Cher Hooghout en Udoro Baka na pistori fu kulturu leri. Kulturu leri, lek fa usabi, na wan programma pewe tak abara kulturu. En instranang wap moro kulturu, wa uno apuang wap moro smasaitan jana ngap differenti kulturu. En tide, u ap wan spesrutus ma wa umas ma wa misi sa doro ina studio DC fukon gi atori nangami abra akulturu fu de foswang sabetang tapadoti sawekar Suriname. Lek fau bes sabi da ina lasa programa brada der geldorop bende e ubetak furu abra akulturu fu ding krioros ma. En furu kadoro si furu sami no be sabi serefi furu sam bem sabi en pemi be man put mi koni mi puting mi sitak ech u geniet fu aflevering

0: Sí, en mi recicler ta kuchen niet fu atra aflevering DC. In aflevering DC, mi abi amisi, misi Harriette Frimsam Juruya. En temi tak teme taki abra amisi DC, da me taki abra de ingi brada nanga si sa fu unu, nanga den tam presi nanga alasanif ding sa ego abra kulturu. Dus bij deze, mevrouw Harriette Frimsam Juruya, heet ik u welkom in de studio van Kulturu Leri.
1: Ja, ja. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Mevrouw Hoogwoud.
0: Ja, mevrouw Hoogwoud.
1: Ik groet ook iedereen, de luisteraars, heb ik begrepen, want het is een radio-uitzending.
0: Ja, radio en kijkers hebben, want we zijn live.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oké, nou, dat is een verrassing. Maar, oké. Miwantaki dan grantangi. Die mikisa gelegenheid. Voor contact met Chitori.
0: Ja.
1: En laat me alvast van tevoren zeggen. Ano wang in bere tori. Zodan.
0: Ja.
1: Maar ano alla bere.
0: Mm-hmm.
1: Ano alla sani mimachtaki.
0: Ja.
1: Respectie fasi.
0: Natuurlijk.
1: Informatie uitwisselen.
0: Ja.
1: En zijn er van nodig. Tratori dat ik heb toestemming van
0: nodig. Natuurlijk.
1: Nou, no, ik heb toestemming. Ja, met actie. Dat ik naar want te
0: mooi zo.
1: Maar hij is gelimiteerd.
0: Natuurlijk. Nee, met dat ik graag dat ik door in dat studio kies. Gideon Tori is naar mij. En natuurlijk, alles aan we doen naar alles specifiek. En Tori is aan machtvoetakie. En Tori is aan om machtvoetakie. Dat hij wel die gewoon tralisi. En natuurlijk, alles aan sa we tak ja zo. Na fu akoni fu misi vreed sam juruya. En we tak en tangi tak adoro tide. En we op wan gewoon sweet. In Nederlands toen we op het dak een kleine babbel met elkaar.
1: Ja, een kleine open babbeltje.
0: Met elkaar.
1: Met elkaar. Had je van nodig?
0: Ja.
1: Op die manier leren we elkaar kennen.
0: Natuurlijk.
1: En had je van nodig dat in Wang, die bij Makanda zoals Suriname,
0: ja.
1: Dat we sabi in feite, suma elip na wisi, mm-hmm. Na baka na visi.
0: Ja. Yeah. Voor mijn begrip, hoe schreef je aan de trouwen, maar ook betreft voor mijn lip. Like sweet, sweet, sweet, sweet fasi na makandra.
1: Na saade.
0: Na saade. Oké. In a programma DC, we tak ching Srenan Tongo, maar we tak to Nederlands en op ching Ingris Tongo. Dus ik kan vier i vrij if iwan taki in i Nederlands Tongo an atrobi. Wanneer we het hebben over de geschiedenis van Suriname, begint het niet bij de koloniale tijd. Heel veel mensen denken dat het bij de koloniale tijd begint, maar het begint al voor de koloniale tijd. Want wat libis ma betanja sokba. En aningsa un kondre kisi Suriname, ano bending Suriname eti. Abe apan traning. Abe jersa ning, ma ano aning dati abe abi. En nading inheemse begi a kondre a doti pede betang de beging aning Surin. Wacht, kom
1: lo. Surinam.
0: Yes, Surinam. En mi wanta kwam chinso abra atori dati. Sa yu ma verteer mi abra at pistori dati. Sa yu de bekaring Surinam. En sang Surinam ben beteken eigenlijk.
1: Wel, voor begin atori disi dat mi moestak eerlijk taki.
0: Mm-hmm.
1: Unu tori. Dus een heemse tori.
0: Ja. Yeah.
1: Sang wil leren voor den bigisma. Chinso.
0: Ja. Yeah.
1: Nanga sabilisi sa trasma skrifi over ons. En lek fai taki na fawileri nen geschreven geschiedenis over de Surinen.
0: Yeah.
1: Maar a kulturu fu inheemse volken is niet bekend met het schrift. Sa u sabi na overdrag, orale overdrag. En Isabi je grokon, je de srapu.
0: Ja. Yeah.
1: Maar als srapu op zouan de gauwan zee dat rasane kombakken. Dus we kunnen niet met zekerheid zeggen, maar ik kan u wel zeggen dat uit onderzoek door mijzelf ook is gebleken.
0: Ja. Yeah.
1: Dat bijvoorbeeld in het Surinaams Museum, en er is een stuk geschreven in een boek, dat artefacts, dus voorwerpen,
0: yeah.
1: Daar liggen. Mm-hmm. Die geschonken zijn door Surinen.
0: Oké. Okay.
1: Dat is de eerste schrift dat ik heb gelezen. Ja. Ik moet verder gaan onderzoeken.
0: Oké. Okay.
1: Dus zo is het. Maar, atori interessant, dus mi wan bigi eigenlijk zo. Ja, hè? Mi schrijf een beetje zo in Nederlands.
0: Ja.
1: Want teles en bakken dat je dacht, hé, als dat je aan de toemse zuiver, ja. Dat je verandert in toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat is een werk en een heel interessant werk.
0: Ja.
1: Want zo verbeteren we corrigeren en we leven en wonen alert.
0: Ja, ja.
1: En spreken ook bewust. Dus dat na een basis alleen zijn, als de schrijf of niet, het jari. En daarmee want tegen de smaak zijn in of verstaan, kan die kapotin in wat vraag.
0: Yeah.
1: En dan want misschien het idee of want al is onze piki dat die.
0: Yeah.
1: Maar ik heb in grote lijnen dus uitgezet om bepaalde begrippen te verduidelijken.
0: Yeah.
1: En daarmee schreef ik atori dit zo. Me begin aan wat je inleiden, want me moest tegen zijn.
0: Natuurlijk.
1: Op 9 augustus zal de wereld herdenken dat er mensen zijn die als gevolg van onmenselijk gedrag van anderen onmetelijk veel te lijden hebben. Deze dag, 9 augustus, heet Internationale Dag van de inheemse volken in de wereld. Zo mi wan begin at abtien zo taki disi. Want zou je taki dom sabi of verstaan toe. Deze mensen die als het ware hun leven onder het juk van anderen moeten doorbrengen en daardoor veel te lijden hebben, zijn ook in ons land Suriname te vinden. Dit radiogesprek zal vandaag de schijnwerpen op deze mensen richten. Dus weet ik wat mooi te horen, mevrouw?
0: Ja, ja, zeker.
1: Wel, wie zijn deze mensen? We looken in ons. Wat is er gaande in ons huis? Lieve mensen, wij hebben het over de eerste volken, de inheemse volken van ons land Suriname. De bedoeling van dit radiogesprek richt zich op een educatieve tour, zodat u meer over deze mensen, die ons eigen mede-Surinamers zijn, beter gaan leren kennen. Dan migo luku van mijn takking, dan mi hoop dat mi me taken boon dat ik kan verstaan. Ik denk dat ik dan begis, maar nou minder of verstaan.
0: Nou verstaan.
1: Dat me taken spiritueel bekeken en gesproken, vindt deze presentatie dan ook in de geest van de Surinaamse mens plaats.
0: Ja.
1: Universeel bekeken heeft de schepping de Surinaamse mens voortgebracht. Geschiedenis van de Surinaamse mens leert dat historisch gezien de maatschappij waarin wij thans wonen en leven twee momenten bestaan die niet vergeten mogen worden. Het betreft de inheemse maatschappij dat sinds begin der tijden bestaat en als van oudsher al zodanig ook functioneert.
0: Ja.
1: De andere maatschappij bestaat sinds 1650. Mm-hmm. Maar functioneert vanuit onder andere wel niet nou een pis eerlijkheid.
0: Ja, ja, ja.
1: Bakra tongotak anarchie.
0: Mm-hmm.
1: Dus een toestand soms weer virilijk uno ableider in een kondre. En daarmee me vind ik ook toe dat het toestand soms ai kon leke weer bedrijf vriendjespolitiek in plaats van tjara kondre, tiri a kondre na alles wat die den in zee op een rechtvaardige manier. En als we mek fout,
0: yeah.
1: Una trobi. Maar we moeten bij zijn, we moeten meegeteld worden. Daarmee kan dat die nepotisme.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik hoop dat aan het true.
0: Yeah.
1: Dan wang, bigi wang kan contact. Wel, isabi.
0: Yeah.
1: Ano so ade, maar ade trafasi dus wo jiden wantra. Nee, yeah. Wantra begrip.
0: Wantra begrip.
1: Maar amus bewijs dat werkelijk ano so ade.
0: Mm-hmm.
1: Dus dit is na alleen voor Atori.
0: Ja.
1: De inheemse cultuur heeft intussen bewezen onmetelijk en onvervangbare levenswaarde en bestaanszekerheid ten behoeve van het bestaan van mensen te bezitten. Deze waarden en bestaanszekerheid zijn vandaag de dag even valide in het bestaan en leven van de totale mensheid.
0: Ja.
1: Lespiki Arkiman. Bespreken wij inheemse volken van Suriname, ontkomen wij niet aan het totaal beeld van de maatschappij en haar vanzelfsprekendheid. Dat want ik uno kan tak over once man in ozo.
0: Ja.
1: Zonder of meer den trouwen die dit. Die erbij horen.
0: Yeah.
1: Dus zo moet je alleen voor een percentage die zien.
0: Mm-hmm.
1: Kortom, we richten de schijnwerper op de eerste volken, dan wordt dan ook mede gericht op de Surinaamse mens. Omdat wij allen deel uitmaken van het geheel,
0: yeah.
1: Namelijk het land en de samenleving. In feite bespreken wij dus onszelf, of anders gezegd, wij stoppen onze handen in eigen boezem. Dat is de geest van deze radiopresentatie. Laten wij iets waardevols, zinvol en leerrijk van maken.
0: Helemaal goed.
1: Oké.
0: Met dat alles gezegd, dat was een mondvol. Heel hartelijk dank daarvoor. En ik val gelijk met de deur in huis bij u. Welke volkeren hebben we in de inheemse gemeenschap? Want er is niet één stam, als ik het goed heb. En welke volkeren zijn dat?
1: Oké, ik heb dat eigenlijk een beetje dus aangepakt.
0: Ja.
1: Zodat we beginnen bij het begin.
0: Mm-hmm.
1: Isabi, mi ebrivi taki tamushi, meki alasma.
0: Ja.
1: Ik weet die blakke, ik zie, ik kroon is de nächste maat.
0: Ja.
1: Je nou een libisma. Van dat uitgangspunt uit,
0: ja.
1: Komt op een volgende conclusie.
0: Ja.
1: Natuurlijk kwam je studie, want je takim leerschapsman naar je schreven.
0: Precies.
1: Voorzien tak atoor.
0: Precies.
1: Daarmee tak en zo. Vanuit de vizier van de kosmos bekeken, zien wij onder andere dat de mensheid als onderdeel van de natuur uit de schepping is voortgekomen en dat moeder aarde, dus uno aarde,
0: ja.
1: Waaronder het grondgebied Suriname, mama Suriname, het kosmisch element is waar de mens op moet wonen en leven. Dat want dat in een zweefal loopt.
0: Nee.
1: Als schepping potpampis doti.
0: Ja.
1: Dat bewierlijk is mama staan. De allen hebben even zo. Oké, dat is één, daar moeten we leven.
0: Ja.
1: A historie, voor grondtapo ego verder. Het gedrag van de mens vanuit de wereldvisier bekeken, zien wij onder andere dat sinds het begin der tijden alle groepen over de hele wereld op de een of andere manier erin zijn geslaagd over een eigen grondgebied te beschikken. Allen hebben eveneens en naar eigen dunken en behoeften een bepaald soort woon- en leefwijze ontwikkeld en sindsdien in gebruik genomen, oftewel toegepast. De wereld van vandaag leert dat veel landen en of groepen van mensen als gevolg van een bepaald gedragsnorm, waaronder de wijze van wonen en leven, overvloed van hun natuurlijke hulpbronnen, zoals sinds begin der tijden het geval was, zijn kwijtgeraakt.
0: Ja.
1: Dit was het geval in de werelddelen, zo'n die geschiedenis hoor.
0: Ja.
1: Afrika, Azië en Europa. Is naar wereldgeschiedenis voor 1492. Zo was de wereld toen.
0: Toen.
1: Onder andere was het juridisch systeem in deze werelddelen in handen van individuele personen die geschoold en rijk waren. De mensen, maatschappij in deze landen werd tevens ook gevormd en bestuurd door dezelfde groep mensen. In deze periode van voor 1492 vormden deze landen een eigen wereld dat stond onder leiding van Europa. Daar kan je dat ook toe zien. Van een grondtap bij de toen. Meki. Je kan poti atra wereldgeschiedenis ook daarbij.
0: Ja.
1: Voor de andere Surinamers die erna zijn gekomen.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat me dat kim tien zo duidelijk.
0: Ja, ja. Maar vandaag in dit programma hebben we het dus over de allereerste volkeren van ons die in Suriname zijn, die eigenlijk die Europeanen zijn komen aandrijven in Suriname, dat waren sowieso de inheemse. Zoals we weten hebben we de hebben we meerdere volkeren en ik zou graag meer daarover willen weten. We hebben de Waroos, als ik het goed heb. We hebben de Arawakken, als ik het goed heb. Dus over hun zou ik wat meer willen weten. Als er nog meerdere stammen zijn die in Suriname wonen qua de inheemse volkeren. Hoe leefden ze en organiseerden ze in de gemeenschappen? Hun kennis, hun geschiedenis, hoe werd het overgedragen? En alles een beetje over de inheemse. Want ja, 9 augustus hebben we Ingidi. En er zijn natuurlijk mensen die popelen en zoveel willen weten. Graag willen weten over de inheemse gemeenschappen. Hoeveel er zijn. Als ze er nog, als bepaalde stammen er nog zijn. Als er bepaalde stammen, want volgens mij waren er 4 of 5 stammen, als ik het goed heb. Alvorens de Europeanen kwamen. Hoeveel zijn er nu? Ik weet niet zo zeker. Maar als u me meer daarover zou kunnen vertellen.
1: Oké, nou dat stukje geschiedenis.
0: Ja.
1: Is dat wat ik ook zei eerder, ons cultuur, inheems cultuur, kent geen geschriften.
0: Ja.
1: Dus het is gewoon een orale ronde.
0: Mm-hmm.
1: Maar we hebben ook daarvan wat overgehouden.
0: Ja.
1: Dus toen men kwam naar dit land, waren er niet stammen.
0: Mm.
1: In ieder geval 1492.
0: Ja.
1: Waren er geen stammen, een groepje hier, een groepje daar. Nee, het westelijk halfrond bedroeg meer dan 3000 volkeren.
0: Oh, oké.
1: En even zoveel talen.
0: Oh, oké.
1: Even zoveel cultuurelementen.
0: Mm-hmm.
1: En dus dat is waar de historie begint eigenlijk.
0: Ja.
1: Want ook dat deel was onbekend bij de andere mensen. Europeanen, Aziaten en Afrikanen.
0: Ja.
1: Dus dat moment, of dat maar in die periode, waren er 2 werelden.
0: Mm-hmm.
1: En vanwege de omvang, het westelijk halfrond, werd dat ook betekend. Tenminste, ik noem het ook persoonlijk hoor. De wereld van inheemse volken.
0: Oké. Ja,
1: want er waren meer volken, meer talen, meer dit, meer dat.
0: Mm-hmm.
1: Dan de andere wereld.
0: Ja.
1: Dus ik betitel het als een wereld van inheemse volken.
0: Oké.
1: En in dat half rond was Suriname ook daar aanwezig, of is nog daar aanwezig, met ook de eigen bewoners.
0: Ja.
1: We hebben vanuit de geschiedenis geleerd dat er een aantal er zijn. En die, we praten dus dan niet over stammen, maar over volken.
0: Over volken, oké, correctie.
1: En de volken, waarom? Ze hadden hun eigen taal, mm-hmm. eigen leiders, eigen grondgebied, mm-hmm. eigen alles om zichzelf te besturen. En allemaal in, binnen het westelijk halfrond hadden ze wat dingen gemeen. Namelijk cultuurbeleving, dat onbekend was met privébezit van gemeenschappelijke goeden, te goeden
0: ja.
1: waaronder grond.
0: Mm-hmm.
1: Een groot verschil met het westerse.
0: Ja.
1: Dus in Oboma vinden we een pis grong voor bij of voor zeer bakken.
0: Nee.
1: Ja?
0: Ja.
1: De cultuur, dat is dus een cultuurelement en ze hadden zelfbestuur en al dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dus dat was ook in Suriname. Nu, toen de koloniale mensen, ik noem het overrompeling wat ze hebben gecreëerd en gedaan, waren de mensen natuurlijk verspreid over het grondgebied Suriname. En er was een oorlog, er kwam een vredesakkoord en tegen 1975...
0: Ja.
1: Toen zij vertrokken, hadden we heel wat inheemse volken ook nog. En ik noem dat de volken die koloniale overrompeling hebben overleefd.
0: Ja.
1: En vier grote volken, daarvan mm-hmm. zijn dus de Kalinja, waar ik deel van uitmaak.
0: Ja.
1: De andere zijn Lokono's, dat wat in de Nederlandse taal Arawakken wordt genoemd.
0: Yeah.
1: En dan heb je de Guayana's.
0: Yeah.
1: Dat zijn mensen in het zuiden van Suriname.
0: Yeah.
1: En de trio's.
0: Yeah.
1: Nou, in het trio-gebied wonen de restanten van 12 volkeren.
0: Oh.
1: Omdat ze klein zijn geworden, hebben ze van de trio-gemeenschappen toestemming gekregen om in feite in cirkel hun woongebied te creëren.
0: Ja.
1: Maar tezamen met de trio's, de andere mensen, gebruiken ze dat heel gebied.
0: Okay.
1: Voor hun kostgronden en alles wat zij, zoals ze gewend waren.
0: Ja.
1: Dus we praten niet over stammen.
0: Nee.
1: Maar het zijn kleinere groepen die verkleind zijn geworden van, als gevolg van de koloniale overheersing.
0: Ja.
1: En de vier grote groepen, die zijn dan twee waarvan die twee in het kustgebied te vinden zijn.
0: Ja.
1: En de twee andere in het zuiden van Suriname.
0: Okay.
1: Ze hebben allemaal hun eigen taal, die ze nog steeds hanteren. Dus alle leefgewoonten
0: hebben ze nog steeds
1: iets aan steeds, hanteren. Maar de basis van de cultuur is gemeenschappelijk grondbezit.
0: Ja.
1: Grondoccupatie zou je kunnen zeggen, bewoning en gebruik.
0: Ja.
1: Vanwege ook de geografische ligging van zo'n woongebied heb je dus aangepaste zaken in de cultuur.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld in mijn dorp ga ik niet naar mijn kostgrondje met een boot of een koreaal. Terwijl de Wayanes, de trio's, dat wel hebben. En ze moeten dat ook doen.
0: Ja, klopt.
1: Begrijpt u?
0: Klopt, ja.
1: Dus dat zijn de kleine zaken. Ja, die verschillen. Maar het zijn volken. En ik kan misschien direct, ik heb iets over volken geschreven.
0: Ja.
1: Laat me dat gelijk uit het hoofd eigenlijk misschien direct zeggen. Maar in ieder geval de volken hebben we via de discussie op internationaal niveau ook kunnen bewerkstelligen dat we dat hanteren, omdat koloniale overheersing, de, ja. Veel schade heeft aangericht.
0: Helemaal.
1: Heeft zoveel volken doen verdwijnen.
0: Helemaal doen verdwijnen of gewoon uitgeroeid?
1: Iemand heeft me gezegd, ze voelen zich bedreigd wanneer je dat...
0: Zeg uitroeien.
1: Ja, dus dat specifieke ding. Maar het is uitroeien.
0: Het is uitroeien. Als we eerlijker over gaan praten en het gesprek gaan voeren, is het eigenlijk uitroeien. Want als er zoveel volkeren waren en we hebben nu vier over, dan is
1: vier
0: het...
1: Grote vier en grote en zoveel kleinere.
0: En zoveel kleine. Ja, dan kan je dan wel over uitroeien praten. Ja.
1: Dus, maar in ieder geval, ook het internationaal recht,
0: ja,
1: praat over volken.
0: Okay.
1: Omdat zij alles bezitten. Het gaat om complete volken die sinds het begin der tijden. U weet bij mijn introductie,
0: yeah,
1: zou ik zeggen, heb ik het verschil aangegeven dat die twee groepen zijn ontstaan. Eentje, dus beide hebben naar eigen dunken en behoeften hun leefwijze bepaald.
0: Yeah.
1: De andere die zijn... ze hebben datgene wat ze van de natuur
0: hebben gehad,
1: hebben ze verspild eigenlijk.
0: Mm.
1: De individuele mensen hebben gedaan wat ze denken, de politiek hebben gedaan wat ze hebben.
0: Yeah.
1: Maar wij in eerste volken,
0: yeah,
1: van Suriname, onze voorouders, hebben altijd vanaf het begin dezelfde methode gehanteerd.
0: Okay.
1: En op die manier wonen ze nu nog steeds. En zij hebben onder andere, waar wij nu in Suriname wonen,
0: ja,
1: daar hebben onze voorouders eeuwen na eeuwen ook gewoond.
0: Ja.
1: We hebben niets verkocht, trouwens, het mag niet bij ons.
0: Nee, klopt.
1: Dat je moet verhandelen en al dat soort dingen gaan creëren.
0: Mm-hmm.
1: Vandaar dat wij nu vechten, zou je kunnen zeggen,
0: voor de rechten. Ja.
1: Dat we het daarop hebben.
0: Ja.
1: Dus we wonen, we leven en we beschermen het oorspronkelijk woon- en leefgebied.
0: Ja, dat jullie gekregen hebben.
1: Ja, en dat natuur geschiet vandaag de dag nog steeds. En we hanteren nog steeds dezelfde cultuur.
0: Ja.
1: En dezelfde methoden. Dus als u nu, zoals Suriname, wordt overladen met goud, mijnen, met activiteiten.
0: Ja.
1: Dat u kunt zich niet voorstellen wat men vindt bij het graven.
0: Ik kan me voorstellen.
1: Van de grond. En mm-hmm, dan hebben we daarbij, laat me dan op die manier zeggen,
0: mm-hmm,
1: dat er geen beschermende mechanisme in Suriname bestaat.
0: Ja.
1: Voor ons. Om onze rechten als mens te beschermen.
0: Mm-hmm.
1: Dus wanneer ik met u nou in dispuut raak.
0: Yeah.
1: En dan heeft u alle juridische mechanismen aan uw zijde.
0: Yeah.
1: Maar wat inheemse betreft, ik zal staan en mijn mond openmaken. Of zelf een houwer of iets nemen.
0: Yeah.
1: Om mezelf zo
0: beschermen,
1: fysiek te
0: beschermen.
1: Ja, beschermen. Maar ook ten aanzien van de archeologische fondsen.
0: Yeah.
1: Die daar in de grond liggen, wat het ook mag zijn,
0: ja,
1: die worden ook niet beschermd. Er is geen adequate wetgeving daarover.
0: Okay.
1: Dus er zijn een heleboel echt mooie en goede historische vindplaatsen, archeologische sites die beschermd moeten worden, maar wie kijkt ernaar? Niemand. Ziet u waar de begrippen, de twee begrippen die...
0: Ja, ja, ja. Ik zie waar anarchie alles naartoe.
1: En
0: ja,
1: nepotisme,
0: helemaal.
1: Weet ja, ja, ja, ja. Dat soort zaken.
0: Helemaal. Maar ik ga u even in de reden vallen. We gaan nu even naar een muziekbreak. We zijn zo terug en dan gaan we het hebben over de rechten van de inheemse.

0: yo guararo ne man.
1: Welkom terug bij Kulturu Leri. Zoals u weet hebben we mevrouw Harriette Vreedzaam-Juruja in de studio. En ze heeft zoveel informatie en geschiedenis en konnie in zich. Ik ben een beetje stil vandaag, jullie horen me wel. Maar ik laat mevrouw Juruja haar ding doen, omdat ze... Ik leer ook, ik leer heel veel over de inheemse. Omdat ik heb geleerd dat er 4 stammen waren. Maar er, zoals we zien, zijn er meerdere geweest. We gaan het nu hebben over de rechten van de inheemse. En daarbij heb ik ook enkele vragen die ik aan mevrouw Juruja wil stellen. Wanneer het gaat om de rechten van de inheemse, zien we wereldwijd dat er nog steeds meer aandacht gevraagd wordt voor de rechten van de inheemse volkeren. Want het is een globaal probleem eigenlijk. Net als wat u zo net heeft gezegd, dat de gronden die de inheemse hebben gehad, hebben de inheemse gehad omdat ze al daar waren. Ze hebben het van de natuur gekregen. Maar zoals u ziet, is een ieder bezig. De rechten zijn veranderd. En globally bekeken zijn de inheemse echt bezig om te vechten voor hun grondrechten. Welke rechten hebben de inheemse volkeren? Want we weten dat ze recht hebben op grond, op die tampresie waar ze zijn, maar wat zijn de rechten? Zijn ze bekend in het rechtssysteem?
2: Oké, maar dat is inderdaad een kernpunt.
1: Ja.
2: En een kernaspect van ons bestaan als mens. Ik heb het als volgt verwoord.
1: Ja.
2: De wereldgemeenschap van vandaag beschikt over geschreven internationale normen en regels,
1: ja,
2: waaronder mensenrechten, die gelden voor allen. Groot en klein, oud, jong, ongeacht lichamelijk of geestelijke condities, ongeacht ras, religie, taal, cultuur, seks, etc. etc.
1: Ja.
2: Dus dat is wat voor ons is beschreven, schriftelijk vastgelegd.
1: Mm-hmm.
2: En dat is ook zo.
1: Ja.
2: Als we kijken hoe wij zonder geschreven wetten onze kinderen hebben opgevoed, of hoe wij zijn opgevoed geworden.
1: Ja.
2: Het gaat om geschreven wetten en regels ter waarborging van de rechten van de individuele mens, die sinds 1948 in de hele wereld van kracht is, dus ook in Suriname.
1: Ja.
2: En ik heb gezegd individueel. Nu heb ik ook eerder gezegd dat wij geen individuele mensen zijn in de zin van hoe wij wonen en leven en in feite totaal bestaan.
1: Yeah.
2: Wij hebben een collectieve cultuur.
1: Yeah.
2: Dat betekent dat wij ook op internationaal niveau wij ons best hebben gedaan om aandacht daarvoor te vragen.
1: Yeah.
2: In 2007 heeft dus dan de Verenigde Naties, dus de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die heeft dus verklaard,
1: ja,
2: dat wij inheemse volken ook die rechten hebben zoals wij die eeuwen gebruiken. En die wij ook sinds begin der tijden hebben gebruikt, dat we het recht daarop hebben.
1: Ja.
2: Dus met andere woorden, de collectieve rechten van inheemse volken is dus internationaal erkend.
1: Bekend, ja.
2: Erkend geworden middels, okay, een declaratie. De declaratie heet Rechten, United Nations, Verenigde Naties Verklaring.
1: Ja.
2: In zaken de rechten van inheemse
1: volkeren. Okay.
2: En misschien kan ik even 2 regels daaruit lezen voor u.
1: Ja, dat mag zeker.
2: Nou, het is een verklaring in zaken rechten van inheemse volken. En ik wil wel even een beginsel voorlezen ook.
1: Ja.
2: Geleid door de doelen en beginselen van het handvest van de Verenigde Naties en met vol vertrouwen in de nakoming van de verplichtingen aangenomen door staten in overeenstemming met het handvest, bevestigend dat inheemse volkeren gelijk zijn aan alle andere volkeren, tegelijkertijd erkennende het recht van alle volkeren om anders te zijn, zichzelf als anders te beschouwen en als zodanig gerespecteerd te worden. Dus als ik nou met in Messiah mijn dingen, moet u dat kunnen respecteren.
1: Ja. Maar dat is en tenminste prachtig.
2: Uw hoofddoek is zo mooi.
1: Dank u wel.
2: Ik mag geen commentaar erop leveren.
1: Yeah.
2: Dat betekent, is uw cultuur en ik moet respect hebben voor dat cultuur.
1: Yeah.
2: En het eerste artikel alleen ga ik voorlezen. Dat, dus er zijn zoveel overwegingen. De achtergrond om te komen tot deze besluiten. Artikel 1. Inheemse volken hebben recht op het volledig genot als collectief of als individu van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden zoals erkend in het handvest van de Verenigde Naties, de universele rechten van de mens en alle andere internationale mensenrechten. Mechanismen, systemen enzovoorts. Ja. Ziet u, en dat is in 2007 aangenomen door de General Assembly.
1: Ja.
2: En de bedoeling is dus dat de Surinaamse wetgeving aangepast dient te worden naar dit, deze verklaring.
1: Ja.
2: Wat nog niet heeft plaatsgevonden.
1: Okay.
2: Waardoor de rechten van u wel boven de mijne staan.
1: Mm-hmm.
2: Maar wat ik heb ingeleid, dat ik verwacht dat u mij ziet als uw medemens. En hetzelfde geldt voor mij. En dat wij niet kijken naar wat anderen doen of misvattingen.
1: Yeah.
2: Of wat door de overheid wordt weggelaten.
1: Mm-hmm.
2: Want het is onze plicht.
1: Yeah.
2: Het is een verantwoordelijkheid van mens.
1: Yeah.
2: De Surinaamse mens. Om te weten dat wij allemaal als mens gelijkwaardig zijn. Het verschil ligt dat de vrouwen meer andere soort wetgeving nodig hebben.
1: Ja.
2: Wij vrouwen.
1: Ja.
2: De kinderen van ons hebben ook andersoortige rekenrechten waarmee we rekening moeten houden.
1: Okay.
2: Een lichamelijk beperkte mens heeft ook andersoortige rechten nodig. Weet u?
1: Ja.
2: Dat we allemaal dat weten, hanteren en daarvoor respect hebben.
1: Ja.
2: En dat door de Verenigde Naties. Tenminste, ze hebben dat ook gedaan. Dat op verzoek van ons inheemse, want we hebben niet, we zijn niet opgestaan en mensen hebben gezegd, oké, jullie hebben dat recht.
1: Nee, jullie hebben ervoor gevochten.
2: Ja. Eeuwenlang.
1: Ja.
2: En zoals we nu in Suriname ook doen.
1: Ermee
2: dus
1: bezig
2: dat,
1: zijn.
2: Ja, en dat is dus de mensenrechten.
1: Ja.
2: En dus Suriname heeft veel werk.
1: Ja.
2: In dat recht dat nu speelt is dat mede Surinamers onze grond willen hebben.
1: Mm-hmm.
2: En de regering zegt bijvoorbeeld dat, dus in mijn dorp, hè, ik praat over datgene wat ik weet.
1: Ja.
2: En ik kan alleen
1: dat
2: over,
1: even ervaren.
2: Ja, mijn dorp met zekerheid zeggen. Ja. Ik heb een idee van over andere dorpen.
1: Mm-hmm.
2: Maar in mijn dorp, we hebben gezamenlijk besloten om onze woon- en leefgebied in kaart te brengen.
1: Ja.
2: Dat hebben we gedaan. En we hebben een deskundige gevraagd om voor ons te helpen.
1: Ja.
2: Of te leren hoe wij moeten leren om de omvang te berekenen en dat soort dingen. Wat we ook hebben gedaan. Nu, de staat Suriname en waarvoor onze huidige president staat en voor vecht en wil doordrukken, is dat zij bepaalt hoe groot ons woon- en leefgebied moet zijn, hoe wij moeten leven en wat ze zegt in haar conceptwet, dat zij ons toekent 5 kilometer vanaf, laten we zeggen, mijn woonhuis.
1: Ja.
2: Wil zij ons toekennen en dat moeten we accepteren. En we zeggen nee.
1: Ja.
2: Het kan niet. Wij hebben al die jaren, al de eeuwen, onze voorouders hebben daar gewoond. We hebben beschermd.
1: Begrijp ik helemaal.
2: En u kunt mij niet zeggen hoe ik moet wonen. Ik zeg toch aan niemand hoe zij moet. Of, ik dwing niemand om te wonen hoe ze leven.
1: Ja.
2: Moeten leven. Dus niemand moet dat ook bij ons doen. Dat is de situatie ten aanzien van rechten. En dan zien wij ook dat bijvoorbeeld dat de overheid concessies uitgeeft in de woon- en leefgebieden van inheemse volken.
1: Ja.
2: En een concessiehouder voor goudwinning gaat alles verwroeten.
1: Ja.
2: En als u nagaat dat de schepping heeft voorgebracht, moeder aarde voor ons om te wonen en te leven. En de mensen gaan in de grond roeten en alle mineralen daaruit lichten. Wat zal de kwaliteit van dat stukje grond worden voor de mens om op te wonen?
1: Ja, maar moeten ook de rivieren die aangetast worden.
2: Alles wat men maar doet met moeder aarde.
1: Mm-hmm.
2: En dan verwacht men dat bijvoorbeeld ik dan niet erover zal praten.
1: Yeah.
2: Ik wil en ik moet erover praten. Want het is een pleeg, zijn verantwoordelijkheid. Want ik woon op dat stukje grond wat ik van mijn voorouders heb overgedragen. En de bedoeling is dat ik het overdraag aan mijn toekomstige generaties.
1: Yeah.
2: En dat niet alleen bij inheemse, maar ook wij Surinamers.
1: Ja.
2: Als u een perceel heeft, u gaat toch ook ervoor zorgen dat uw kinderen niet dakloos worden.
1: En dat ook de grond gezond is. Dat u overdraagt
2: ziet u dus
1: aan uw kinderen.
2: Al deze aspecten gelden voor elk Surinaams mens.
1: Ja, klopt.
2: En wanneer wij praten over rechten, dan is het niet zo dat de koloniale heersers inheemse volken rechten hebben gegeven.
1: Ja.
2: Onze rechten hebben we zelf gecreëerd vanaf het begin der tijden.
1: Ja.
2: En er kleeft spirituele aspecten eraan.
1: Klopt.
2: Omdat wij geloven dat moeder aarde is.
1: Mm-hmm.
2: En dat daarin een leven is. Omdat wanneer je gaat planten, een nieuw leven eruit komt.
1: Yeah.
2: Dat is onze filosofie. Dus we kunnen niet gaan broeden in de grond en alles, net als wilde varkens, gaan beschouwen en handelen. Dus dat zijn rechten hoor.
1: Begrijp ik helemaal. Ik ben het eens met alles wat u heeft gezegd. Soms moeten we het hebben over de bitterzoete dingen die er gaande zijn. De besluiten die genomen worden. Ik begrijp. Trouwens, ik ben ook geen voorstander van goudwinning. Maar het is er al. We kunnen er niets aan doen. Maar er zijn rechten die nageleefd dienen te worden. En eigenlijk heeft u alles al gezegd qua de vragen die ik u wil stellen. Maar het is helemaal goed. U heeft gesproken vanuit het hart. U heeft gesproken vanuit een punt van kennis. Vanuit een punt van uw collectief. En ik vind het helemaal prima. Wat zou volgens u de overheid en de samenleving, wat voor bijdrage zouden ze kunnen leveren aan meer erkenning en respect voor de rechten van de inheemse volkeren?
2: Oké, daar zijn ons land heeft diverse instituten.
1: Ja.
2: Laat me dan ook weer aan de basis. Ik hou ervan om aan de basis te beginnen. Laat me dit zeggen. Eerst de westerse wetenschap helpt ons om onszelf te ontwikkelen. Naar school gaan, onderwijs en leren. Alles wat we nodig hebben. En zij beginnen van bovenuit, omdat zij gestudeerd hebben. Iemand gestudeerd. Zij beschikken over kennis en wijsheid. En dat is onwaar. Maar ze beschikken wel over de kennis omdat ze hebben geleerd vanuit boeken of van andere mensen. Maar de wijsheid.
1: Inzicht wijsheid.
2: Om die kennis toe te passen, dat ontbreekt. Dus de westerse educatiesysteem begint van boven. Wij inheemse, wij beginnen vanuit de basis. Ik zei al, we kennen geen geschriften. Dus wat wij hebben geleerd, van de voorouders hoe je moet omgaan met datgene wat je ter beschikking hebt van de natuur, van de schepping. Je moet daarmee leven en we hebben daarbij door de eeuwen heen zaken ontwikkeld.
1: Ja.
2: En spiritualiteit is één van ze. De relatie mens en natuur mm-hmm. is niet zomaar van de grond gekomen. Dus ook, ik kan zeggen, de instituten, onderwijsinstituten, de kinderen op de basisscholen, de kleintjes die spelenderwijs leren,
1: yeah.
2: zij moeten weten dat op een spelende manier of wijze boeken ontwikkelen voor deze kinderen, waarbij ze geleerd worden dat bijvoorbeeld het mijnen in de grond niet goed is.
1: Yeah.
2: In die zin dat je niet overal, al weet je dat er goud hier is, dat je niet overal mag gaan eruit halen. Want de basis van de grond van Moeder Aarde
1: yeah.
2: is samengesteld uit zoveel elementen met zoveel waarden.
1: Yeah.
2: Dat voor de mens bestemd is en voor de groei, het leven, alle levende wezens. Zo moeten wij beginnen dus.
1: Ja.
2: En dan kom ik tot het hoger niveau. Ik denk dat zo aan ADEC.
1: Ja.
2: Het onze universiteit. Een geoloog wordt geleerd hoe en wat de grond is.
1: Ja.
2: En zoals wij nu staan in Suriname, de goudkoorts met vernieling van A tot Z,
1: ja.
2: vraag ik me af, is het niet mogelijk om bij deze studies toe te voegen de zaken die niet mogen?
1: Ja.
2: Dat is één. Dat betekent als iemand geologisch, die ziet dat geologie in feite iets anders is, behoud van de grond en dat er handelingen worden gepleegd, dat hij zijn stem moet laten horen. Dat ja. is één deel. Dat andere deel, we hebben zoveel juristen. Elk jaar krijgen we meer juristen. Waar zijn ze? We horen hun stem niet. Dat betekent, ze studeren af voor dat vak. Maar wanneer Suriname juristen nodig heeft, dan ken je ze niet. Ze zijn onzichtbaar.
1: Ja.
2: Ik vraag me af waarom deze mensen, de mede-Surinese Surinamers, de jonge mensen niet geleerd worden. Dat wanneer ze zien dat juridisch iets niet goed is,
1: mm-hmm.
2: dat ze ook moeten spreken. Zo verbeteren wij zaken die wij een beetje fout hebben ingericht.
1: Ja.
2: En veranderen zaken die voor ons, eigenlijk voor onze toekomst, noodzakelijk is. En niet bang zijn om een fout te maken. Mm-hmm. Omdat wij gezamenlijk ook de fouten moeten kunnen herstellen. Maar die vrijheid bestaat dus niet.
1: Yeah.
2: Dus dat zijn de zaken die ik zou willen aankaarten. Om in ieder geval elkaar te leren kennen.
1: Yeah.
2: En te zien wie we zijn. En dat andere stukje even snel toevoegen.
1: Ja.
2: Suriname is een tropisch land.
1: Ja.
2: Heel rijk. Het was rijk. Wij hebben juridische basis. Komt uit Nederland. Het westers leven van het individualisme. Maar wij hebben zelf geen enkele basis voor onszelf.
1: Klopt.
2: Dus alles richten we naar buiten ons huis. Hoe dan? Wat worden we ervan? Wat is het resultaat?
1: Yeah.
2: Als we dat nu zien, wat zal het zijn over enkele jaren voor mijn kleinkinderen?
1: En daarom begint het eigenlijk bij onszelf.
2: Dus dat is het. En ik kan even dit voorlezen. Een balans tussen ontwikkeling, natuurbehoud en rechten van inheemse volken is alleen mogelijk
1: yeah.
2: wanneer de basis van de maatschappij geordend is. En naar onder andere gelijkwaardigheid van mens en natuur.
1: Prachtig.
2: Dat is wat ik denk.
1: Ja.
2: Dat we daaraan gaan moeten werken.
1: Daar gaan we sowieso moeten werken. Terugkomend op wat u heeft gezegd. Het was een mond vol, maar het was alles wat we eigenlijk moeten horen. Vooral vanuit de inheemse gemeenschap. Dan komen we op het stukje cultuur, natuur en spiritualiteit. Voor veel inheemse gemeenschap zijn cultuur en natuur één geheel. De natuur is niet alleen hun leefomgeving, maar ook verbonden met hun kennis, traditie, spiritualiteit en identiteit. Tegelijkertijd zien we ontwikkelingen zoals houtkap, net als wat we daarover hebben gehad, goudwinning, die invloed hebben op het bos en de gemeenschappen die daar al generaties lang leven. Welke rol speelt de natuur binnen de inheemse cultuur en levenswijze? U heeft het meegekregen van huis uit. Dus van u wil ik graag weten welke rol de natuur speelt.

0: elk met een eigen cultuur, gedachtegang.
1: Ja.
0: En we hebben alles op dezelfde manier gehad, gekregen. Dus de natuur is alles om ons heen. Dus dat de andere levende wezens.
1: Ja.
0: En door goddelijke inspiratie van de mens, die als je kijkt naar hoe de mens in feite nu met alles omgaat, zijn er mensen geweest die wel met aangeboren talenten, noem ik dat dan, zijn er waren.
1: Ja.
0: En deze mensen waren de wijze mensen.
1: Ja.
0: Ze konden het zien, ze konden voelen. Precies zoals wij nu. Iskin Firi. Iberi Epikutak. Nee, dat kan niet, dat mag niet, doe dat niet.
1: Ja.
0: En zo zijn de mensen onze voorouders geweest. En niet alleen wij inheemsen, maar misschien wel hoor.
1: Ja.
0: Maar ik zit global, dus ik zeg ook de andere mensen. En daardoor wisten wij, bijvoorbeeld. Mijn vraag is ook altijd geweest tijdens mijn studie hierover. Hoe zijn de inheemse erachter gekomen dat de bittere cassave sap giftig is?
1: Ja.
0: Hoeveel mensen zijn niet eraan
1: doodgegaan?
0: Ja, en kinderen en dat soort. Dus hoe wisten ze dat je het moet koken?
1: Ja.
0: En ik kan dat geen andere term eraan toevoegen en gedachten dan de goddelijke inspiratie.
1: Ja.
0: En de geest, de menselijke geest waarmee je op aarde komt. Omdat als je gaat, kom je misschien na enkele generatie weer terug. En dat soort zaken. Dus via goddelijke inspiratie konden we weten deze dingen. En dat hebben wij gekoesterd en verder gebruikt en ontwikkeld.
1: Ja.
0: Dus de natuur is voor ons een bondgenoot. Trouwens, je ziet ook dat als je bijvoorbeeld een kostgrondje hebt opengekapt, je hebt het in brand gestoken, je wil gewassen in de grond stoppen voor over 3 maanden, over 1 jaar, voordat je denkt komen er andere planten, nieuwe plantjes, nieuwe groenvegetatie uit de grond.
1: Ja.
0: Dat is een andere fase. Je hebt ze niet geplant, maar ze komen
1: maar ze
0: er.
1: Het
0: is een natuurlijk proces.
1: Yeah.
0: En dat heeft de mens, is ook een les geweest voor onze voorouders om te zien, om te kijken. En dan krijg je een ingeving. De geur hiervan zegt mij dat het een goede thee moet zijn.
1: Oeh, prachtig.
0: Zo stel ik me voor. Dus dat is wat wij hebben.
1: Yeah.
0: Je kan niet wegdoen alles wat je gratis, kosteloos ter beschikking hebt.
1: Yeah.
0: En dan ga je geld zoeken om andere dingen te mogen hebben. Mm-hmm. Zijn we zo knap? Zijn we zo wijs?
1: Nou, dat gaat met de ontwikkeling die is gekomen. Maar dus, natuurlijk mogen we niet vergeten van waar we komen. En we moeten het koesteren. En het vasthouden en vooral overdragen. Want als we het niet overdragen, dan gaat het verloren. Maar net als het voorbeeld dat u gaf omtrent die gewassen in de grond stoppen en de plantjes die eruit komen. Ik weet ook dat kruiden en planten een hele belangrijke rol spelen in de inheemse cultuur. Wat kunt u me een beetje meer daarover vertellen?
0: Oké, laat me dit in ieder geval zeggen, want dit is een basisaspect, een kernaspect. Wat ik noem een kerntraditie in de inheemse cultuur.
1: Yeah.
0: Ieder generatie nageslacht heeft de plicht en verantwoordelijkheid. Die draagt de verantwoordelijkheid om kinderen en jongeren in de samenleving in de voorouderlijke leer op te voeden en te scholen. Dat betekent je leer je op Ching Famus Prani. Maar dat niet alleen. Wanneer je ziet dat dat kind talent heeft om auto's te maken, bij wijze van praten.
1: Yeah.
0: Dan ga je dat ook moeten faciliteren.
1: Yeah.
0: Wanneer je ziet dat het kind neiging heeft om met die plantjes te praten en te strelen, dan moet je dat ook, omdat er een relatie ontstaat.
1: Yeah.
0: Dus dat is het. En ik noem dat de voorouderlijke leer of de voorouderlijke doctrine.
1: Yeah.
0: Want die wetten zijn er.
1: Yeah.

0: daarom hebben we ook geleerd van de voorouders wat je moet gebruiken voor wat. Mm-hmm. Die inspiratie werkt dus. En ik noem dat gewoon de doctrine. Hè,
1: yeah.
0: Van de voorouders. Zodat dan ook de kinderen gaan leren in de woon- en leefwijze verder te gaan. Dat is dat. En dat zij ook leren dat wanneer zij ook in de fase zitten van ouderen, dat zij de andere kinderen ook
1: leren. Ja.
0: Leren. En dus met andere woorden, overdragen van voorouderlijk kennis en regels zijn wel gebonden ook aan regels. En het ligt dus niet voor het grijpen.
1: Ja.
0: Je gaat leren wanneer je interesse hebt voor biologie, dan ga je dat leren. Mm-hmm. Maar als je spiritueel begaafd bent, dan ga je dat ook meekrijgen.
1: Ja.
0: En dat ga je niet zomaar doen.
1: Nee, je wordt
0: vandaar die beperkingen.
1: Daarbij.
0: Daarom ligt het niet voor het grijpen. Mm-hmm. Maar normaal moeten de kinderen geleerd worden. En dat is een kerncultuur element van ons.
1: Yeah.
0: Dat die kennis, de wijsheden, mm-hmm. worden overgedragen aan de volgende generaties.
1: Dat is prachtig. Dat is super prachtig. Welke traditie volgens u verdienen meer aandacht?
0: Naar mijn idee, ik denk dat ik iets heb geschreven, maar laten we zo uit het hoofd kijken. Naar mijn idee hoor, de traditie van inderdaad het opvoeden van kinderen.
1: Mm-hmm.
0: Dit waarover we net hebben gehad.
1: Hebben gesproken, ja.
0: Ja, want weet u waarom ik dat zeg ook? Ik op school vroeger, ik ben een meisje.
1: Ja.
0: En wij als mens, het lichaam groeit ook.
1: Ja.
0: En er zijn momenten waarbij je rustig thuis moet zitten.
1: Mm-hmm.
0: En bij ons, een cultuurelement is dat wanneer iemand ongesteld is, de periode is, dan mag je niet in aanraking komen met nog het water, nog het bos.
1: Okay.
0: En je mag niet eens in de keuken komen.
1: Yeah.
0: Want je contamineert mm-hmm. de omgeving en dat soort dingen. Mm-hmm. Een stukje spiritualiteit. En dan word je geleerd.
1: Mm-hmm.
0: En wat de ouderen hebben gedaan, de afspraak wordt gemaakt met de leerkrachten die in die periode dat meisje dan niet op school kan komen, mm-hmm. dat zij huiswerk wordt toegestuurd.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat is een methode om ermee om te gaan.
1: Oké. Okay.
0: Dus, en dan heb je dan ook dat je normaal de leervakken op school
1: mm-hmm.
0: in feite de basis ervan in de gemeenschap ligt.
1: Yeah.
0: Biologie bijvoorbeeld.
1: Yeah.
0: Wat is biologie onder andere? Je hoeft niet te wachten totdat je op de Mulo-school komt te zitten.
1: Yeah.
0: Dat kind gaat met de ouders mee naar een kostgrondje.
1: Ja.
0: En ze leren planten en ze leren dit zien en dat zien.
1: Yeah.
0: Dat is een stukje biologie.
1: Mm-hmm.
0: Dus overdragen van kennis en wijsheden, dus traditioneel opvoeden en scholen, dat is zeer zeker een onderdeel van de cultuur dat gestand moet houden. Het moet worden in feite opgenomen worden in in het nationaal systeem.
1: Mm-hmm.
0: Als bijvoorbeeld, laten we zeggen, de Creoolse cultuur heeft iets belangrijks, wordt het ook opgenomen. En de Javaanse cultuur mm-hmm. en de inheemse cultuur. Want ik kan u zeggen, in de hele wereld, in vele landen, in Indonesië heb je ook inheemse volken.
1: Yeah.
0: In Afrika heb je dat ook.
1: Yeah.
0: Dus in Azië heb je, dus de hele wereld zit
1: de inheemse
0: volken. Die de koloniale overheersing hebben overleefd.
1: Ja.
0: Dus dat is een van de zaken, zou ik zeggen. En dan ook natuurlijk om de balans in ons eigen leven terug te brengen.
1: Ja.
0: Dat respect voor elkaar.
1: Ja.
0: En dat doen we door middel ook van educatie.
1: Ja.
0: En natuurlijk de regelgeving. En onszelf natuurlijk houden aan die regels.
1: Oké, okay. Helemaal prima. Met met dat alles wat u heeft gezegd, komen we ook weer op het punt van, ja, u had het over overdragen en u had het over, we hebben het over de natuur gehad. Wat volgens u, wat kunnen andere Surinamers leren van de inheemse hun relatie met de natuur? Wat kunnen we meenemen?
0: Wel, op de eerste plaats kunnen we zeggen, een goed beeld, en is een bewijsmateriaal, als we even om ons heen kijken,
1: ja,
0: dan ziet u dat alle, in alle inheems woon- en leefgebieden de natuur nog eigenlijk mooi, noem het mooi,
1: mm-hmm,
0: en goed, nog een beetje geordend. Ik noem het een beetje, omdat nog de bedreiging nog altijd daar is.
1: Ja.
0: Vanuit de overheid die concessie wil geven aan, ja, aan andere mede-Surinamer. Mm-hmm. Als we alleen maar daarna kijken, dan gaan we zien hoe het grondgebied van Suriname eruit ziet.
1: Ja.
0: En dan gaan we merken hoe erg het is,
1: mm-hmm,
0: dat zowel de staat als de andere Surinamers,
1: mm-hmm,
0: eraan meewerken tot, ja, tot vernietiging eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: Want ik weet niet wat je daarna kan doen met, het, met de grond wanneer je reeds hebt besmet.
1: Yeah.
0: En de alle mineralen eruit hebt gelegd, welke waarde het heeft. En dat is mama Sarana en dat is moeder aarde.
1: Ja, maar ik weet ook dat moeder aarde zichzelf ook wel kan redden op een gegeven moment, maar dat wil zeggen dat de mensheid dan niet meer zal bestaan als moeder aarde dat werkelijk moet doen. Maar zoals ik u zei, de inheemse hebben een hele aparte relatie met de natuur en ik vind het heel prachtig het respect dat jullie hebben voor de natuur. En ik denk ook gewoon dat wij als Surinamers, het maakt niet uit wat voor ras je hebt, wat voor identiteit je hebt, beter met de natuur mogen omgaan. We mogen netter met de natuur omgaan. Het begint bij jezelf, het begint thuis. Qua vuil, hou je vuil binnen. Je hebt het niet nodig, het is niet nodig om het op straat te gooien. Laten we met deze kleine stappen alvast beginnen om de natuur, om het respect te tonen aan de natuur. Want adoti pewetang, ulobe kosa adoti ma anadote dudesani na libis mai duasani. Dus bij deze roep ik je op, start bij jezelf. Leer je kinderen, de natuur is geen vuilnisbak. En dan zullen we naar de grotere problemen gaan. De regering weet al wat er gaande is. Iedereen weet wat er gaande is. Mevrouw Vreedzaam heeft het ook gezegd. En ik druk jullie op het hart. Luister jullie. Het zijn de eerste bewoners geweest van Suriname. Ze weten waarover ze het hebben. En hun band met de natuur is het bewijs daarvan. We gaan nu even naar een tweede muziekbreak. En we zijn zo bij u terug.

0: Welkom terug bij Kulturu Leri. En we hebben een hele reeks van gesprekken gevoerd over de inheemse. Wie er allemaal waren. Waarmee ze te kampen hebben tegenwoordig. En nu gaan we het hebben over kijken naar de toekomst. Hoe cultuur vandaag onder de jongeren leeft. We leven in een tijd waarin de wereld steeds sneller verandert. Jongeren groeien op met social media, internationale trends en invloeden vanuit verschillende delen van de wereld. Tegelijkertijd zoeken veel jongeren nog steeds naar hun identiteit, hun afkomst en hun verbinding met hun roots. Daarom zijn deze vragen heel belangrijk wanneer het komt op de inheemse cultuur en de jongeren. Hoe beleven jongeren vandaag hun inheemse identiteit? Als we kijken naar alle ontwikkelingen die plaats hebben gevonden.
1: Ja, dus ze doen mee.
0: Ja.
1: En ik kan u zeggen dat in feite elk gezin over een mobiel beschikt.
0: Klopt.
1: En er zijn ook negatieve gevolgen daarvan. Want sommige kinderen zijn zo pinter.
0: Mm-hmm.
1: Je hoeft ze niet eens te leren om te gaan met, met de instrumenten.
0: Yeah.
1: Ze leren, of zij moeten jou leren als je een probleem hebt.
0: Klopt.
1: Dat is de situatie ook in onze dorpen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is een dubbel situatie toegevoegd aan omstandigheden die zij gebruiken om andere dingen te doen en zo. En dat is iets wat wij in feite, wij als ouderen, we hebben geen antwoord op.
0: Mm-hmm.
1: En daarom moeten we kijken naar, naar de overheid of de instituten die opvoedkundig elementen in zich herbergen of gebruiken. Op die manier. Want als je, ik heb ook normaal, wanneer je iemand ontmoet, dan praat je.
0: Mm-hmm.
1: Ik zelf, binnen het Caribisch gebied heb ik ook gesproken met mensen, met ouderen. Dezelfde trant. Dezelfde situaties heerst. Niet alleen in Suriname, niet alleen in de inheemse dorpen. Maar we moeten wat een beetje concreter gaan wonen en leven. Een beetje meer duidelijk respect hebben, tonen en laten zien.
0: Mm-hmm.
1: Want sommige kinderen hebben ook de neiging, ze zien wat je doet, wat de ouders doen.
0: Mm-hmm.
1: En dan doen ze dat ook.
0: Yeah.
1: Maar het zijn heel veel goede dingen die we op die manier ook kunnen bijwerken.
0: Yeah.
1: Ziet u maar, wanneer wij als ouderen dat nalaat, oog voor te hebben, dan creëren we ook andere situaties.
0: Klopt.
1: Dus het is een algemene situatie, hoor.
0: Ja, sowieso, social media heeft een positieve invloed, maar het kan ook een negatieve invloed hebben.
1: Oh, ja.
0: Als ik kijk naar cultuuruitwisseling op social media, kan het een positieve impact hebben, maar het kan ook voor een negatieve impact hebben. Net als wat we zeggen, ano alasan boef sorry, ano alasan boef shi. Vooral in de inheemse gemeenschap, laten we zeggen, we hebben een kind die spiritueel begaafd is. En in plaats dat het kind naar de volwassenen gaat, gaat het kind dan op internet een heleboel dingen zoeken en ook nog verkeerde informatie naar binnen krijgen. Want alles dat we krijgen, ze snappen niet dat het gefilterd dient te worden. Je dient dan eerder naar je grootmoeder of je grootvader te gaan van, hé, dit is wat er gebeurt, dit is wat ik ervaar. En daar ga je dus dan die overdracht krijgen. Maar alles plaatsen op social media of hulp gaan zoeken op social media is niet altijd even goed. En wat denkt u dat een oplossing kan zijn voor de ouders? Misschien u als oma, hoe zou u daarmee om kunnen gaan? Wat voor advies zou u kunnen geven aan zo'n kind?
1: Weet u wat ook speelt? Een kernaspect waar ik geen antwoord voor heb.
0: Mm-hmm.
1: Ik zei eerder dat Suriname een tropisch land is. We zijn apart.
0: Yeah.
1: Wij moeten onze dingen doen. Maar de kernzaken die algemeen zijn en voldoen, aan ons bestaan. We moeten dat kunnen zien.
0: Ja.
1: En waarderen dat we dat ook hanteren. Een gesprek met ouderen over hoe disciplineer je je kind.
0: Yeah.
1: De kinderen in het dorp zoals vroeger.
0: Mm-hmm.
1: Dorpshoofden of ouderen maken dan er eens de opmerking. Even vasapje even, skoot is rotoikba.
0: Klopt.
1: Ik zeg dat is een verkeerde opvatting.
0: Mm-hmm.
1: En interpretatie van een stukje wetgeving die dat kind moet helpen haar te beschermen.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, we moeten geleerd worden, de mensen en overal, want de ouderen maken ook misbruik hoor,
0: yeah,
1: van social media en dat soort dingen.
0: Yeah.
1: Dus de Surinaamse mens moet geleerd worden wat een wetsproduct betekent.
0: Yeah.
1: Waarom moeten we dat kind op die manier beschermen? Wat mm-hmm. moeten we bescherming noemen voor dat kind.
0: Voor dat kind, ja.
1: Want ik kan u zeggen dat vroeger ik heb geen pakslaag gehad.
0: Precies.
1: Mijn vader stond erop
0: mm-hmm.
1: dat op school geen enkele leerkracht
0: ja.
1: zijn kinderen moest aanraken.
0: Ja.
1: Kom niet aan het lichaam
0: precies.
1: van het kind. Anders was het oorlog, zou je kunnen zeggen. Maar ja. hij legde ook uit, als dat kind gestraft moet worden, mm-hmm. wil ik weten waarom.
0: Yeah.
1: En als dat kind niet bewust is
0: yeah.
1: dat het zijn of haar schuld is, dan krijgt dat kind wel dubbel.
0: Yeah.
1: Op die manier leer je.
0: Precies.
1: Dus in samenhang, dus samenwerking, samenspraak.
0: Met die ouders.
1: Ouderen. Yeah. Met leerkrachten, zodat mm-hmm. we dat kind een betere opvoeding kan geven.
0: Mm-hmm.
1: Maar als we dat niet doen, dan escaleert alles.
0: Nee,
1: en dat is een situatie. En dan zie je ook dat ouders ook de leerkrachten
0: ja.
1: uitschelden
0: ja.
1: omdat zij misschien even het kind heeft gewaarschuwd.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn zaken die aangepakt moeten worden om te leren. Gedisciplineerd zijn wel, ja.
0: ja.
1: Het is ten voordele van ons allen.
0: Ja.
1: Want als we oud zijn geworden, moeten we van die kinderen hebben. Maar als ze ons niet hebben geleerd om ons te respecteren,
0: precies.
1: wat verwacht je dan
0: precies.
1: van de samenleving.
0: Het begint thuis.
1: Zeker.
0: Het begint
1: zeker.
0: Helemaal thuis.
1: Dus het is wel een heel groot onderwerp.
0: Mm-hmm.
1: Maar we moeten erover praten.
0: Yeah.
1: Het geldt voor iedereen. Ik ben opgegroeid tussen, laat maar zeggen, Kriolen
0: yeah.
1: en inheemse volken.
0: Yeah.
1: En ik kan u zeggen, voor mij waren ze geen vreemdelingen. Iedereen moest tante zijn, oma en opa.
0: Yeah.
1: En dan moest ik sjouwen met soms arepa, of soms met vlees of
0: ja.
1: vis, die je aan een oma moet geven.
0: Mm-hmm.
1: Zo zijn wij opgevoed.
0: Maar dat was community. Dat was
1: dus,
0: een collectief. Dat was samen zijn. En dat is een beetje, is gaan verwateren. En ik vind het super jammer. Kijk, ik heb toevallig nog meegemaakt wat sociale controle was. En gedisciplineerd worden door een oma of tante of zelf de buurvrouw die zegt van hey, je weet dat je moeder dat niet fijn zou vinden.
1: Ja.
0: Weet je, en met alle respect, ook de leerkrachten, waren onze kwijtingetjes die we reden, maar waren zeer respectvol naar de leerkrachten toe, want zij moeten je klaarstomen.
1: Zeer
0: je hebt
1: zeker.
0: Ze nodig.
1: Zeer
0: weet
1: zeker.
0: Je, dus ik kan begrijpen waarom leerkrachten zich op een bepaalde manier gaan opstellen, want ik mag jouw kind niet disciplineren. Ik bedoel, je hoeft dat kind niet aan te raken om het kind te disciplineren, maar als ik dat doe, word ik tegengewerkt. Nou, dan doe ik mijn werk en dan ben ik er klaar mee.
1: Ja,
0: snap je? Dus
1: ja.
0: ik begrijp het helemaal, maar ik hoop wel dat we terug kunnen gaan naar een stukje waarbij die sociale controle terugkomt. Sociale controle is geen daad van vijandschap, maar het is iets dat een hele goede bijdrage heeft geleverd aan mij als individu.
1: Aan de generatie voor ons.
0: Ja.
1: En misschien tot en met ons.
0: Ja.
1: En we weten waarover we praten.
0: Precies, precies.
1: En nogmaals, de staat heeft daarbij een rol.
0: Yeah.
1: Want wanneer het systeem
0: mm-hmm.
1: niet duidelijk genoeg is, of dat systeem niet gericht is op de samenleving,
0: yeah.
1: dan waaruit het bestaat, de
0: mm-hmm.
1: cultuur,
0: mm-hmm.
1: De omgeving, en we proberen steeds na te apen wat de buitenlanders doen, dan breng je dat kind ook in de war.
0: Yeah.
1: En dat is dat. Maar ik zie dat ik ook een antwoord heb, of iets heb geschreven, voor een vraag.
0: Yeah.
1: Hoe zou je denken? Wat is dat over één Suriname zijn?
0: Yeah.
1: En ik wilde nog, als ik even tijd heb, even benadrukken.
0: Yeah. Eigenlijk gaan we dat even laten voor zo meteen. Want ik wil even deze segment afmaken. Want het over toekomst. De jongeren en de toekomst. Wat ik nog als laatst nog van u wil weten. Is elke cultuur, elke etniciteit heeft zijn tradities en hoe noem je ze? Rituelen. Wanneer het gaat om wanneer een baby is geboren. U hoeft niet in depth te gaan, maar het zijn bepaalde rituelen die plaatsvinden. Bijvoorbeeld bij de Kriolen heb je potadoti, is om de aarde te begroeten. Je hebt wanneer dat meisje volwassen meisje wordt, wanneer ze de eerste menstruatie heeft, de potina bangi. En dan heb je ook die jongens hebben ook iets anders dat met ze gedaan wordt. Dus wat zijn bij jullie de rituelen die plaatsvinden? Ook bijvoorbeeld bij het trouwen, zijn er verschillende rituelen? Dat wil ik wel graag van u even weten.
1: Oké, weer bij de basis beginnen.
0: Ja.
1: De vrouw die in de verwachting is,
0: ja,
1: die krijgt speciale begeleiding.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan heb je dan een traditionele vroedvrouw.
0: Okay.
1: Die weet heeft van wanneer je wat, welke thee je moet drinken en dat soort dingen. En natuurlijk kijken wat en hoe. Omdat er ook andere aspecten eraan verbonden zijn.
0: Ja.
1: Aan het nieuw leven.
0: Ja.
1: Dat op komst is. Dus dat is een heel groot spiritueel aspect. Dus mm-hmm. we moeten rekening daarmee houden. En dan is het zo dat als dat kind geboren is,
0: yeah,
1: dat kind 8 dagen mm-hmm. daarna het zonlicht mag aanschouwen. Dus niet daarvoor.
0: Mm-hmm.
1: En daarom wordt het dus afgesloten. Ja, je moet een afgesloten ruimte hebben.
0: Yeah.
1: Als het kind geboren is, het kind wordt naar buiten gebracht, zeggen we dat.
0: Mm-hmm.
1: Met muziek.
0: Oké.
1: Met muziek wordt het kind naar buiten gebracht en dan geïntroduceerd aan zowel de wereld
0: mm-hmm.
1: als de families.
0: Yeah.
1: Je begint, de grootmoeder neemt dat kind en in de hand en brengt het naar buiten. Niet jij als moeder brengt het,
0: de
1: grootmoeder.
0: Oh,
1: en dan wordt het geïntroduceerd aan de ouderen.
0: Okay.
1: En dan heb je de Sambora muziek om het kind welkom te heten. We hebben dan een beetje feest. Drinken, eten.
0: Yeah.
1: Felicitaties. En die baby krijgt ook natuurlijk cadeautjes.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is dat. Bij het volwassen worden
0: mm-hmm.
1: Wordt dat meisje inderdaad op dezezelfde manier behandeld. Is afgesloten in een ruimte en dan wordt dat kind ook naar buiten begeleid, want het is een volwassen.
0: Yeah.
1: Daar is ook een feestje natuurlijk met allerlei modder.
0: Mm-hmm.
1: En dan krijgen ze ook natuurlijk toespraken
0: mm-hmm.
1: en cadeautjes. En dan de leer die erbij hoort is dat de rituelen plaatsvindt
0: mm-hmm.
1: met de hand,
0: mm-hmm.
1: omdat je niet blij mag zijn.
0: Oké.
1: Dus er zijn rituelen voor de hand. En dan heb je de meerritueel.
0: Ja, en dat
1: die
0: ik
1: een
0: ook
1: bijzondere
0: vragen.
1: Functie heeft. Omdat uit onderzoek, ik moet zoeken waar dat wetenschappelijk onderzoek is. Dat die bepaalde meer een soort stof, een soort iets.
0: Stof laat.
1: Wat goed is voor het lichaam.
0: Oké.
1: Dus dat is een van de dingen.
0: Mm-hmm.
1: En dan natuurlijk levenslessen en dat soort zaken vinden plaats. Maar in ieder geval de baby ook, dat was ik vertegen te zeggen. De moeder blijft dus dan 3 maanden lang thuis.
0: Mm-hmm.
1: Niet in aanraking komen met nog water, nog het bos.
0: Het bos, ja.
1: En die baby gaat natuurlijk niet naar het bos.
0: Mm-hmm.
1: Maar na 3 maanden, dan wordt dat kind naar het dat kostgrondje meegenomen.
0: Oké.
1: Dat kind wordt dus gewoon normaal. Dus hij heeft een doekje en de baby
0: mm-hmm.
1: ligt op de grond.
0: Ja.
1: Dan moet je je voorstellen, het contact tussen moeder aarde en de mens, de
0: mm-hmm.
1: nieuwe mens.
0: Mm-hmm.
1: Hoe dat, u heeft er geen voorstelling van wat daar plaatsvindt. Dat spiritueel, het kosmisch contact.
0: Mm-hmm.
1: in de schepping. Tussen twee wezens eigenlijk. De grond en
0: een
1: dat
0: nieuw
1: kind.
0: Leven.
1: Het nieuwe leven. En dan zie je ook die vogels die ook fluiten. Het is een heel mooi verhaal om te vertellen.
0: Mm-hmm.
1: En dus dat speelt ook. Dus, maar op het eind, als de mens is overleden, mm-hmm. dan wordt goed afscheid genomen.
0: Yeah.
1: En het mooie ervan hoor, wat ik heb meegemaakt, en voor het eerst meegemaakt, dat de vrouwen de overleden nou bezingt.
0: Mm.
1: Ben je een lieve vrouw geweest?
0: Ja.
1: Altijd delen met anderen wat je hebt.
0: Mm-hmm.
1: Dat verhaal hoor je wanneer die vrouw voor de begrafenis of ID of zoiets wordt bezongen.
0: Mm.
1: Grani gegeven aan de mens.
0: Prachtig.
1: Dat is heel, heel mooi.
0: Prachtig.
1: Dus dat zijn mooie momenten. Mm-hmm. Ik noem ze bij het begin en het einde, het afscheid, weet je? Het zijn ook zielige, droevige momenten, maar het geeft je dat idee hoe mensen de anderen die zijn gegaan hebben gewaardeerd.
0: Yeah.
1: Want als je het niet hebt de mens niet hebt gewaardeerd, geen contact hebt gehad, dan zou je niet weten wat de persoonlijke situatie was van de persoon.
0: Klopt helemaal.
1: Dus,
0: nou, dat is prachtig en sowieso mogen deze tradities en deze rituelen helemaal niet verloren gaan. Vindt u dat jongeren trots zijn op hun inheemse roots? Als u zo kijkt vandaag?
1: Ja. Hoewel zij worden afgeleid door allerlei zaken.
0: Mm-hmm.
1: Ze zijn wel trots.
0: Je zou het hoog.
1: Ja. Het enige wat wij moeten doen, we doen ons best hoor.
0: Ja.
1: Om die gap tussen traditioneel scholing en het
0: westerse
1: systeem van de staat dat die gap verkleind wordt,
0: mm-hmm.
1: want er zijn raakvlakten en het moet dan anders zijn zodat de kinderen veel meer tijd over hebben om binnen de eigen cultuur opgeleid te worden en het zijn dezelfde lessen. Als je praat over biologie.
0: Mm-hmm.
1: En als je zegt bijvoorbeeld dezelfde geoloog. Op die manier de archeoloog. Dus al de diverse studies van het leven. Alle aspecten van het leven. Kun je beginnen in het dorp zelf. Of in een samenleving.
0: Mm-hmm.
1: Ergens waar een buurt waar mensen samen zijn en zo.
0: Ja.
1: Je zou dat kunnen, moeten.
0: Ja.
1: Want bijvoorbeeld, ik zie dat een buurt, zo, laten we zeggen, een Latour-buurt.
0: Mm-hmm.
1: Welke arts wil daar gaan werken voor de mensen? Je moet ook dat gevoel kunnen opbrengen om te zien waaruit de samenleving bestaat.
0: Ja, want ze kunnen begrijpen.
1: Ja, en dat altijd soort levensaspecten
0: mm-hmm.
1: is wel noodzakelijk. En in feite, dat zou geïntroduceerd moeten worden.
0: Hmm. Nou, stof tot nadenken. Sowieso voor een ieder die luistert en vooral mensen in positie. Is stof tot nadenken, want als er een gap is, moeten we het natuurlijk kunnen verkleinen. En het gaat alleen maar beter worden voor onze samenleving. Daarvoor is dit programma ook is om elkaar te kunnen begrijpen, zodat we beter met elkaar kunnen leven, elkaar beter kunnen respecteren. En één Suriname uiteindelijk kunnen vormen. Sowieso zijn we nu bij het segment cultuurweetje van de maand. Wist u dat Suriname meerdere inheemse volkeren kent? Ik noem er een paar op, maar er zijn sowieso meer. De Kalinja, de Lokono, de Trio, Wayana, Akurio, Tunayana, Mawayana, Sikiana en Warao. Ik hoop dat ik die namen goed heb uitgesproken. Elk volk heeft een eigen taal, cultuur, traditie en eeuwenoude kennis die van generatie op generatie wordt doorgegeven. De vraag aan mevrouw Harriette. Waarom is het belangrijk dat deze talen, tradities en kennis behouden worden?
1: Het belang van de taal op de eerste plaats is communicatiemiddel.
0: Ja.
1: En je geestelijke beschouwing gaat ook daarvan uit.
0: Ja.
1: Het is waarmee je wordt geboren. Dat wil niet zeggen dat je geen andere taal kan en mag leren.
0: Nee, maar die maar is je basis.
1: Ja, dat is je basis. Dat is jouw spiritueel niveau. Dus dat is zeker is de hoogste, zou ik zeggen, in het bestaan van een mens. Dus zoveel waarde heeft het. En buitendien uitdrukken van een gedachte is beter in je eigen taal.
0: Ja.
1: En het heeft de betekenis van die dat gevoel moet creëren in de anderen met wie je praat, met wie je communiceert, ontstaat wanneer je in de kern van jouw bestaan dat communiceert.
0: Ja.
1: Vertalen in de Nederlandse taal van iets dat ik in Kalinya wil zeggen, heeft minder effect. En het begrip verschilt. Als iemand de taal kent en heeft bestudeerd, dan zie je dat bepaalde begrippen in de Nederlandse taal niet dezelfde
0: betekenis hebben en soms ook niet dezelfde waarde. Als het
1: nee, als het is misschien de waarde die je wil omschrijven.
0: Ja.
1: Maar het is niet... Het past niet omdat die taal, de Nederlandse taal een andere basis heeft.
0: Klopt.
1: En uit andere cultuur is ontstaan. Dat zijn...
0: Dus het is eigenlijk heel belangrijk dat deze talen, tradities en kennis behouden worden, omdat dat eigenlijk je basis is, is je core. En het is heel belangrijk om dichtbij je basis te blijven. Want van daaruit, zo net als wat ik zeg, ons slogan is voor Sabiu Srevi. Nee. Laat maar even. Voor ma Sabiu Srevi, je moet leren Abra Yurutu. En dit gaat terug naar waarom het zo belangrijk is voor ons om onze talen, onze tradities en onze kennis hoog in pacht te houden en het ook na te leven. Het woord van de maand is inheems. Wat betekent inheems?
1: Inheems, dat begrip is een Nederlands begrip. En zoals ik het heb geleerd, en staat ook geloof ik makkelijk in de woordenboeken, dat het betekent oorspronkelijke
0: bewoner.
1: Ja, vanuit een bepaald gebied.
0: Oké.
1: Dus de eerste in een dat gebied.
0: Nou, voor de mensen die het niet wisten, dan weet u het bij deze. En nu zijn we bij het stukje gekomen van wat betekent één Suriname voor u? Dan mag u ons vertellen wat het voor u betekent.
1: Dus wat ik heb geprobeerd mijn gedachten te verwoorden.
0: Ja.
1: Zodat ik duidelijk maak wat ik erover denk.
0: Ja.
1: Ik heb geschreven namelijk voor ons, en dat zijn de inheemse, dus de oorspronkelijke volken van dit land, zijn van bewust wat onze verantwoordelijkheid in de relatie tot ons eigen bestaan is. Is een inleiding naar het antwoord. Wij zijn ook doordrongen van de waardigheid van ons erfgoed en de plichten die daaraan verbonden zijn. Wij houden daarom ons stevast aan de voorouderlijke leer van onder andere liefde, begrip, respect en bescherming, zoals dat sinds begin der tijden is begonnen.
0: Ja.
1: Voor ons is Suriname nimmer in waarde gedaald. Dat het niet gezien moet worden als het inheems erfgoed, welke door de voorouders aan toekomstige generatie is overgedragen. Voor ons is het dus altijd dat. Suriname, er is niets eraan veranderd, wat we ook met het land doen of grondgebied.
0: Ja.
1: Het is en blijft het erfgoed zoals dat aan ons is overgedragen.
0: Ja.
1: En we hebben de andere mensen welkom geheten toen, sinds 1650.
0: Klopt.
1: En dat heeft ook niets veranderd aan aan het besef wat Suriname voor ons is. Noem het één. Je kan het geen twee noemen. Hello.
0: Het is één.
1: En daarom heb ik ook dan gezegd dat dit gesprek dat uitgaat van het Surinaams mens uit. Niet van een mens daar of een mens hier. Het is van één. Echter zijn er twee maatschappijen. Eén van het collectieve en één van de individuele mens.
0: Klopt.
1: En deze twee gaan samen. Het is toch één maatschappij uiteindelijk.
0: Ja.
1: Maar als u mijn maatschappij niet respecteert,
0: precies,
1: dan praat u gewoon precies in twee talen.
0: Klopt.
1: Maar ik praat over dus die ene maatschappij waarin wij ons allemaal moeten voortleven. Dus voor ons is het. En daarom vechten we ook, hè. Er is geen twee, er is één.
0: Er is één.
1: Ik wilde nog even dit aanmerken.
0: Ja, ja.
1: Ik wil illustreren dat de Surinaamse inheemse mens geen aanhangsel is van een vreemd land of maatschappij. Het bestaan, gedijen en functioneren van inheemse volken in Suriname staat en heeft als basis de inheemse cultuur.
0: Ja.
1: De bijzondere wijze van wonen en leven als bondgenoot met de natuur. Ze vormen dan ook tezamen met de natuur zowel het menselijk fundament als het natuurlijk en biologisch fundament van Suriname dat sinds begin der tijden bestaat.
0: Prachtig. Zo. Nou, dat was prachtig. Heel hartelijk dank, mevrouw Henriette. Het was een heel interessant, leerrijk gesprek. Ik heb er sowieso veel uit geleerd en ik weet zeker dat mijn kijkers en mijn luisteraar heel veel eruit hebben geleerd. U heeft het prachtig verwoord. U heeft vanuit uw basis gesproken, zal ik zeggen. U heeft ook vanuit uw hart gesproken. U heeft bepaalde zaken aangehaald die wat minder mooi waren, maar wel ter sprake moeten worden, moeten komen. En ik hoop dat de mensen in bepaalde posities dit ook hebben gezien en dat er werk van wordt gemaakt. Suriname is een prachtig land. Suriname is een gezegend land en het blijft ons zegenen. No matter what we do to the ground and everything. Maar we need to do better. We moeten beter omgaan met Suriname. We moeten beter omgaan met de natuur. En we moeten beter omgaan met onze medemens. Dit programma is gestart om meer awareness te creëren. Om meer gesprekken te voeren met onze medemensen, met onze bradas en sisas van verschillende culturen, zodat we ze beter kunnen begrijpen, we meer respect kunnen tonen en we als één Suriname kunnen leven heel vredevol met elkaar. En als je elkaar beter begrijpt, ga je elkaar beter kunnen respecteren en dan ga je ook beter kunnen functioneren met elkaar. Soms zien we de raakvlakken van onze culturen en soms zien we de verschillen en dat maakt het zo prachtig. Ik heb niet veel meer te zeggen. Mevrouw Henriette heeft alles gezegd. En ik ben super dankbaar dat ze is gekomen en dit gesprek met me heeft gevoerd. Heeft u nog wat te vertellen? Heeft u nog iets te zeggen? Heeft u nog een boodschap aan de kijkers en luisteraars?
1: Wel, ja, toch een laatste. Een hoop. Met deze bijdrage hoop ik iedereen, de Surinaamse mens, een beetje op de waarachtige Surinaamse ontwikkelingsweg of traject te hebben geholpen.
0: Yeah.
1: We moeten onszelf vinden, wie we zijn, wat we moeten. Daarbij enigszins verduidelijking gebracht in de eigen noodzakelijke onderlinge relatie als de Surinaamse mens. Ik hoop dat hieruit dat verlangen gewerkt, geïnitieerd kan worden. Het verlangen om inderdaad als één mens met twee cultuurelementen de verschillen maakt het zo prachtig.
2: Ja.
1: Dat we samen die Suriname kunnen behouden. Welke we gehad hebben uit de schepping van Tamusi, onze schepper. Dus ik bedank ook u, mevrouw Hoogwoud, voor de gelegenheid. En ik moet zeggen, of ik wil aangeven, dat wij ook openstaan om die bewustwording van ons allen, ook binnen de inheemse gemeenschappen, die soms zitten met inderdaad de vraag, wat nu, Desma Foto DC en de regering DC, dat wij dat ook door middel van voorlichting en bewustwordingsgesprekken, dat we dat ook helpen doen verdwijnen.
0: Ja. Het begint sowieso. Alsjeblieft. Ik zeg, het begint sowieso van huis uit. Als je mensen hebt met wie je de gesprekken kan voeren, of net als wat u zei, kinderboeken, om bepaalde dingen uit te leggen, om bepaalde dingen bloot te stellen, zodat de kinderen het van jongs af kunnen leren. Als er iemand is in de inheemse gemeenschap die goed is in dit soort dingen, maak contact met mevrouw Vreedzaam. Ik zeg, het begint van huis uit. En als jij het als inheemse het zelf kan doen, waarom niet? Want jij kan je verhaal het beste vertellen. En ik hoop ook dat er gedaan wordt aan het documenteren van jullie erfgoed, van jullie cultuur. Want zoals we zien, er komen ontwikkelingen. Net als we social media niet zo fijn vinden, maar het is er en het gaat nog steeds verder qua ontwikkeling. Dus het vastleggen van onze cultuur, zodat het niet verloren gaat, is ook belangrijk. Maar het is belangrijk dat het gedaan wordt door de mensen zelf. En natuurlijk zijn er verschillende instituten die daarmee bezig zijn, maar wie kan het verhaal het best vertellen dan de mensen zelf? Dus ik druk de mensen van de inheemse gemeenschap, ik weet dat een paar bezig zijn, maar ik zeg nog niets, maar ik druk ieder op het hart. Heb jij een oma of een opa of iemand van, maakt niet uit welke volkeren van de inheemse, maak contact met mevrouw Vreedzaam. Ze is geen onbekende in de samenleving. Ze is niet nu bezig en ze is heel goed bezig. En leg het vast. Leg het vast. Het is onze verantwoordelijkheid om onze cultuur in leven te houden en om het over te dragen. En ik vind de inheemse cultuur prachtig, vooral wanneer het komt op overdragen en dat soort dingen. Maar leg het ook vast. Bij deze bedank ik de kijkers en luisteraars. Mijn naam is Cher Hoogwoud. Dit was Cultuur Uleri. En we zien jullie terug bij de volgende aflevering.
3: Bofusabi, Alas Satrapakana, Nalim FM, Kulturuleri.

0: Mees afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb on Peterborough. Number 1.
1: Number

0: Ma diventa cazzo un po'.
1: Voorzichtig.

0: Nigga.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolgrip winkels.
2: Ga je binnenkort op vakantie? Of shop je graag online, maar heb je nog geen creditcard? Dan is dit jouw kans. Vraag voor 1 augustus een DSB EasyCard aan en profiteer van een exclusieve actie. 1 jaar geen jaarlijkse kaartkosten en geen transactiekosten tot en met 31 december 2026. Aanvragen? Dat kan snel en eenvoudig via www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LimFM 91.7 en limfmshow.com. Vandaag is zaterdag 25 juli. Zoals wij dat elke zaterdag doen, krijgt u vandaag de hoogtepunten van de afgelopen week in het nieuws gepresenteerd. 6 leden van de Raad van Commissarissen bij de TAS zijn voor de rechter gedaagd door de directeur Wendy Yapayou. De raad wordt beschuldigd van smaad en laster. De directeur is van mening dat haar goede naam en eer is geschaad door de raad. Uit de 7 leden is alleen Samantha Gatraj niet voor de rechter gedaagd. Afgelopen donderdag was de eerste zitting. Emmanuel Schiek uitte zich als volgt hierover.
1: We werden uiteindelijk gisteren gevraagd om toch schriftelijk te verweren, want wij hadden natuurlijk een mondeling verweer voorbereid. En ik zou dan mondeling pleiten, het volledig verweerschrift. Maar we hebben uiteindelijk dat toch op schrift gesteld. Maar natuurlijk is het een keihard verweer. We zijn ingegaan op alle opgebrachte punten door de eiser in deze. En we hebben naar mijn mening een heel sterke case naar voren gebracht, waarbij de rechter, als we procedureel kijken, geen andere mogelijkheid heeft dan om de vordering af te wezen. Of op zijn minst de eiser niet ontvankelijk te verklaren.
0: En heer Schiek, u zegt u hebt schriftelijk verweer, maar waren jullie fysiek aanwezig in de rechtszaal?
1: Alle 6 gedaagden waren fysiek aanwezig in de rechtszaal. En dat wij vonden ook gewoon principieel dat dat moest. Omdat je niet 6 mensen zonder meer voor het gerecht kan slepen. En dat ze zich niet gaan tonen met een opgeheven borst en opgeheven hoofd. We houden onze rug recht. We maken ons niet druk omdat wij geen niks op onze kerfstok hebben. We hebben niemand iets misdaan. Het enige wat we hebben gedaan is ons werk naar eer en geweten. En alles wat we hebben gedaan is natuurlijk in het belang van Suriname en in het belang van de TAS. En daartoe zijn we natuurlijk bevoegd. En we hebben de rechter duidelijk gemaakt dat, althans in ons verweer hebben we duidelijk gemaakt voor de rechter, dat een bestuurlijk conflict over toezicht en verantwoording niet gebracht kan worden naar een smaad- en lasterzaak, terwijl niemand gesmaad, gelasterd of beledigd is.
0: De verificatiecommissie op het IMEO 2 heeft misstanden ontdekt in het financieel beheer van de school. Ze trokken daarom afgelopen woensdag middels een persconferentie aan de bel. Ze werden hierbij ondersteund door het syndicaat voor onderwijsgevenden, WI Sastre. LimFM was ook aanwezig en sprak met de voorzitter van het syndicaat, mevrouw Jolanda Kerdijk.
2: Er moet een onderzoek komen en als dat onderzoek is gedaan, moet je schriftelijk gaan rapporteren.
3: Ja.
2: De bevindingen moet je schriftelijk rapporteren.
3: Ja.
2: En als alles goed is, dan moet je dat ook duidelijk laten zien dat het goed is.
3: En ik hoor jullie zo praten, maar toch wil ik van u weten, wat zijn uw bevindingen ten aanzien van de communicatie vanuit het ministerie?
2: Slecht. Dat is slecht. Want als we zoveel brieven moesten schrijven voordat ze konden reageren en ze hebben gereageerd. Wij hebben steeds de brieven geschreven. Ik heb steeds de brieven ondertekend. En als je reageert, dan richt je de brief aan mevrouw Baron. Ik weet niet waarom. Nee. Ik zou echt niet weten waarom.
3: Maar die brieven zijn vanuit het syndicaat
2: geschreven. Ja. En als ze terugschrijven, dan schrijven ze mevrouw Baron aan. Dus dat snap ik niet. We hebben die brief gezien en we dachten van oké, die brief van het syndicaat moet nog komen. Ik dacht van oké, we wachten op de brief. We hebben 1 dag gewacht en het is niet gekomen. Toen hebben we gereageerd.
3: Ja.
2: En we hebben gezegd dat is slordigheid. Van het ministerie verwachten we dat gewoon niet.
3: En wat was uw reactie?
2: Ze hebben niet gereageerd.
3: Reactie?
2: Ze hebben niet gereageerd. Ze hebben helemaal niet gereageerd.
3: Ja. En dan toch om even terug te gaan naar de directeur.

0: ministerie. Ze zijn teruggefloten door de onderdirecteur, waarbij is aangegeven dus dat ze de hiërarchische weg moeten bewandelen. Maar zij vonden het nodig om ook de andere afdelingen, financiële afdelingen, op de hoogte te stellen. En toen zij zagen dus dat ze geen genoegdoening hebben gehad. Want if one's on a play, als je dingen hebt ontdekt en dingen hebt gezien en je geeft aan de verantwoordelijken, met name het ministerie, en ze fluiten je terug, wat ga je doen? Dan gaan ze hun vakbond benaderen. En zo hebben ze ons ergens derde week van juni hebben ze ons benaderd. En we zijn gestart, we hebben naar ze geluisterd. En toen hebben we gezegd, we nemen de zaak over. Zo hebben we, zoals ik daarnet bij mijn inleiding heb aangegeven, brieven gestuurd naar het ministerie 1, 2 met de ultimatum. Een derde, een vierde weer met de ultimatum. En er komt maar geen reactie. Uiteindelijk is het op het vierde schrijven een reactie gekomen van het ministerie, een slordige reactie. Als je kijkt naar hoe het is geformuleerd, et cetera, dan zeggen we heel slordig, maar we hebben gereageerd op het schrijven. We hebben gezegd, maar we hebben nog geen antwoord gehad op de vragen die we hebben gesteld. We hebben een aantal dingen gesteld, met name buiten functiestelling van de directeur, dat de onafhankelijk onderzoek dat werk gaat doen. We hebben niet geëist nog dat we vertegenwoordiger in die commissie plaatsen. Wel in ons laatste schrijven, dat is op basis van de reactie van de minister. Op het laatste schrijven hebben we gezegd van je mag onderzoeken, maar even onderzoek naar boem. Dan neem je ons dat terecht niet om te zeggen van dat we eisen dat we een onafhankelijk onderzoek zal worden verricht.
1: Meneer Emiel Bouwman, slechtziende, is het zat om te wachten op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Meneer Bouwman verklaarde tegenover Lim FM dat hij al bijkans 8 maanden wacht op zijn uitkering voor mensen met een beperking.
2: Ik heb al sinds vorig jaar november ingediend, alles mooi netjes. En ik kreeg steeds te horen, ik ga gebeld worden, maar ik word niet gebeld. En we zijn nu al op 8 maanden. Na 3 maanden moet ik weer gaan verlengen. Moet ik weer gaan lopen, dat zie ik niet. Dus dan wordt het een gekkemanswerk eigenlijk toch.
1: Maar meneer Bouwman, om een lees, ik ga naar een ministerische revue?
2: 2-3 keer.
1: En de man noem maar jepie?
2: De man noem maar dat, joh, ja, we zijn bezig met de dingen, we gaan je bellen. Maar ik ben iemand met een beperking, je kan me niet laten wachten toch. Laat die andere mensen die goed zijn te binnen, alles goed zijn. Laat die mensen wachten, help die mensen die eerst met een beperking zijn toch. Vooral iemand die niet ziet. Ik ben aangewezen op hulp, toch? Dat familie go move nu. Ik moet die stukken weer gaan maken over 3 maanden. Oktober moet ik weer gaan dingen gaan maken, stukken.
1: Mama, leg het eens om een boom uit. Want kan dit eens maanden of zo nog man begrijpen? Zijn dat probleem eigenlijk? Bij het begin.
2: Dat ik tijdelijk eigenlijk 6 maanden. Moet je al geholpen worden. Zijn ze klaar met mensen met een beperking? Maar nu hoor ik steeds dat gewoon hoor. Maar andere mensen zeggen me, ik moet ook de mannen te kap en passie bij te kap, moet niet vie. Want dat moet niet lopen op behoorlijk beton.
1: En we takken ja Abraham Monikarta.
2: Ja, maar die is nou mensen met een beperking. Die is aan een gehoor. Ik ben een blind persoon, ik heb het ingediend omdat ik niet kan zien. Ik heb dat geld nodig toch. Ik moet mezelf onderhouden, ik heb een zoontje die ik moet verzorgen. Ik heb vaste lasten die ik moet afbetalen ook. Ik moet geld zetten voor licht en water, ik heb het geld toch nodig. Telefoonkosten nog onbeheerd.
1: Sylvana Afonsoa, fractielid van de NDP, is niet te spreken over het vaak laat aanvangen van de openbare vergaderingen in de Nationale Assemblée. Daarnaast hekelt de volksvertegenwoordiger ook het feit dat het vaak genoeg voorkomt dat er een gebrek is aan quorum en dat daarom vergaderingen geschorst moeten worden.
3: Blik van Oussabi, dan een quorumvraagstuk naar Wansansa en hinder me in het parlement. Daarom me beschreef mijn briefje, Goji ADNA-voorzitter en tegen ADNA-voorzitter Takiluku. Tewe du ak broko fu akondre, uno musluk coalitie, nanga oppositie, suma etiken, suma no etiken. Maar alle ding 51 leden, aba verantwoordelijkheid dat de moest zorgen dat de opportak a vergadering moest begin, dat we moest maar beginnen aan a vergadering. Dus dat na mijn eerste reactie. En Fugomoro Fara, Usap Taki SD,

0: Dit is zo bakka, dat ik ook op mijn vergadering. Bakka volgens mij 2 uur. 10 uur moesten we, de vergadering is voor 10 uur uitgeschreven. Over 12 hadden we nog geen quorum. Dus je begrijpt dat de leden dat ik vroeg naar Uroko, ik denk de Uroko serieus. Je is donderdag zo lang, je wacht de trasma voor het teken. Dan voor zijn vergadering op begin. Dan voor we beginnen aan alle dingen samen voor ze om ons doen in een vergadering. Dat voor ze denken, maar effectief werk daar. Go naar de man. En zo aan elkaar gaan door. En DNA, we zitten zodanig naar ons refi drapen taki. We tak naar ons refi. Dinsdag naar donderdag, dus today in een wiki. Dat wat openbare vergaderingen. En de openbare vergaderingen in begin. 10 euro manting. En zo lees je voor de openbare vergadering weer op huishoudelijke vergadering. En dat schrijft toe dit op dinsdag na donderdag. Dat is de lid voor het parlement. Is op dat alle dinsdag na donderdag het parlement op huishoudelijke vergaderingen na openbare vergaderingen. Zet je toren zodanig dat ik kan in een vergadering toe, ik kan op tijd voor teken, ik kan doen ouwe ook, ik ga dit maar even bij u, daarom dit maar kosuheer die. Dat is een bron, maar de eigen om de soort zijn, dus er is maar apletia. En min of tak, sma no maxiki jere, tak lieden no maxiki, lieden no ka ab de bijzonderheden, et cetera. Alles ma e ab een probleem tak in fasi ano dat utaki. Maar structureel weer analyse tak a vergadering e bigilati, boelati ook toe, is niet goed.
1: Aan het begin van dit jaar is er een graafmachine gezonken in de Quarantainrivier. Bij laag waterstand is het bovenste gedeelte van de graafmachine zichtbaar. Bij een hoge waterstand is die geheel onder water. De machine vormt een gevaar voor opvarenden. De MFM heeft daarom getracht de maritieme autoriteiten Suriname, de MAS, naar meer informatie te vragen. We laten u horen, Daphne Lekkevreur, hoofd PR bij de MAS.
2: Deze grafmachine is in januari gezonken. En het was gemarkeerd, maar het bleek dat die markering dan niet meer zichtbaar was. Daar zijn we afgelopen weekend dan geweest om het dan weer te markeren.
1: En is alleen die graafmachine gezonken of zijn er nog meerdere zaken gezonken?
2: Nee, niet graafmachine. Dus wat wij nu, het bericht dat we hebben uitgebracht, is dan dat we die markering hebben geplaatst voor die graafmachine die gezonken is in de rivier.
1: Is het bekend hoe de graafmachine in de rivier is beland?
2: Zo, meestal wordt het onderzocht, dus de eigenaar wordt dan opgeroepen om dan aan te geven wat er precies is gebeurd. Ik heb het rapport niet bij me, maar ik zou een navraag kunnen doen bij de collega's om precies te weten wat de eigenaar heeft aangegeven, hoe dat is gebeurd.
1: Afgelopen week is er een video op social media verschenen waarbij een vrouw die vermoedelijk slechter been is getrokken wordt op een stoel om verplaatst te worden in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Dit heeft bij delen van de gemeenschap onbegrip doen reizen. Latoya Boetius, hoofd PR bij het ACP, zei aan LimFM dat de situatie anders was dan is vertoond op de video.
3: We hebben dus een rapportage gehad na een kort onderzoek van het ombudsbureau dat dezezelfde patiënt of deze bezoeker, begeleider, die dus de patiënt op die stoel aan het voortbewegen is, die heeft eerder op de interne afdeling dus een rolstoel gevraagd. De mensen hebben daar aangegeven dat ze dus even een rolstoel gaan zoeken omdat ze op dat moment op de afdeling geen rolstoel hadden. Van de Bali-medewerkers heb ik ook begrepen dat zij dus de rolstoel hebben opgevraagd omdat, zoals ik aangaf, te checken bij een andere afdeling om even een rolstoel te lenen om dan de patiënt te laten verplaatsen van de ene plek naar de andere waar die naartoe moest gaan. Maar het was de familie die dus of niet wilde wachten of niet kon wachten. Ze hebben niet aangegeven wat de reden was, maar ze hebben dus ervoor gekozen om de patiënt zo op die stoel te verplaatsen van de ene naar de andere plek. Terwijl ze daarna dit stukje hebben opgenomen, op Facebook hebben geplaatst en daarna hebben ze toch wel een rolstoel ontvangen en dat hebben ze niet gedeeld op Facebook. Dus dit is wat ik tot nu toe heb gehad uit die rapportage. En ik dacht, het is ook goed om dat even weer met jullie te delen. Dat we dan nog steeds gaan onderstrepen dat we vragen van de mensen dat ze even melden als er iets fout zit. En dat we dus samen naar een oplossing gaan kijken. Maar dat ze de zaak ook niet gaan overdramatiseren, maar het graag presenteren zoals dat precies in elkaar zit. Als ze misschien hadden aangegeven dat zij niet wilden wachten op een rolstoel, dan zou dat ook wel anders worden geïnterpreteerd door alle mensen die dat filmpje hebben gezien.
4: Ja.
3: Op dat moment waren er dus niet en er werd dus gevraagd aan een andere afdeling om de medewerking te verlenen, zodat er toch een rolstoel zou komen op de afdeling om die mevrouw dus verder te begeleiden en dat heeft ze daarna dus gehad. De ja. patiënt die op die stoel zat. Yes.
4: Ja, ja.
1: Zes leden van de Nationale Assemblée hebben onlangs overleg gevoerd met Gramang Bonofilanti van de Aucaners en andere vertegenwoordigers van het traditioneel gezag over het vaststellen van het grensprotocol tussen Suriname en Frankrijk. Om specifiek te zijn, Frans-Guyana. Stanley Bettersen, fractielid van de ABOP, die onderdeel uitmaakte van de delegatie, zei ons het volgende hierover.
5: Voor de gemeenschappen is er nog steeds heel veel onduidelijk van hoe zaken geïmplementeerd worden. Dus ik zal niet zeggen dat ze dat toejuichen. Dat is niet gebleken uit de gesprekken. Maar wel hebben ze zich uiteindelijk erbij neergelegd en aangegeven dat ze hopen en ervan uitgaan dat beide landen hun rechten zullen respecteren. Dus van een situatie waarbij sprake is van één land, dat ik moet wel zeggen dat dat er niet is.
1: In welke fase bevinden we ons nu, heer Bettersen, om dit protocol te ratificeren?
5: Nu zijn we in de DNA, we hadden de eerste ronde afgerond voor het parlement. Dus nu zal de eerste ronde ingaan voor de regering. Dus de minister van Buitenlandse Zaken zal dan moeten antwoorden op de gestelde vragen. En van daaruit gaan we dan verder naar de tweede ronde, totdat we komen bij de stemming. Dus eenmaal traditionele gezag, althans gebeurde dat nog. De stemmen moesten in dat alleen gedaan. Dan is er niets meer in de weg om het protocol dan verder te behandelen en aan te nemen.
1: De binnenstad van Paramaribo staat officieel op de UNESCO-lijst van bedreigde erfgoed. De plaatsing heeft onder andere te maken met de brand in de binnenstad vorig jaar, waarbij 5 gebouwen verwoest raakten. Daarnaast ook de bouw van het nieuw gebouw van de Nationale Assemblée. Volgens de UNESCO voldoet het gebouw van de Nationale Assemblée niet aan de gestelde voorwaarden. Rabin Parmisser, voorzitter van de commissie van het nieuw gebouw van de Nationale Assemblée, gaf aan dat er de afgelopen periode intensief is gecommuniceerd met UNESCO om dit te voorkomen.
6: U weet nog, in het begin heeft minister openbare werken alles stilgelegd en terecht toe, gelet ons beide ervaringen. Dan moest er een evaluatie weer gemaakt worden, dat heeft een aantal maanden geduurd en daarna hebben we met alle partijen gezeten. Ook een Zoom-meeting met betrokkenen van de UNESCO, de regio officer, die was in Jamaica, denk ik, van de Jamaica opereert hij. En we hebben alles op een rijtje gezet en we hebben hier met z'n allen, meneer Fouquet en hoe heet het, de architect, het parlement, de assembleeleden, openbare werken met cultuur, afdeling cultuur, de Nationale UNESCO-commissie, noem maar op, alle partijen, mogelijke partijen, hebben we hier in DNA vergaderd en we hebben een voorstel gelanceerd naar DNA. Ik ben met dat voorstel samen met de andere leden van de commissie bouw, vergaderzaal, naar de huishoudelijke vergadering geweest. We hebben alle plussen en minnen op een rijtje gezet. En met alle plussen en minnen hebben we gezamenlijk kamerbrief, 51 leden, kamerbrief, een besluit genomen dat de bouw doorgaat, maar met dien verstande dat wij in nauw overleg met UNESCO de zaken doen. Zo is de hoogte ongeveer tussen de 13 en 14 centimeter omlaag gebracht. Dus dat ontwerp boven is aangepast van het dak, is omlaag gebracht. Blijft over de kanttekening die ze hebben wat de omvang van het gebouw betreft. Nou, daar kunnen we weinig aan doen, anders moet het gebouw slopen. Dus wij denken dat we die risico moeten nemen. Want anders zouden we ongeveer een jaar moeten wachten voordat de volgende grote vergadering van UNESCO komt, waar er besluiten genomen moet worden. En dat gaat ons enkele miljoenen kosten aan boete hier, aan de aannemer en noem maar op verder. Dus tegen zo'n achtergrond hoef ik u in zijn algemeenheid aan te geven waarom de stagnatie en de risico's die we genomen hebben.
1: Volgens Eddie Frenkel, director Downstream en Power bij Staatsolie, hoeven stroomgebruikers zich geen zorgen te maken over de waterstand in het Van Blommesteyn Stuwmeer bij de Avobakka krachtcentrale. Hoewel Suriname een droge periode tegemoet gaat, is Frenkel optimistisch over de opwekcapaciteit.
4: Naga waterstande, uka harengo komit eind van jari. Eind van jari de december ten zo, dan normaal dat we kiezen op 10 alenten toch? En dat op 10 alenten, efura meer baka. Toch wat rekenen baka. Maar, if op 10 alenten nog kon, dan we abif luken moro fini, dan efa defa nulu, dat we baka opwekken. Toch? Dus dat we nog niet zo voor stroom, lek zou je mek nu nu de. Maar dat na trajari. Toch? Want, voor afkotak van jaar dis, U kan tam meka 105 komit 110 megawatt zo mek nu nu de.
1: En heer Frenkel, als het toch zo ver komt, taki, om verlagen opwek capaciteit, hoe gaan we dat opvangen? Van wie vangen ze dat op?
4: Lukono, als man moest verstaan, boem, zijn Staatsolie Power Company eigenlijk zijn nou Auroco, hoe Staatsolie Power Company in a hier zijn niet, of hoe a stroom, hoe a kondre. Wie, like Staatsolie Power Company, uno er draaiden toe de toe centrale, zou abi. Dus a wanf ding, na zou we kari a termi centrale na zou na dat hebben we ook dat poli toch dat de na tot liefhoe ze a raffinaderij voelen na dat die we mek stroom we mek morolek 50 megawatt na dat die en na afobaka waterkracht centrale na dat we mek nono de 105 komit 100 nono umboom na a waterkracht dat van betaki. Maar even en dan een thermisch centrale, aan ze rokotap olie, dat na sowieso een zorgo tak te adrie tende, tak alle machine zou abi euroko. Toch? Dus wat dan meka stroom na een thermisch centrale. Maar even een watrasaka, dan a stroom fu afobaka, no de nofo moro, of a stroom komoro minder, dan aan ons Staatsolie Power Company abif doen ze niet, maar naar EBS. Want EBS na een bedrijf ze abif zorgen dat nog een stroom de gekondre.
1: Ine Apapu, lector op de Anton de Kom Universiteit, is onlangs benoemd op de Prins Claus leerstoel. De leerstoel gaat over gelijkheid en ontwikkeling. Apapu vertelt meer hierover in het volgende fragment.
7: Deze leerstoel is leerstoel voor ontwikkeling en inclusiviteit. En wat houdt een leerstoel in? Een leerstoel is eigenlijk een mogelijkheid om verder te specialiseren, onderzoek en onderwijs te doen in een specifiek vakgebied. In dit geval is het dan inclusief bestuur. De Prins Claus leerstoel wordt elk jaar toegekend aan veelbelovende wetenschappers. Dus in mijn geval is dat dus dat ik mag verder gaan specialiseren op het gebied van inclusief bestuur. En inclusief bestuur is niets anders dan dat verschillende groepen in een samenleving worden betrokken bij het bij beleidsformulering, maar ook bij besluitvormingsprocessen. En dat ze mee kunnen bepalen voor hun eigen ontwikkeling. Mijn leerstoel richt zich op zeg maar de Baron-samenleving in Suriname. Dat tegen de achtergrond eigenlijk is een soort vervolg van mijn proefschrift. Want mijn proefschrift ging over duaal bestuur, waarbij ik heb gekeken naar de rol, dus een relatie tussen de overheid en het traditioneel bestuur in Suriname. En daarbij heb ik ook gekeken naar de betekenis van goed bestuur binnen die relatie.
1: De Vereniging van Ex-Militairen en Veteranen in Suriname hebben afgelopen dinsdag 21 juli bij de herdenking van de gevallen militairen tijdens de Binnenlandse Oorlog protest gevoerd nabij het monument. Volgens voorzitter Waldo Jameson gaat het niet goed met de groep. Hij gaf tegenover LimFM aan dat onder andere de financiële ondersteuning vanuit het ministerie van Defensie heel laag is.
8: We hebben gaandeweg 10 jaar onthullen monument en het is de 10e keer. Maar het is ook 40 jaar geleden dat de Binnenlandse Oorlog zijn beslag had in Suriname. Ja toch? En betreffende de Binnenlandse Oorlog zeggen wij van we zijn niet genoegzaam herdacht. De nabestaanden zijn genoegzaam niet erbij betrokken. Wij als ex-militairen hebben niet genoegzaam privileges van de staat ontvangen. Dus we zeggen van oké, we zetten een stop achter al die malaise vandaag. Dat was het evenement of de zaken die wij vandaag hebben bewerkstelligd, dat wij de show in eigen handen hebben genomen.
1: En is dat succesvol gebleken?
8: Klaarblijkelijk is dat succesvol gebleken, omdat iedereen stil zat, aandachtig te luisteren wat ik als voorzitter te zeggen heb. Het gaat niet om ik hoor. Ik heb slechts verwoord de wensen en grieven van alle leden die zich verzameld hadden. Ik weet niet als er al ondertussen beelden zijn dat we het monument hadden bezet. Ja toch, de kranslegging kon geen voortgang hebben. Maar we hebben met de mensen daar onze gedachten gedeeld. We hebben de minister in kwestie voorgehouden dat wij niet meer wensen deel te nemen aan een programma dat alleen maar mooie woorden, zoete woorden worden gebezigd. Maar laten we concreet zaken bespreken die ons brengen naar welvaart en welzijn van elk een. Maar niet dat we mooie woorden en dingen komen beluisteren van de minister en van de regering. Nee, we willen dat niet meer. Dus we vragen attentie voor al de zaken.
1: De minister van Defensie, Urakit Ramsaran, heeft de volgende dag tijdens het persmoment van de Raad van Ministersvergadering aangegeven dat de uitkeringen van de ex-militairen en veteranen met 100% worden verhoogd.
9: Tijdens de herdenking van onze gesneuvelde militairen tijdens binnenlands conflict heb ik dat mogen mededelen, omdat daar ook heel wat vragen werden gesteld vanuit de ex-militairen van wat er nog meer betekenis zou kunnen worden voor hun. Heb ik mogen meegeven dat met de zegen van de president en de vicepresident dat de missieve uit is, de goedkeuring uit is om het werk dan te verzetten en het een proces is gezet voor de verhoging van de verschillende toelagen zoals de resocialisatietoelagen en de invaliditeitsuitkering, waarop zij dan recht hebben. De stappen die we hebben mogen nemen daar is één ervoor zorgen dat de problemen zoals het niet tijdig uitbetalen van de uitkeringen, ik noem het voor het gemak uitkeringen, de twee zaken, dat we dat hebben aangepakt, dat het zo goed als mogelijk tijdig dan wordt uitbetaald, zodat dat daar voor de ex-militairen, omdat zij erop rekenen, dan wat verlichting komt. Maar apart van verlichting moeten we even realistisch zijn als het gaat om de inflatiecijfers en dat we dan moeten kijken van kunnen de mensen wel uitkomen. Het is natuurlijk een hulpmiddel. En door middel van een hulpmiddel moeten we dan ervoor zorgen dat we wat verlichting kunnen brengen naar hun toe. En de verlichting bij deze, vanuit het ministerie van Defensie, hebben ervoor gezorgd dat we niet praten over 10%, 20%, 30% verhoging. Maar dat we meteen een verhoging hebben mogen implementeren en dat is goedgekeurd in de RVM voor 100%. op de verschillende uitkeringen. Dat zijn nogmaals resocialisatie en invaliditeit.
1: Vakbondsleider Imro Edam is niet te spreken over het uitblijven van de nieuwe loonreeks voor het zorgpersoneel. Naar zeggen van Edam is de beloofde loonreeks een must. De beloofde loonreeks zou midden 2026 in werking treden.
10: En ik weet dat we geen genoegen zullen nemen met geen enkel ander verhaal.
1: En heer Edam, ik heb ook begrepen dat op dit moment zorgpersoneel, ik kies wel overbruggingstoelagen. Wat zegt het veld? Kunnen ze nog daarmee leven?
10: Nee, die overbruggingstoelagen, het was een toelage dat vooruitlopen naar die nieuwe loonreeks, dat we dat zouden moeten krijgen en we hebben het vooralsnog. Hier en daar is er een achterstand van een maand of twee, ik denk een maand. Maar overbruggen, die krijgen de mensen nog. Maar het is vooruitlopen dat die nieuwe loonreeks moet komen. Maar ik denk dat het nu wel tijd is dat die nieuwe loon moet. Het is een must nu. Nu moet het wel een feit zijn. Ja. En ik denk dat de minister dat wel duidelijk gezegd heeft. Ik hoop wel dat hij wel zich aan zijn woord houdt. Medio 26, ik heb het niet gezegd. Heeft het Breed in de media gezegd? Heeft het elke ogenblik dat hij in contact kon komen met de gezondheidszorg? Heeft hij dat duidelijk kenbaar gemaakt? En de mensen verwachten dat. En als bond, wij hopen als bond dat we geen strijd hoeven te leveren wanneer het zou gaan over die nieuwe loonreeks. Ja. Maar voor het geval het dat moet zijn, deze man die hier praat, zal geen moment en geen seconde achterwege laten om keihard strijd daarvoor te leveren. Omdat wij vinden dat het al te lang geschied is. Vanaf de vorige regering is men bezig geweest. En tot nu toe. En ik denk dat het geduld van de personeelsleden al opgeraakt is.
11: Ja.
1: Het minimumuurloon is per 1 juli verhoogd van 52 SRD en 47 cent naar 61 SRD en 25 cent. Raj Yadanasingh, de onderminister van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, legde in gesprek met Lim FM uit hoe het nieuwe minimumuurloon is vastgesteld en opgebouwd.
12: De aanleiding is gelegen in de wetgeving dat er elk jaar, en dat is dan eind april, moet een nieuwe minimumuurloon worden gepresenteerd. En dat is dus ook geschied. Het is kort voor 1 april is dat gedaan. En dat is inmiddels een wetgeving is dat. Het wet minimumuurloon, wet minimumloon dan. Wat er dan gebeurt is dat wanneer het wordt gepresenteerd gaat het naar de RVM. En ik heb dus ook toen gevraagd om de RVM ook de nodige verduidelijking te geven. Er zijn eigenlijk twee commissies hoor. Commissie armoedegrensbepaling en de commissie minimumuurloon. In ieder geval, die werken ook veel met elkaar samen. Dat er dan een gemeenschappelijke presentatie wordt gegeven voor de Raad van Ministers. Zodat het ook een heel stuk inzichtelijker voor ze is daarbij. En dat is zo geschied. En aan een gegeven moment als RVM daar klaar mee is, worden missieven doorgestuurd. En dan gaat de rest verder zijn beloop totdat het wordt gepubliceerd.
1: Was er enige discussie op het nieuwe loon?
12: Nee, niet van die aard dat het een significante wijziging zou moeten zijn. Nee, het was vrij duidelijk, vrij begrijpelijk. Je moet bedenken dat commissie armoedegrensbepaling, die heeft een vrij brede impact in het geheel. En wanneer hun, zeg maar, hun werk aan het doen zijn, dan hebben ze, zeg maar, met ABS te doen. Er is een pakket van 300 producten waarbij ze de prijzen nagaan. Alles wordt berekend volgens een consumentenprijsindex. Die doen dan het voorwerk en dan, zeg maar, wanneer hun klaar zijn, neemt de commissie minimumuurloon dat gedeelte over. En dan gaan hun verder aan de slag erbij.
1: De organisatie van inheemsen in Suriname heeft onlangs een brief gericht naar de president. De organisatie vraagt in de brief aandacht voor de situatie van de Saramaka-rivier. 2 weken geleden werden bewoners van de verschillende dorpen langs de rivier geconfronteerd met massale vissterfte. In de brief heeft de organisatie de president een ultimatum gesteld van 2 weken om op te treden. We spraken de voorzitter van de organisatie van inheemsten in Suriname, Stanley Liu Angi, hierover.
11: We hebben het schrijven gericht naar de president, omdat het op dit moment niet echt een concrete plan van aanpak is uitgezet naar de desbetreffende dorpen toe. Heb ik het erover dat er de desbetreffende ministeries zijn niet eens gegaan voor oriëntatie. Dus er is geen move gemaakt van de ministers. We hebben zelf een meeting gehouden in Lararoek. We hebben het open gehouden voor de publiek. We hebben een ieder uitgenodigd. En we hadden wel de melding gekregen van dat de minister van Justitie en Politie aanwezig zou zijn. We waren al dik tevreden om een minister te hebben binnen de meeting om de ernst van de zaak te zien. Maar het is niet gelukt. De minister is niet geweest. Kortom, geen enkele ministerie heeft aandacht getoond op wat er gebeurd is in district Para, in het rivier Saramaka-rivier. Toch? Niemand heeft zich druk gemaakt. Ik heb contact kunnen opnemen met de bureau Follows Contact. Ik heb daar gesproken. Toch? Ik heb met de voorzitter van de Nationale Assemblée heb ik ook de zaken voorgehouden. Maar tot heden hebben we niet echt een minister gezien, praten met de mensen. Het DC is gegaan. Ja, maar wat kan de DC doen? Als je te horen krijgt dat de commissariaten en de instantie die de mensen moeten helpen, geen financiële middelen hebben. De mensen hebben geen tools om te werken. Waar moet je gaan aankloppen? Is het bij de president.
1: Het district Komowijnen kampt de afgelopen periode met een hoge aantal gascilinderdiefstallen. In de resorten Meerzorg en Richelieu zijn de meeste gascilinders gestolen. Districtscommissaris Rajiv Ramsahai riep daarom bewoners op om hun gascilinders extra te beveiligen.
13: Ik kan u niet precies zeggen wanneer het is begonnen. Het was er altijd al, maar het was minder. Maar opeens heeft de politie eigenlijk meerdere meldingen gehad van gasbomdiefstallen. In de afgelopen week, 2 weken, zijn de aangiftes en noem maar op verdubbeld. En de politie heeft toen eigenlijk aandacht gevraagd van de burgerij ook om voorzichtiger te zijn en je gasbom niet zomaar buiten te laten, want je begrijpt dat bepaalde mannen straat die de wakka en dus je gasbom de gwinnen. Dus het zou goed zijn als de mensen die hun gasflessen buiten hebben, dat ze het een beetje beveiligen middels een ketting en een slot. Alleen zodat ze geen dupe worden van diefstal.
1: Toen ik het aantal van 50 hoorde, dat 50 gascilinders zijn gestolen de afgelopen week of afgelopen periode, heeft dat me wel doen schrikken. Boekt de politie wel vorderingen met hun onderzoek naar de daders?
13: Jawel, alle zaken van gasbomdiefstallen zijn bij de recherche. De recherche is bezig ermee om alles uit te werken en om te kijken hoe zo snel mogelijk eigenlijk de daders kunnen opsporen en aanhouden. Maar natuurlijk, 50 lijkt te veel voor meer zorg, maar het gaat niet alleen om meer zorg. Het gaat ook om andere delen van Kommerwijnen. Toevallig valt Richelieu onder resort meer zorg. Maar is niet alleen meer zorgcentrum, maar is ook Richelieu, Tamarijo, Marienburg. Dus wij vonden het ook nodig om vanuit het commissariaat dus, aandacht te vragen van de burgerij om voorzichtig te zijn.
1: De medische zending heeft onlangs de post Tumjumu weer bemand. De afgelopen periode werd de post door het personeel vermeden nadat zich een schietincident had voltrokken bij de post. Directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Rakesh Gaidar Sukul, zei aan LIM-FM dat er gewerkt wordt om de situatie te normaliseren.
14: U kunt zich voorstellen dat wanneer zo'n incident voelt, dat mensen met heel veel vraagstukken zitten en dat ze kiezen voor een veilige optie. En dat was om ter plekke waar het incident zich voorgedaan heeft, dat daar men daarvan vertrok en vanuit een dichtbijzijnde post de dienstverlening continueerde. Maar ter plekke was er toen geen gezondheidswerkers om de dienstverlening te verlenen ter plekke. Dus er werd dan vanuit de bijpost de dienstverlening van Jumu aangedaan. Maar dus dat is in het begin. Er zijn een aantal gesprekken geweest tussen traditioneel gezag, de medische zending, de DC was er ook bij en het ministerie van Volksgezondheid was erbij ter ondersteuning. Er werd gezocht naar een oplossing om de dienstverlening te Jumu wederom te starten. En uiteindelijk is het toch nog gelukt, want de mensen die vertrokken waren, die kregen sowieso wat begeleiding vanuit MZ. En niet iedereen is terug op Jumu. Er zijn een paar gezondheidswerkers al terug op Jumu om de dienstverlening alvast ter plekke te starten.
1: Onlangs is er bij delen van de samenleving onbegrip ontstaan nadat bekend werd gemaakt dat straatventers niet langs het Onafhankelijkheidsplein, de Nationale Assemblee en de Waterkant mochten verkopen tijdens feest- en hoogtijdagen. We vroegen daarom de districtscommissaris Ruxana Ilhaibaks van Paramaribo Midden om een reactie.
15: Het is niet echt besloten, het is altijd zo geweest, omdat het Onafhankelijkheidsplein, de Nationale Assemblee, het paleis en het kabinet en congreshaal, dat gebied is de veiligheidszone. En het is altijd zo geweest dat men rond de hoogtijdagen niet daar kan en mag verkopen. Op bepaalde dagen mag men wel, en dat is dan wanneer het kabinet van de president daarvoor toestemming heeft gegeven. Dus soms zijn er dan, als ik het een voorbeeld mag geven, soms is er iets op het plein. Dan heeft men eerst toestemming gekregen van het kabinet van de president. En met hun toestemming komen ze dan naar het districtscommissariaat om een vergunning aan te vragen. En wanneer wij zien dat de mensen toestemming hebben van het kabinet van de president, dan mogen zij dan bij onze vergunning halen. En waarom wij hebben dit eigenlijk benadrukt, of we willen meer duidelijkheid brengen, omdat het vaak voorkomt dat er toch personen zijn die, ondanks dat ze weten dat er geen vergunning is gegeven daar in dat gebied, of dat ze geen vergunning kunnen krijgen in dat gebied, dat ze toch verkopen. Dus daarom hebben we het extra benadrukt. Het is niet dat ze nergens mogen verkopen. Er zijn genoeg plekken in Paramaribo. Vanaf SMS Pier naar de andere kant mag er verkocht worden. Ze komen hier, ze vullen een formulier in en ze krijgen dan een plek.
1: Het Korps Politie Suriname heeft onlangs 2 nieuwe voertuigen in ontvangst genomen van de Nederlandse ambassade. De voertuigen zijn bestemd voor de speurhondenbrigade aan. We laten nu horen minister Harish Monorat van Justitie en Politie tijdens de overdracht.
16: We staan vandaag stil bij een gebeurtenis die verder reikt dan de overdracht van 3 voertuigen alleen. De hele show die u hier ziet, voert uit een veel diepere behoefte aan samenwerking. Eén van vriendschap en eentje wat uit een bilateraal overleg is voortgevloeid, waarbij mensen de noodzaak hebben gezien om elkaar te moeten helpen in de strijd naar recht, in de strijd naar rechtvaardigheid, maar ook in de strijd, de simpele strijd van drugs en drugsgerelateerde vraagstukken. Vandaag bevestigen wij de kracht van partnerschap, de waarde van wederzijds vertrouwen en de gezamenlijke overtuiging dat veiligheid een verantwoordelijkheid is die landsgrenzen overstijgt. Namens het ministerie van Justitie en Politie spreek ik mijn oprechte dank en diepe waardering uit aan het ministerie van Justitie en Veiligheid van Nederland voor deze waardevolle schenking van heden 2 Isuzu D-Max voertuigen, maar 1 volgt nog, heb ik begrepen, speciaal ingericht ten behoeve van de speurhondeneenheid van het Korps Politie Suriname. Deze schenking is een tastbare uiting van de uitstekende samenwerking tussen onze beide ministeries en getuigt van een gedeelde visie op het belang van sterke, professionele en goed uitgeruste veiligheidsdiensten. Onze bijzondere erkentelijkheid gaat tevens uit naar de Nederlandse ambassade in Paramaribo, die met grote betrokkenheid en toewijding heeft bemiddeld en deze samenwerking heeft gefaciliteerd. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van alle betrokkenen is deze schenking een werkelijkheid geworden.
1: Buschauffeur Wendell Willy, meer bekend als Pakai, heeft gereageerd op het interview dat wij vorige week hadden met de voorzitter van de PLO, de particuliere lijnbusorganisatie. Pakai verbaast zich over het interview omdat naar zijn zeggen de PLO-voorzitter John Mahadeo Singh niet bereikbaar is voor de busmannen. Daarnaast heeft hij in tegenstelling tot de voorzitter van de PLO geloof in dat de regering haar verantwoordelijkheid naar de buschauffeurs tegemoet komt.
17: We achterstaan bij de Srefi ook toe. Bij Arendis lopen achterstand in. En dan adesso nono de taki. Ik merk op dat ik geen vertrag in de tak. Ik ben juni de man nog stort. Het thema met taki. Milik. Ik heb een groep mensen die ik heb. Ik heb ook een groep mensen die ik heb. En ik moet niet komen doen. En als dat aan de atoom is, heb ik problemen in de bussector. Ik heb een groep mensen die ik heb. Ik heb een groep mensen die ik heb. Het is zo dat ik de problemen die ik heb in de sector. En ik heb een PLO en een orgasme in de land. Tegenbouwt een particuliere lijnbusorganisatie. Dan te adoor een moment door dat de regering moest onderhandelen langer de man. Dat zijn hun degenen die gaan praten. Maar wat het probleem is, die mannen gaan praten dat de man gaat naar de regering. De man komt bij een onnodig bushouders voor tegen een sobra die zo smaar als de man bereik of de man op bereik. Een pisting, een jugujuru bij de in het Midden-Oosten, per olie bekrengot op 53. En wij als bezouders, hoe bedenk ik dat ik daar voor begin? Voor ook ba. Want ik kan dat hier een koma voor nog voor abaka. Maar dat toen een president bekomen, waar per abetaki van ook compenseer a diesel verhogen toch? En dat is gaan. Dus ammonie dat we nog kiezen te wel. En dat we kijken wel naar uit, want we willen het. Maar dat nou afdeng, maar dat aan het omsi, jugu no no de. Als aan een voorzitter voor PLO, me vindt dat if you aan de regering, is dan taki. Want ik heb begrepen dat ze bepaalde afspraken hebben met de regering. Maar wat zijn die afspraken? Je komt niet terug naar je leden. Er is volgens mij bijna een jaar dat we aan LV nodig.
1: De afgelopen week is de samenleving wederom geconfronteerd met een persoon die zelfmoord heeft gepleegd door van de Schulweidenbosbrug te springen. Jas Warning was afgelopen week te gast in Bakkalatori en hij heeft als mogelijke oplossing voorgedragen om geluidswallen te plaatsen op de brug. ten einde de zelfmoordpogingen te verminderen.
18: Wat ik heb begrepen wetenschappelijk, als er gesproken wordt over zelfmoord, zijn er altijd mensen die dat horen en zeggen van, hey, als die het kan, kan ik het ook.
19: Ja.
18: En dan zul je voorzieningen moeten treffen. En de voorziening die ik toen heb voorgelegd aan de onderminister Volksgezondheid, hij is dan wel verantwoordelijk van arbeid, is geluidswallen neerzetten op de brug. En natuurlijk moet er technisch onderzoek plaatsvinden van hoe kan die brug het dragen. En hoe plaats je het, et cetera. Omdat het op plekken in de wereld plaatsvindt. En zodanig hoog, 2 meter, waardoor, en het is glad, het is van mica, mensen kunnen niet eroverheen klimmen, want je glijdt eraf. Hmm. En dat is zodanig ingesteld. En ik denk, elk leven.
19: Dus op die brug zelf?
18: Op die brug zelf. Hmm. En vanaf het begin. Dus mensen moeten niet, het is niet in het midden. Je doet het vanaf een punt dat als men zou springen, dat de mensen daar.
19: Je kan dus ook niet klauteren.
18: Nee, je kan niet klauteren, hij is glad.
19: Ja, ja.
18: Nou,
19: je gratis.
18: Nou, in elk geval, ik vind dat belangrijk, omdat ik vermoed.
19: Is het een dure grap?
18: Natuurlijk is het een dure grap. En je hoeft de overheid niet alleen hiervoor verantwoordelijk te stellen. We kunnen ook de samenleving, we kunnen zorg dragen dat er de samenleving een bijdrage doet. Omdat elk leven dat we kunnen redden is belangrijk.
1: Tot zover het nieuws. Bedankt voor het luisteren. Goedendag.

0: Het is gezellig.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
3: Number one.